0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

radio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen naar de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
7: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkjas gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kas die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
8: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl. Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
11: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van IKARE denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via IKARE.nl. Zorgen doen we samen. IKARE.
5: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
11: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
10: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio. Maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd. De meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
12: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
10: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
16: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
17: Goed voor het water
16: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karo-ncrv.nl en maak morgen mee.
6: Radio Drenthe.
7: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
8: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is woensdag 14 oktober. David, goedemorgen.
9: Hallo, hallo.
8: Hoe ben jij hier gekomen? Ben je op de fiets?
9: Uiteraard. Of? Ja, hè? Op het fietsen, ja.
8: Ja. Blijf je dat het hele jaar door doen?
9: Ja.
8: Ook winter, gladheid, ja, sneeuw, kou.
9: In de winter is het nog veel leuker dan in de zomer.
8: Oh ja, echt waar. Ja, ja, wat heerlijk. Ja, het is ook maar goed dat je niet meer de bus hoeft. Want dan had je misschien een probleem gehad. Want het streekvervoer ligt deels plat. Ligt plat door een staking voor een betere cao. Onder meer chauffeurs van Qbuzz en Arriva. Die leggen het werk neer. En volgens Arriva trouwens, David, rijdt de trein tussen Emmen en Zwolle wel.
9: Ja.
8: Omdat uw machinisten onder een andere cao vallen.
9: Ja, maar zegt ze. De schoonmakers van de treinen die vallen wel weer in die cao. Dus, of misschien die staken in ieder geval ook vandaag.
8: Ja.
9: Dus het kan wel zijn dat als je dan in een trein zit, dat die heel smerig is.
8: Ja, het is niet te zeggen welke bus of welke trein dan wel of niet rijdt. Want ja, medewerkers mogen gaan staken, maar mogen ook gewoon gaan rijden als zij dat willen. Dus check even goed of jouw verbinding er wel is. Of dat die eruit ligt, ja, vandaag. Verder een meevalletje voor aardappelboeren. Die leveren aan de AVB, want ze krijgen toch iets meer voor hun oogst. Succes voor wielrenner Lieke Nooyen in de Eneco Tour. Hoor je vanochtend ook meer over. En in Oude Willem, ja, heel opmerkelijk, moet je straks voorrang geven aan een kudde koeien. En je hoort hoe een oude locomotief met veel historie weer moet gaan rijden in Stadskanaal.

0: CC bij het muzikale spitsaf. Dit was de Wall Street Shuffle. 7:10 is het. Voorrang geven aan een kudde koeien, terwijl je over de Oude Willemsweg in Oude Willem rijdt. En straks wordt het de normaalste zaak van de wereld, want in het nieuwe begrazingsgebied zijn koeien de belangrijkste verkeersdeelnemers. Lisanne van Ossane van Staatsbosbeheer daarover.
1: Het is eigenlijk een weg waar straks de koeien eigenlijk van links naar rechts de weg over kunnen steken. Niet over de hele weg, het zijn eigenlijk een aantal passages gemaakt waarin dus de koeien echt van links naar rechts kunnen oversteken. Dus als je straks met de auto rijdt, ja, dan kan het zijn dat je een koe op de weg tegenkomt die eigenlijk van de ene kant van het gebied naar de andere kant van het gebied wil. Nou, het grote voordeel is dat je er één gebied van maakt, is dat het ook echt als één gebied gebruikt wordt door de koeien. En dat is ook inderdaad letterlijk de zaden van de ene kant naar de andere kant van de weg gebracht worden. Door de koeien zeg maar, aan de ene kant eten en aan de andere kant zeg maar, weer de zaadjes uitpoepen. Maar dat je dus echt het gebied veel meer vorm krijgt, omdat het vee dus hier ook loopt.
0: Zegt Lisanne van Ossane van Staatsbosbeheer. Het natuurgebied bij Oude Willem was jarenlang landbouwgrond, maar is de afgelopen jaren omgevormd tot natuur. Dat gebeurde door uitvoerder Prolander. Alex Schuiling daarvan.
2: Ja, een van de belangrijkste doelen hier was toch wel het meer vasthouden van water, langer vasthouden van water. Dus we hebben de hele grote waterloop, de Tilgroep, hebben onder andere gedempt. We hebben een slenk gegraven hier in het hele gebied. We hebben heel veel sloten gedempt. Afspraken met Vitens gemaakt over het reduceren van de waterwinning, om maar te zorgen dat het gebied hier natter zou worden. De verwachting dat de overgraasbaarheid afgerond is, dat zal ongeveer half december zijn. Dat het helemaal klaar is, dat iedereen hier weer gewoon overheen kan rijden. En als er dan koeien ingezet gaan worden, dan kunnen ze hier op bepaalde plekken de weg oversteken.
0: Ja, dat kunnen zij ook. En jij ook. Dus even uitkijken als je daar straks rijdt vanaf half december dus. Op die Oude Willemsweg hebben koeien voortaan dus voorrang. Verslag was dit van Edgar Wieten. Die ging er vast even kijken. Het is 7:12. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We praten hier tot 9:00 bij over het nieuws uit de regio. Natuurlijk krijg je het uitgebreide weer, krijg je vanochtend van Hans Nienhuis. En wat te denken van heerlijke muziek. Dit is Fleetwood Mac op Radio Drenthe en Everywhere.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op saunategoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: lekker doen. Neef Berendsen en Verlangen.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 14 oktober. Ja, we beginnen eens niet heel ver terug in de tijd. Op een dag die veel van ons nog heel goed weten. 14 oktober 2019.
3: Goedenavond. Een vader en 6 jongvolwassen kinderen verscholen zich jarenlang in een boerderij bij Ruinerwold.
0: Ja, de politie valt de boerderij binnen en ontdekt daar een gezin dat van de buitenwereld lijkt te zijn afgesloten. Totdat een van de kinderen er vandoor gaat en zich meldt in een café in de buurt.
4: Komt een jongen komt aanlopen hier toevallig waar we nu zitten aan de bar. En die bestelt een paar biertjes. En hij zag er al heel verward uit, dus toen hebben we hem weggestuurd van jongens, we gaan dicht. En afgelopen week komt hij weer terug voor nog een paar biertjes. En toen zag ik hem nog steeds heel verward. Dus ik ben een gesprekje met hem aangegaan. Van, jongen, kom hier terecht. En toen gaf hij toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had. Wat we direct al zagen. En toen hebben we politie ingeschakeld.
0: Ja, zo wordt het gezin ontdekt en is Ruinerwold ineens wereldnieuws. En trouwens op de kop af, 2 jaar na die ontdekking, op 14 oktober 2021 zijn we dan, wint de documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold van maker Jessica Valerius de Gouden Televisiering.
5: Oh, wij staan hier allemaal te rillen als een rietstengel.
6: Ja, wauw. Wauw, echt wauw. Echt, ja, dat wij hier staan, dat is echt dank aan jullie allemaal, iedereen thuis. Ik word er emotioneel van. Ik vind het echt, echt heel bijzonder dat we hier staan. Ja. Natuurlijk onze lieve broertjes en zusjes. We zijn super trots op jullie. En we zijn echt super blij dat we weer samen kunnen zijn. Dankjewel. Ja.
0: Nou, terug naar 14 oktober 1916. Die dag opent een nieuw stadion in Rotterdam. Nee, niet de Kuip, dat van Sparta. Het Kasteel heet het. En de eerste wedstrijd daar is een dag later. En dit geluid, dat horen we voor het eerst op 14 oktober 1947. Amerikaanse luchtmachtpiloot doorbreekt als eerste de mens de geluidsbarrière. En de nacht van 13 op 14 oktober 1966, dat is de nacht van Smeltzer. Je kent dat ongetwijfeld nog uit de boekjes. Norbert Smeltzer van de KVP wil geen belastingverhogingen en krijgt met zijn motie een meerderheid mee. En het kabinet valt.
7: Het Binnenhof, de middag na de nachtelijke val. Velen zijn gekomen om gevallen ministers te zien, zoals Vondeling en Sam Kalden, op weg naar een eerste beraad op de situatie. Spoedig gevolgd door de heren Den Uyl, Vrolijk en Zuurhof.
0: Precies diezelfde dag maken we kennis met een nieuwe politieke partij, D66.

allereerste concert dus op deze dag in het verleden, 1980. Gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrate. Wie zijn er van 14 oktober? Nou, onder andere modeontwerper Ralph Lauren, 87 jaar geleden geboren. Zanger Cliff Richard is jarig vandaag, die is 86 nu. En ook presentator Paul Witteman is jarig, hij is 80 geworden. Van harte gefeliciteerd. En trouwens ook Roger Moore was van deze dag. 14 oktober 1927. Hij overlijdt 9 jaar geleden. Roger Moore speelde de hoofdrol in 7 James Bond films. Waaronder deze.

China is een and for your eyes only. Straks in het nieuws gaat het natuurlijk over de staking in het streekvervoer. Maar eerst Elvis, die het even rustig aan wil doen.

0: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
5: Het is 7:30 en dat betekent dat we het laatste nieuws even op een rijtje gaan zetten. David gaat het voor je doen. David, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Qbus en Arriva leggen het werk neer. En daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen uitvallen kan Qbus nog niet zeggen. Chauffeurs mogen namelijk zelf bepalen of ze meedoen met de actie. De Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle en de NS-treinen rijden wel gewoon. Maar daar staken de schoonmakers. Daardoor zijn de treinen mogelijk nog viezer dan normaal. De vakbonden willen de komende tijd 1 dag per week staken in het streekvervoer vanwege een cao-conflict. Aardappelboeren die lid zijn van coöperatie AVB krijgen toch iets meer voor hun oogst. Afgelopen juli kondigde AVB een prijs aan van €50 per ton aardappelen, ruim de helft minder dan vorig jaar. In een brief aan de leden meldt AVB nu dat er €10 per ton bij komt. En dat is een welkome aanvulling. Voor aardappelboeren is het een slecht jaar omdat de oogst tegenvalt vanwege de droogte. De vestigingen van Primera in Coevorden en aan de Weijert in Emmen zijn gisteren failliet verklaard. De twee winkels waren van een 51-jarige inwoner van Emmen, met wie het moederconcern de samenwerking in juli al had stopgezet. De moeilijkheden spelen al maanden, zo was het assortiment al niet meer op niveau en klaagden personeelsleden over te laat of niet betaald loon. Die medewerkers hebben uiteindelijk ook het faillissement aangevraagd in de hoop achterstallig salaris nog te krijgen. En wielrenster Lieke Nooijen uit Coevorden heeft de proloog gewonnen van de Eneco Tour. De renster van Visma Leasebike legde het rondje van ruim 3 kilometer in het Zuiderpark in Den Haag als snelst af. En daarom mag Nooijen vandaag in de eerste etappe in Ede de leiderstrui dragen. Komende zaterdag komt de Eneco Tour naar Drenthe. De start is dan in Hogeveen en de finish, bijna vanzelfsprekend, op de Vanberg in Wijster. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. Gaan we naar het weer op deze stakingsdag in het streekvervoer. Hans Nienhuis, als je dan niet meer de bus kunt en de fiets moet pakken. Is een beetje te doen vandaag qua weer?
7: Oh ja, dat gaat zeker goed komen, Judith. Als ik zo op de weerkaart kijk, dan houden we het vandaag helemaal droog. We hebben een zwak tot matige zuid-zuidwestelijke wind. En het wordt een graad of 17. Dus ja, goed, het is niet de meest noodzakelijke dag om de bus te pakken. Nee, laat ik het maar zo zeggen.
5: Prima weer voor de wit.
7: En is het ook nog herfstvakantie, dus ja.
5: Ja, ook dat scheelt natuurlijk.
7: Nee, het ziet er wat dat betreft heel goed uit als ik op de weerkaart kijk. Tenminste, boven ons hoofd. Want als ik de grotere kaart pak, de KNMI-kaart voor heel Europa, dan zien we dat wij te maken hebben met hoge druk die net ten zuiden van ons hangt, waardoor wij dus die zwakke zuidwestelijke wind hebben. Maar vlakbij IJsland hangt een hele diepe depressie. 935 hectopascal in de kern vanmiddag. Dat zijn gewoon winterwaardes, dus het komt er alweer aan, het onstuimige weer. Alleen deze keer zit hij nog op afstand. Van deze depressie gaan we geen last hebben, maar we zien dus wel dat de oceaan wel wat warm begint te draaien. Niet letterlijk, want er was natuurlijk heel warm, koelt nu af. Maar de grote winterdepressies beginnen zich te vormen. Dus een regimeverandering komt er wel aan.
5: Ja.
7: Nou, bij ons daar merken we vandaag dus nog helemaal niets van. Het is een mooie, vriendelijke dag. Er vormen zich wat stapelwolken vanmiddag, maar die blijven vriendelijk van karakter. Het blijft helemaal droog. En vanavond en vannacht is het dankzij die hoge bewolking ook wat warmer. Of milder moet ik zeggen, een graad of 9. Misschien dat het tot 8 graden afkoelt op sommige plekken, maar koeler wordt het niet. zwakke zuidenwind blijft staan. En morgen dan zien we nog een iets mildere temperatuur. Dan is het ruim 18 graden bij ons. Mix van zon en bewolking, vooral hoge bewolking, waar de zon wat flets, maar toch redelijk goed doorheen lijkt te gaan komen. En dan hebben we morgen die hele vriendelijke, ja, bijna windstille condities. In de middag dan komt er toch nog een zwak tot matige zuidenwind op gang. Maar dat duurt allemaal even. Ook op vrijdag dan zien we nog hele milde temperaturen, een graad of 17 tot 18. Een zuid-zuidwestelijke wind erbij, maar dan gaat het weerbeeld toch wat veranderen. Er komt wat meer bewolking aan en vrijdagmiddag passeert een zwak front. Dat is het afzwakkende koufront van die hele grote depressie in feite. Er zit niet veel sjeu meer op bij ons. Er zou misschien een spatje regen kunnen vallen of een lichte bui. En dat lijkt vrijdag alles te zijn. Kijken we heel voorzichtig nog even naar de glazen boltermijn, omdat het kan. Dan zien we dat we een aanhoudende mix houden van zon en bewolking. Maar wel gaat de wind naar het noorden draaien, want we krijgen nieuwe hoge druk boven Engeland. Dat zorgt ervoor dat het wel redelijk droog weer blijft, maar toch een stapje terug in temperatuur gaat doen. In het weekend een graad of 12 tot 14.
5: Oké, dat wordt weer even wennen. Maar eerst maar eens even genieten van die prachtige temperaturen in half oktober. Hè?
7: Zo is dat voor half
5: mooie
7: oktober.
5: Mooie nagaan, leven boven stand. Nee, precies. Hey, dankjewel en tot 8:30, Hans.
7: Tot straks.
5: En straks al meer over de staking in het streekvervoer.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
18: Kurk 24.
17: Kurk 24.nl.
19: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
20: Ja, ik lig al uren wakker.
19: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
21: Lekker slapen. Dekker slapen.
22: Dekkerslapen.nl.
23: Goedemorgen, Drenthe. Met Judith.

0: Every little thing she does is magic. De police waren dat. Ja, als je vandaag met de bus wil, check dan even of die rijdt. Want het streekvervoer staakt voor een betere cao. Het gaat om een estafettestaking die mogelijk tot kerst duurt. Nou, in Assen, Hogeveen en Emmen kunnen stakers zich vandaag inschrijven voor die actie. Bij de stalling van Q-Bus in Emmen staat verslaggever Mart Beuker. Mart, een heel goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe druk is het daar met stakende chauffeurs?
1: Nou, met de chauffeurs hier naast mij wordt nog lekker druk koffie gedronken en dus niet met de bus gereden. De staking is in volle gang. En ik ga eens even vragen aan het FNV hoeveel bussen vanochtend hier weg zijn gegaan. En daarvoor sta ik hier bij Stijn. Stijn, heeft u enig idee hoeveel bussen vanochtend wel de bus parkeerplaats hebben verlaten?
2: Nou, eentje. Ja. En waarschijnlijk ook niet meer vandaag, dus ja.
1: De chauffeurs zijn wel bereid om te staken. Waarom?
2: Nou, eigenlijk omdat de werkgevers in het openbaar vervoer een potje van maken. Dus er wordt weinig geld verdiend. Er zijn heel veel haltes en lijnen die verdwijnen. Concessies die gewoon halverwege stoppen. En dan willen ze dus gaan bezuinigen op werknemers. Dus we hebben heel vaak onderhandeld ook voor een nieuwe cao. En aan het eind van de 9 keer van het half jaar onderhandelen is er nog steeds ontzettend veel wat er bezuinigd moet worden. En onze leden hebben gewoon massaal gezegd van daar gaan we niet mee akkoord. Dus gaan we staken. Ja.
1: En dat doen jullie dus om ervoor te zorgen dat het werkklimaat beter wordt? Of wat is echt de reden dat jullie nu zeggen we stoppen?
2: Ja. Ja, want je hebt een cao, je doet voorstellen. Je wil ook gewoon dat mensen leuk en veilig en gezond aan het werk blijven. Dat er ook nieuwe mensen komen, dat het ook interessant wordt om te werken. En ja, als je dan allerlei verslechteringen gaat doorvoeren, een loon wat niet eens met inflatie meestijgt, oudere mensen die nog langer ongezond werk moeten doen, ja, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Want wij willen juist dat zo'n cao ook voor iedereen in de toekomst blijft werken. Maar daar liggen we heel ver uit elkaar. En dan gaat er gestaakt worden, helaas.
1: Vandaag is de eerste dag dat jullie staken. Volgens mij is aangekondigd om elke week tot aan kerst, dat is een lange tijd.
2: Ja, absoluut. En dat vinden we ook echt vervelend. Dat vinden chauffeurs ook echt vervelend. Want die willen gewoon heel graag rijden en reizigers vervoeren. Dus dit is ook echt een laatste redmiddel. Alleen ja, we liggen zo ver uit elkaar dat we hebben gezegd van dan gaan we gewoon elke week een dag staken. En dan hopelijk komen we er snel uit en kunnen we ook snel weer rijden. Want dat is toch wel wat het liefste willen met z'n allen.
1: Wordt het elke dag of elke week dezelfde dag?
2: Het wordt niet elke week dezelfde dag. Maar welke dag het is, dat weet ik nog niet. Nee.
1: Ik las inderdaad dat dat ook juist niet gedaan wordt om ten eerste geen noodroosters te krijgen. En ook nog voor de reizigers om niet dezelfde reizigers per dag te raken.
2: Ja, absoluut. Want je hebt natuurlijk mensen die woensdag werken, mensen die donderdag werken. Je wil niet dat altijd dezelfde groep de last van heeft. En inderdaad, als je te ver van tevoren de staking aankondigt, dan kunnen werkgevers nog met allerlei creatieve oplossingen toch ervoor zorgen dat de impact minimaal wordt. En dan hebben ze dus ook niet zoveel last van. En dan zou de staking dus niet zo effectief zijn. Dus vandaar dat we hebben afgesproken 48 uur van tevoren gaan we het bekendmaken. Ja.
1: Oké, dus er zit er nog even een tijdje aan te komen totdat er een einde aan de stakingen komt en jullie weer aan de tafel kunnen plaatsnemen.
2: Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze na 1 of 2 stakingsdagen zeggen van nou, laten we toch weer met goede voorstellen komen weer aan tafel gaan. Maar ik heb er wel een beetje een hard hoofd in, want we staan echt nog heel ver uit elkaar. Ja.
1: Dank u wel. Ga ik even nog naar de buschauffeurs hierachter, want het is al best een grote groep. Het is natuurlijk nog vroeg, dus nog niet alle buschauffeurs zijn er. Er wordt hier druk aan de koeken gegeten en de koffie gedronken. En yoghurt, ja, ontbijt hoort er ook bij. Goedemorgen, daar staat u dan te staken?
3: Ja, zeker.
1: Waarom?
3: Waarom? Omdat dus de zekerheden toch moeten blijven. Ze moeten gewoon zorgen dat wij voldoende rust blijven houden. En de 60-plus regelingen die moeten gewoon blijven.
1: Zeg, voldoende rust, geeft het dan stress op de manier waarop het nu gaat?
3: Nee, zoals het nu gaat is het goed. Maar ze willen wat meer aan de pauzes gaan zitten. We hebben nu betaalde pauzes en onbetaalde pauzes. Maar ze wilden veel meer onbetaalde pauzes gaan doen. Waardoor je dus op langere diensten gaat rijden. En dat, dat moeten we zien te voorkomen natuurlijk. Want dan heb je de balans van wonen, werken en thuis. En werk is dan uit balans. En dat is niet goed.
1: Ook vrij veel collega's al die hier staan. Is het gesprek van de dag ook onder de collega's?
3: Wel, maar ook wel gewoon het sociale gedeelte. Ja.
1: Samen sterk.
3: Ja, zeker. Ja, vooral samen.
1: Ja, precies. En tot aan kerst? Of hopen jullie eerder klaar te zijn met staan?
3: Het zou natuurlijk veel mooier zijn dat het eerder klaar is. Maar ja, dan moeten de werkgevers ook een beetje mee willen doen. Ja.
1: Dan ligt het echt aan de werkgevers.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Heel erg bedankt. En dat is ook het punt waarop ik dus eindig. Misschien goed om te zeggen, de treinen van Blauwnet hier in Emmen, die rijden wel. Want het Arriva CAO voor Blauwnet is net wat anders dan de bussen. Maar deze buschauffeurs, die blijven vandaag en de komende weken, als er niet verder onderhandeld wordt, gewoon staken.
0: Ja, Mark Beuker, hij staat nu bij de stalling van Qbus in Emmen. Hij gaat straks even verderop kijken bij het busstation en het treinstation van Emmen. En Mats zei het al, in principe rijden de treinen van Arriva op de rit Emmen-Zwolle wel vandaag. Maar treinuitval wordt ook weer niet helemaal uitgesloten. Nou, meer erover dus straks.

0: en Let Your Love Flow. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen in eigen land bij de Albert Heijn. Want ja, is het al duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig bevoorraad kunnen worden? Want ja, als dat hele systeem eruit ligt, dan weet je ook niet welke peer naar welke winkel moet. Moet u nou naar Amsterdam, moet u naar Maastricht of moet u naar Assen? Of, zeg het maar. Hè,
1: nou, ik zou zeggen, stuur het voor de zekerheid maar gewoon naar het noorden. Ja. Daar redden wij ons er wel mee.
0: Ja, want dat is allemaal natuurlijk gedigitaliseerd, hè?
1: Ja.
0: En als dat helemaal stilgelegd is, ja, dan heb je wel een probleempje.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Hoe staat het ervoor? Wat weten we ervan?
1: Nou, dat het nog niet duidelijk is wanneer al die winkels weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen die zijn wel weer opgestart. Maar door een cyberaanval zijn er wel nog steeds problemen. Dat duurt al dagen nu. Vooral verse producten zoals groente, fruit en vlees zijn lastig te krijgen. Hoewel deze vrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
2: Ik verbaas me hoeveel de lichte mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
1: Nou, oké.
0: Okay. Nou, precies, als er nog genoeg ligt, weet je, dan ligt er nog genoeg voor haar. Distributiecentra komen langzaam maar zeker weer een beetje in beweging. Maar Albert Heijn houdt de kaken nog stijf op elkaar als het gaat om wat is er nou eigenlijk precies gebeurd in de systemen, in de IT-systemen van Albert Heijn, hè?
1: Ja, inderdaad. En misschien is dat ook maar een politiezaak. Als dat echt in de hek gaat, dan wil je natuurlijk niet al te veel informatie daarover delen.
0: Nou, we gaan het afwachten. Naar Costa Rica dan. Waarom nou? Nou, daar opent vandaag een mega-gevangenis. Hoezo een mega-gevangenis?
1: Ja, een gevangenis waar 5000 mensen kunnen worden opgesloten. En die gevangenis is gebouwd met hulp van El Salvador. Costa Rica stond lange tijd bekend als het veiligste land in Centraal-Amerika, maar worstelt met een geweldsgolf die wordt veroorzaakt door revaliderende drugsbendes. Het is precies daarom dat Costa Rica die mega-gevangenis heeft gebouwd, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Dat is allemaal naar het model van El Salvador, waar de president Bukele met enig succes de afgelopen jaren ook een heel hard beleid heeft gevoerd tegen bendes. Ook heel veel mensen heeft opgesloten in zijn megagevangenis. Ja, en die gevangenis in Costa Rica is gebouwd naar het model van zijn megagevangenis in El Salvador.
0: Ja, en er zullen dus heel wat van die lui zitten van die rivaliserende bendes in ieder geval. Ja, 5000 kunnen er dus terecht in die megagevangenis. En het was lange tijd een van de meest spraakmakende moorden die nooit is opgelost. De moord op rapper Tupac. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids. I gotta get paid. Well, hey. Nooit is opgelost. Tot aan nu, hè?
1: Ja, er is eindelijk iemand veroordeeld. Tupac werd in 1996 doodgeschoten, maar heel lang bleef dus onduidelijk wie dat had gedaan. Totdat een voormalig bendelid daarover iets schreef in zijn memoires. Hij werd 3 jaar geleden opgepakt en is nu veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar. Maar hij heeft al aangekondigd in beroep te gaan.
0: Ook een bendelid.
1: Ook een bendelid.
0: Mag naar Costa Rica. Wie weet.
1: Dat was een plek genoeg.
0: Ja, precies. Ja. Hey, voetbal dan tot slot. PSV. Ja, die ging ten onder, hè? In de tweede poolwedstrijd van de Champions League bij Leipzig werd het 1-0 voor de Duitsers. Terwijl PSV zichzelf op voorsprong had kunnen schoppen, toch?
1: Ja, had gemoeten.
0: Ja, ook, hè?
4: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Iliciets tegen Van der Voort. Oeh, niet uitgepakt.
1: Het was ook geen penalty, eerlijk gezegd.
0: Oh.
1: Ja, ik heb het gezien. Dat was echt, het sloeg nergens op.
0: Nee, nou ja.
1: Voor werd gegeven. Maar goed.
0: Rechtvaardigheid dan.
1: Ja, helaas wel, ja. Het werd dus 1-0 voor de Duitsers. Volgende week wacht PSV weer een uitwedstrijd dan tegen FC Porto. En vanavond komt Feyenoord in actie. Zij spelen tegen FC Como.
0: Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

0: Friday op Radio Drenthe en Red Red Wine. Het is bijna 8 uur. Straks na 8 is onze Ellie op Chuck.
1: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
6: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
9: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
10: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
14: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
13: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
15: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
13: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloem Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
17: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
18: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
19: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
20: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
21: NRV.
22: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
20: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
22: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
20: Geweldig idee.
21: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
27: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op PrestonPalace.nl.
28: Radio Drenthe.
29: Goedemorgen Drenthe.
28: Met Judith Regendorp.
0: Zo is Drenthe, goedemorgen. Woensdag 14 oktober is het. De dag waarop je even goed moet checken of je bus wel rijdt. Want het streekvervoer, dat ligt deels plat door een staking voor een betere cao. Volgens Arriva rijdt de trein tussen Emmen en Zwolle wel. Nou, of dat zo is, dat horen we straks van verslaggever Mark Beuken. Want die gaat even kijken daar op het bus- en treinstation van Emmen. Bussen dus sowieso, staking. Hoe dat zit met de treinen, dat horen we zo. Verder een meevalletje voor aardappelboeren die leveren aan AVB. Succes voor wielrenner Lieke Nooyen in de Eneco Tour. Mooi nieuws dus. En je hoort hoe een oude locomotief met veel historie weer moet rijden in Stadskanaal. Ellie is natuurlijk op tjak naar een verbouwing in Persen. En als je straks dit hoort, bel me dan vooral even, want dan maak je kans op een noodradio. Ergens dit uur hoor je dit geluid voorbij komen. Als je het hoort, bel me op 0592 33 1188.

het uitgebreide weer van Hans Nienhuis rond de klok van 8:30. Maar nu even in het kort. Veel zon vandaag. Ook wat wolken, maar het blijft droog. Er staat een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de temperaturen? Lekker hoor. Rond de 17 graden.

0: The Pretenders and Don't Get Me Wrong.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, Ellie is bij een verbouwing in Persen. En als ik aan een verbouwing denk, dan denk ik aan heel veel bouwmateriaal in ieder geval om je heen. Ook heel veel stof om je heen. Ellie, goedemorgen. Hoe is dat bij jou in Persen?
3: Goedemorgen. Nou, eigenlijk weinig stof, weinig bouwmateriaal. Er is al heel veel gedaan hier. Ik ben in multifunctioneel centrum De Wenning in Persen. Ja, ik mag wel zeggen, de spil van Persen, Henry Spijkerman.
4: Ja, ik noem het zelf eigenlijk de huiskamer van Persen.
3: Oh, dat vind ik ook een hele mooie.
4: Ja, maar zo is het ook.
3: Ja.
4: Het is eigenlijk voor iedereen, hè? Van jong tot oud. En iedereen is gewoon welkom. Dus dan ben je een soort huiskamerfunctie voor een dorp.
3: Henry, ik denk dat ik hier 20 jaar geleden voor het eerst kwam. En toen was de beheerder van De Wenning was Henry Spijkerman. Ik kom hier nu 20 jaar later weer. Wie is de beheerder van de multifunctioneel centrum De Wenning? Henry Spijkerman. Jij bent hier met Vergruit.
4: Ja, maar bijna, ja.
3: maar een dikke verbouwing gehad. Hoe oud is het gebouw?
4: Dit jaar waren we precies 50 jaar bestaan eigenlijk. En de verbouwing, de laatste keer dat we hier verbouwd hebben, is 25 jaar geleden. De foyer in ieder geval. De rest best wel vaak nog wel aangepast en dat soort dingen. Maar 25 jaar geleden was hier eigenlijk de foyer helemaal verbouwd.
3: Dus het werd wel tijd dat er wat ging gebeuren?
4: Ja, met name zeker met de keuken die erin zat, die was 50 jaar oud. Dus dan kunnen we nog een zuinig als wij op het spullen binnen. Maar er wordt wel een keer tijd dat je een keer wat verandert, vernieuwd. En ook zeker verduurzaamd, dat is ook zo'n actueel woord natuurlijk. Maar ook, ook voor iedereen toegankelijk, voor minder verlinden, voor iedereen dus eigenlijk.
3: Wat is er allemaal gebeurd? Wij staan hier, dit is de foyer. Dit is echt helemaal veranderd.
4: Ja, ja.
3: Nieuwe vloeren, nieuwe plafonds.
4: Ja, nieuw plafond, de muren, de kleuren natuurlijk, nieuwe meubels. Eigenlijk is hier heel veel veranderd. De keukendoorrichting, de spoelkeuken is ook helemaal vernieuwd. Overal nieuwe vloeren in en tuindeuren hebben we gekregen. De invalide toiletten zijn aangepast voor deze tijd. Dus eigenlijk van alles.
3: Ja, nou is dat over het algemeen best een priezig gebeuren. Ja. Heb je daar fondsen voor aan kunnen wermen?
4: Ja, eigenlijk is het heel jammer dat dat allemaal zo duur moet wezen eigenlijk. Want zo'n gebouw zoals dit, dat is zo'n enorme belangrijke functie in een dorp. Het brengt mensen samen van jeugd tot te oud, van peuters eigenlijk tot ouden. En het is gewoon ontzettend belangrijk dat je een plek biedt voor die mensen en eigenlijk voor iedereen. Ja. En dan zeker op een laagdrempelige manier eigenlijk. Als je de mensen binnen in het gebouw hebt, dan is ze buiten niet te rotzooien, laat ik het maar zo stellen. Dus in die zin is het gewoon ontzettend belangrijk. En gelukkig zijn er ontzettend veel fondsen die dat ondersteunen. Want anders is dat bijna niet te doen. Het is soms best wel lastig dit soort gebouwen goed in de been te houden. En er moet goed met elkaar je best mee doen. We hebben ontzettend veel vrijwilligers hier.
3: Daar wil ik zo in, inderdaad.
4: Ja, want dat is ook gewoon. Ik werk hier samen met Ali. En wij zijn betalenkrachten. En de rest, het bestuur is vrijwillig. We hebben ontzettend veel vrijwilligers hier rondlopen. En zonder die mensen kunnen wij gewoon ook niet.
3: Nou, Dirk. Mooi compliment op de vroege morgen.
5: Ja, inderdaad, dat klopt.
3: Jij hebt een bult gedaan voor deze verbouwing. Wat zoal?
5: Nou, het meeste elektrisch in ieder geval. Dat heb ik met nog een paar, onderhande manier dat alle lampen op de goede plek kwamen en al die toestanden meer. En verder verrichting over hand- en spandiensten. Dus ja, dat is het eigenlijk.
3: Hij doet iets voor.
5: Oh, sorry, ik ben met pensioen, dus wat dat betreft.
3: Komt dit wel goed uit?
5: Jazeker, dit komt zeker goed uit. Ja hoor, ja, klopt.
3: Hé, wat vind je ervan?
5: Ik vind het een hartstikke mooi gebouw worden, dit. Dat bedoel je toch?
3: Ja.
5: Nee, ik vind het heel mooi worden. Vergeleken met het was 24 jaar terug, toen werkte ik aan van de werkgever. Toen heb ik telekjes ook gedaan hier. Dus,
3: dus je wist hoe het leuk allemaal?
5: Ik wist ongeveer hoe het leuk. Ja. Dus wat dat betreft, dat kwam wel goed uit.
3: Ja.
5: Ja.
3: Henry, ja, ik zie hier prachtige visgraafvloer, de stoelen. Die stoelen, daar is nog mooi verhaal bij.
4: Nou ja.
3: Maar de meubels binden nog maar net.
4: Ja, precies. De hele verbouwing is ongeveer een maand bezig. Dus dat is allemaal heel snel. Alles draait gewoon door. Alle vergaderingen, bijeenkomsten, nou ja, van feestjes, noem het allemaal maar op. En toen afgelopen vrijdag, toen, nou ja, dan is het dan eigenlijk zover dat de meubels dan komen. Die datum, die staat natuurlijk ook vast. En dan op een gegeven moment, alles kwam binnen. Komt gewoon een vrachtwagen, komt voor en al die spullen worden uitgeladen. En die hele gang, die staat hier vol. En ik denk, wat is dit, joh? Al die dozen. Ik was er eigenlijk een beetje van nuttig gewoon dat alle meubels in elkaar zaten. Maar dat bleek dus niet zo te wezen.
3: Dus je had nog wat handige Harry's nodig.
4: Ja, en dan zit ik gelukkig ook in de app van de voetbal van SV Persen. En ik zet erin van mensen, als er nog enkel ben die als één wilt meehelpen. Ja, en dat is Persen natuurlijk ronduit eigenlijk. Dan komen er gewoon weer vrijwilligers extra. We stonden hier op een gegeven moment met 8-9 man al die spullen in elkaar te zetten. Gewoon gezellig, op een rustige manier. Smiddags om 2 uur was alles klaar.
3: Kijk, prachtig is dat, hè? Ja, ja. Hendrik, ja, er moet nog wel wat gebeuren, maar het lukt wel al heel erg goed.

0: begint de dartclub weer. Het biljart begint weer. Dus ja, alles.
1: Goed zo, dankjewel. Veel plezier. Ik zou zo zeggen, stuur ons een uitnodiging als het zover is. En namens Henry, ja, dank aan alle vrijwilligers hier in Persen.
2: Ja, ik heb even gecheckt. 18e valt op een woensdag. Dus dat zal hem dan zijn. 18 november. Op een woensdag. Dank jullie wel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Herbert Hammond was dat. Met de Free Electric Band. We gaan het hebben over een bijzondere locomotief. Een historische locomotief. De TE5933 moet weer het spoor op. Dat vinden ze bij Museum Spoorlijn Star. De 1600 pk locomotief moet eerst worden opgeknapt. En dat is geen kattenpies, want zo'n gevaarte weegt 136.000 kilo. Star-vrijwilliger Lars Blauw, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat maakt deze locomotief nou zo bijzonder?
1: Nou, eigenlijk ook wel zijn hele historie. Hij heeft de helft van Europa zo'n beetje doorgereisd, om het zo maar te zeggen. Hij is in 1943 gebouwd in Duitsland. En is vrijwel direct naar het oostfront in Rusland gegaan. En daar is het de Russische oorlogsbuit geweest. En in het westen van de Oekraïne gestationeerd geweest gedurende de jaren 50 en 60. En heeft goederentreinen naar Polen gereden. En was het eigenlijk ook onderdeel van een strategische reserve. Ja, in de tijden van Koude Oorlog.
0: Maar op een gegeven moment is hij dus weer deze kant op gekomen.
1: Ja, een groep enthousiaste Zwitsers die heeft de

0: locomotief weer richting Duitsland gehaald in de jaren 90. Want de locomotief zou gesloopt worden en is dus daar helemaal weer gereviseerd. En in 2006 hebben wij van een Duitse vereniging overgenomen. En we hebben vanaf 2007 tot en met 2014 mee gereden. En toen verliep de ketelkeuring en moest hij aan de kant.
1: Ah, en daar staat hij nu al sinds die tijd gewoon te niksen?
0: Daar staat hij nou helemaal te niksen ook weer niet. We hebben een aantal jaren geleden zijn voorzichtig begonnen met de eerste werkzaamheden. Ook met inventariseren van wat moet er allemaal gebeuren. Ja. Nou, je kunt wel zeggen, nou ga er domweg mee aan de slag. Maar je moet wel weten wat je gaat doen en wat je wil doen. En wat dat eventueel gaat kosten allemaal. En, wat
1: en,
0: kun je
1: en
0: zelf,
1: zijn er nog onderdelen, vraag ik me dan ook af.
0: Ja, nou, we hebben het geluk. We hebben ook een paar andere grote locomotieven rijden. En die zijn eigenlijk van hetzelfde type. Maar die hebben altijd in Duitsland gereden. En veel onderdelen zijn uitwisselbaar. En wat ook meespeelt, we hebben natuurlijk veel ervaring opgedaan met het reviseren van dit soort locomotieven. Dus onze vrijwilligers hebben ook heel veel ervaring onderhand opgebouwd met dit type locomotief. En weten ze, ja, en deze locomotief hebben we zelf natuurlijk ook al een keer onder handen gehad. En kennen we de machine zeg maar, van A tot Z.
1: Ja, hoe lang gaat dat duren voordat hij weer bij jullie te bewonderen is, echt al rijdend op een spoor?
0: Nou, dat is natuurlijk een vraag die ons veel gesteld wordt. Wanneer zien we hem weer op het spoor? Het is natuurlijk wel een kenmerkende machine in de uitvoering zoals we ermee rijden. Nou, we kunnen niet zeggen van over 2 jaar rijdt hij weer. Het kan bijvoorbeeld 3 jaar duren, maar het kan evengoed 5 jaar duren. We zijn nu, focussen nu op de ketel. Maar er moeten meer dingen aan gebeuren. En nou ja, de andere locomotieven waar we gewoon mee rijden moeten ook gewoon onderhouden worden. Dus ja, dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Want het moet natuurlijk wel allemaal in de vrije tijd van de vrijwilligers gebeuren.
1: Ja, en het kost wat, hè?
0: Het kost wat, ja, zeker.
1: Hebben jullie dat?
0: Nou, daarom hebben we een crowdfundingactie opgestart om toch de grootste kostenpost, dat is de ketel, om daar middelen voor ter beschikking te stellen.
1: Ja?
0: En men kan dus delen van de ketel of de pijpen die in de ketel zitten, kan men dus sponsoren. Dat gaat vanaf bedragen vanaf 50 euro al.
1: Oké, okay, je kunt mede-eigenaar worden, als het ware.
0: Van de ketel kun je een stukje mede-eigenaar worden. Inderdaad, zo zou je het kunnen stellen, ja.
1: Ja, ja. En hoeveel hebben jullie nodig? Wil het echt kunnen lukken?
0: Nou, hebben we voor de ketel alle bouten en buizen voor de ketel hebben we 30.000 euro nodig.
1: 30.000.
0: 30.000, ja. En ja, daarnaast nog wel meer kosten natuurlijk. Maar dit is wat we hiervoor afgebakend voor de ketel hebben staan.
1: Nou, we gaan afwachten. Laat het ons weten als jullie het binnen hebben. En als die natuurlijk weer gaat rijden. Deze bijzondere locomotief. Ja, die ze heel graag weer op het spoor willen hebben bij Museum Spoorlijn Star. Die TE 5933. Lars Blauw, dankjewel.
2: Maak kans op een noodradio.
1: Ja man, die noodradio. En die geven we deze hele week weg. Niet één, we hebben een hele stapel liggen van dat hartstikke mooie noodradiootje. Oh, wacht even, ik zie hem hier liggen. Ja, ja, hier is die. Ja. Het is een hartstikke mooi ding, ik vertel het maar steeds. Het is een klein radiootje van 15 centimeter bij 4 centimeter. Met een zonnepaneeltje erop en met zo'n opwind.
3: Ja, precies.
1: Vervalletje. Ik kan nog niet zo goed. Daar moet ik nog even op oefenen. Oh ja, nu gaat het beter.
3: Ja, dat klinkt goed inderdaad.
1: Net, ja.
3: Stel dat de stroom uitvalt, dan heb je toch iets nodig, hè?
1: Ja, dan moet je toch gewoon even licht hebben. Nou, dat kan, want er zit een zaklamp op. Dan wil je ook nog graag dat je telefoon wordt opgeladen. Dat kan ook op dit ding. En je wilt vooral de rampenzender kunnen beluisteren. En dat zijn wij. Dus we hebben er ook groot op gezet waar wij precies zijn te bereiken. Dus mocht er een ramp in onze omgeving gebeuren, dan weet je ons te vinden met deze noodradio.
3: Ja.
1: We hebben de lijnen rood gloeiend staan volgens mij. Pikken we er gewoon eentje uit, doen we het zo?
3: Laten we dat doen.
1: Ja, nou, dan gaan we dat doen. Goedemorgen, ik zet de schuiven open. Met wie?
4: Met Rolf Meijer uit Westerbork.
1: Rolf Meijer uit Westerbork, een heel goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je wil dat luchtalarm natuurlijk niet horen. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar
4: nee,
1: horen
4: nee,
1: jullie hem nog... Nee, liever niet. Hoor je hem nog altijd op de maandag 12 uur?
4: Ja hoor, we wonen hier niet zo ver van de brandweer zijn. Of en daar staat de Maas.
1: Ja.
4: En dan kun je hem heel goed horen hier.
1: Het is zo'n eikpunt, hè? Zo, oh ja, ja. Maandag 12 uur.
4: Ja,
1: ja, we kunnen naar het eten.
4: Soms kreeg ik ervan, maar zeg maar.
1: Ja, nee, precies. Maar als je dan weet maandag 12 uur, dan is dat ook weer prima, hè?
4: Ja.
1: Lars, je hoorde hem net voorbij komen, hè?
4: Ja.
1: Ja, echt waar?
4: Ja hoor.
1: Ja, daar heb je hartstikke gelijk in. En dat wil zeggen dat jij een prachtige notenradio van ons krijgt. Dus mocht er stront aan de knikker zijn, dan weet je ons te vinden via die notenradio.
4: Ja.
1: Hé, hey, dankjewel.
4: Ja,
1: dank voor het meespelen. Dag Roelof. Hoi.

0: stormvoordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
3: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
4: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
5: 2:30, het hoogste tijd voor het laatste nieuws. U krijgt het vanochtend van David.
6: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Qbuz en Arriva leggen het werk neer. En daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen eruit vallen kan Qbuz niet zeggen. Chauffeurs mogen zelf bepalen of ze meedoen met de actie. De Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle en de NS-treinen rijden wel gewoon. Maar daar staken de schoonmakers. Daardoor zijn de treinen mogelijk viezer dan normaal. De vakbonden willen de komende tijd 1 dag per week staken in het streekvervoer vanwege een CAO-conflict. De gemeente Tinalo zet het plan voor woonwijk Laarhoven in Zuid-Laren door. De eigenaar van de naastgelegen havenzaten Laarhoven is het niet eens met de plannen en ging in beroep bij de Raad van State. Hij vindt de geplande appartementen te hoog en vreest dat het parkbos een recreatiegebied voor de nieuwe bewoners wordt. De Raad van State beslist over 6 weken of de wijk in de groene ruimte past, maar Tinalo wacht die uitspraak dus niet af. Aardappelboeren die lid zijn van coöperatie AVB krijgen toch iets meer voor hun oogst. Afgelopen juli kondigde AVB een prijs aan van €50 per ton aardappelen. Ruim de helft minder dan vorig jaar. In een brief aan de leden meldt AVB nu dat er €10 per ton bij komt. Dat is een welkome aanvulling. Voor aardappelboeren is het een slecht jaar omdat de oogst tegenvalt vanwege de droogte. En wielrenster Lieke Nooy uit Coevorde heeft de proloog gewonnen van de Eneco Tour. De renster van Visma Leasebike legde het rondje van ruim 3 kilometer in het Zuiderpark in Den Haag als snelste af. Nooy mag vandaag in de eerste etappe in Ede de leiderstrui dragen. Komende zaterdag komt de Eneco Tour naar Drenthe. Dan is de start in Hogeveen en de finish bovenop de Vanberg in Wijster. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Dankjewel, David. Het weer dan voor vandaag en de komende dagen. Hans Nienhuis. Goedemorgen.
7: Mooi Judith, goedemorgen.
5: En misschien ook nog even wat cijfertjes, want het was wel wat nat gisteren. Het was zo'n off-day eigenlijk voor deze week, hè?
7: Ja, het was echt zo'n druiderige dag waarop het de hele dag niet droog geworden. Had je van die motregens en zulke dingen. Dan leek het eventjes weer wat en dan kwam er weer een nieuwe golf motregen. En uiteindelijk in de avond kwam er een kou front door. Nou, daar merk je niks van vandaag dat we in een andere lucht voortzitten. Dat het koeler zou zijn, maar gisteren ging het toch wel even wat regen in de avond. In het zuiden van Drenthe is de meeste neerslag gevallen. Hollandse Velden 6, Coevorden 5,3. Ik had zelf 5,6 in Holsloot. En als we dan ietsje verder naar het noorden gaan kijken, zien we dat daar een beduidend lagere neerslagsom is. Wijsterrand nog ongeveer 3 mm, Westerbork 2,5. En de kop van de provincie Zuid-Laren 1, Vries 2, Assen Diepstroete 2, Gieten 2. Ja, er is een stuk minder gevallen. Dus het actiefste deel van het front kwam gisteren over het zuiden van de provincie. Nou, voorlopig is het daar wel mee gebeurd, want de komende paar dagen hebben we niks te duchten van fronten. Hoge druk die zit boven het continent. En wij hebben eigenlijk te maken met een zuidelijke stroming. En die voert mooie milde lucht aan. Vandaag is de stroming zuid-zuidwest. Mix van zon en bewolking, dat zien we nu ook al mooi buiten. Er zullen zich wel wat stapelwolken gaan ontwikkelen later vandaag, maar die blijven vriendelijk van aard. En de hoge bewolking legt de zon wel iets in de weg, maar dat mag niet echt naam hebben. Dus het is een mooie herfstdag. 17 graden op de thermometer, niets aan de hand. En eigenlijk de komende 2 dagen gaat die temperatuur nog iets verder omhoog. Donderdag en vrijdag zien we dat de zuidenwind blijft staan. Hoge druk zit nog steeds boven Frankrijk en voert dus milde lucht aan richting ons. 18 graden is er morgen op de thermometer te vinden. En ook op vrijdag zien we 17 tot 18 graden. Beide dagen met de zuidenwind. Morgen dan hebben we eerst in de ochtend een mix van zon en bewolking. Daarna wordt het geleidelijk aan steeds zonniger en het mooiste stuk van de dag morgen is de middag. Vrijdag gaat het toch wat anders gebeuren. In de ochtend nog steeds die zuidenwind en milde lucht. Maar er ontwikkelt zich intussen hoge druk boven Groot-Brittannië. En die krijgt ons halverwege de vrijdag in één keer onder controle. De wind klapt in een paar uur tijd om naar noordwest en uiteindelijk richting het noorden op zaterdag. Ja, dat is een heel andere richting met ook een heel andere temperatuur. Dus vrijdag omslag, in de middag valt er even wat buiige regen. Als die twee regimes elkaar aflossen. En daarna een wat koelere noordelijke wind, maar we blijven onder hoge druk zitten. Dat betekent dat er in het weekend een paar lichte buien gaan vallen. Stelt allemaal niet veel voor, het is waarschijnlijk amper meetbaar. Mix van zon en bewolking, waarbij die bewolking dus een paar hele lichte buien kan vormen. En eigenlijk zowel op zaterdag als op zondag nog best wat zon in het weerbeeld. Maar door die noordenwind gaat de temperatuur wel een stap omlaag zetten. Zaterdag een soort van overgangstemperatuur, dan is het nog 14 graden. Maar zondag misschien maar 12.
5: Dat was even wennen.
7: Ja, dat gaat toch weer eventjes wat anders worden. Maar het is heel normaal voor de tijd van het jaar.
5: Zo is het, zo is het. Hey, dankjewel voor nu en tot later, Hans.
7: Tot later.
5: Verkeersinformatie is er. 1 file in de regio. De gebruikelijke heeft allemaal te maken met werkzaamheden op de A32. Als je vanuit Meppel richting Heerenveen rijdt, dan kom je in een file van ruim 3 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. En rijden jouw bussen en treinen wel? Nou, straks meer over de staking in het streekvervoer.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew it. Ja, we gaan even terug naar de staking in het streekvervoer. Uurtje geleden hoorde je dat een deel van de buschauffeurs het werk neerlegt. Ze doen dat voor een betere cao. Ze zijn allemaal bezig met die cao-onderhandelingen. En ja, een aantal dingen in die onderhandelingen, in het nieuwe voorstel van de werkgever, zint ze niet. Dus vandaar die staking. Buschauffeurs kiezen zelf natuurlijk of ze meedoen of niet. Dus het kan zijn dat je bus rijdt, maar het kan ook zijn dat die eruit ligt. Ja, en hoe zit het met de treinen? Nou, we hoorden Mart Beuken net bij de busstalling in Emmen, de busstalling van Q-Bus. Inmiddels staat hij op het station van Emmen. Dat is een busstation, maar ook een treinstation. Mart, opnieuw, goedemorgen. Wat zie jij daar? Wat rijdt er wel en niet?
1: De treinen, die rijden wel. Dus voor wie richting Zwolle wil, goed nieuws. Je kan gewoon de trein nemen. Dat is heel fijn. Voor de bussen is dat wel echt een ander verhaal. Ik heb hier achter mij een zeer leeg busstation. Zojuist hebben we net wel één bus langs zien komen. Want ja, de buschauffeurs kiezen er zelf voor. Het is of we krijgen vandaag niet betaald en staken, of we doen toch onze routes. Nou, wel geteld één bus. Dus net als ik hier op zo'n bord, waar dan altijd heel mooi op staat hoe lang het nog duurt voordat de bus aankomt, zie ik dat de 300 naar Groningen over een half uur wel rijdt. Bus richting Coevorden rijdt over nog meer dan een half uur wel. En over 52 minuten kun je ook nog met de bus naar de Rietlanden.
0: Oké. De cao-onderhandelingen lopen vast, hè? Wat is nou een heet hangijzer daarin?
1: Een heet hangijzer voor de cao-onderhandelingen is toch echt wel een stukje sociale zekerheid. De streekvervoerders zelf, dus echt de busbedrijven, die zeggen wij moeten bezuinigen. Volgens het FNV wordt dat gedaan op het personeel. Bijvoorbeeld door pauzes niet door te betalen, door regelingen aan te passen. En daar steken zij een heel groot stokje voor. Voornamelijk echt die sociale zekerheid en natuurlijk ook gewoon meer loon. Het stijgt niet mee met de inflatie en dat wil het FNV wel.
0: Ja, FNV en CNV hebben dus buschauffeurs opgeroepen om het werk neer te leggen vandaag hier bij ons. Maar als het aan de vakbonden ligt, zou het wel wat langer kunnen duren, hè? Als er de knoop niet wordt doorgehakt zoals zij dat willen.
1: Ja, de vakbonden zijn bereid wekelijks tot aan kerst te gaan staken. En dan op wisselende dagen. Ze zeggen zelf ook wel, dat willen we liever niet. Maar dan moeten de werkgevers wel met een goed, goed argument komen om terug naar de tafel te gaan.
0: Ja. Hoeveel mensen zie jij daar op het busstation? Met andere woorden, zijn reizigers al een beetje op de hoogte?
1: Ik zie op het moment wel geteld één iemand. Ja. Volgens mij inderdaad, er komt gewoon een trein, want die rijden dus. Achter mij staat wel geteld één iemand, volgens mij te wachten op bus 300. Want dat is wel de plek van bus 300 richting Groningen. Maar goed, die moet nu nog wel ruim een half uur wachten voordat... Ja. Volgens mij hij de bus kan nemen. En voor de rest is het gewoon leeg. Net die ene bus waar ik het over had, die we wel zagen rijden, daar zaten nou wel een stuk of 8 mensen in. Waarschijnlijk hebben zij gewoon heel goed de reisplannen gecheckt. Ik deed dat net ook even. En daar zie je wel dat van de 10 bussen die er staan, rijdt er misschien eentje als je mazzel hebt.
0: Nou, we gaan het afwachten hoe het zich ontwikkelt ook de komende tijd. Maar hou vandaag dus rekening met een staking in het streekvervoer. De treinen van Arriva rijden dus wel op het traject Emmen-Zwolle. Ja, en of jouw bus wel of niet rijdt, dat is afhankelijk dus van of de chauffeur wel of niet staakt. Dus check dat vooral even. Mart Beuker vanuit Emmen, dankjewel.

0: Commodores en Brick House.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we hadden het net dus en eerder vanochtend ook al over die staking in het streekvervoer. Houd er even rekening mee. Buschauffeurs van QS en Arriva leggen het werk deels neer. De komende weken 1 dag per week. En als het nodig is, zeggen de bonden, dan doen we dat tot aan kerst. Nou, vandaag voor het eerst, dus rijden er minder bussen. Nauwelijks bussen in Emmen. Hij zag er in ieder geval eentje vertrekken, onze Mart. Dus ja, kijk vooral even op je reisplanner of jouw bus wel of niet gaat. De trein van Arriva tussen Emmen en Zwolle, die rijdt wel. Net als de treinen van de NS, maar die zijn mogelijk weer niet helemaal schoon, omdat de schoonmakers wel mogen staken. En als je over de Oude Willemsweg in Oude Willem rijdt, dan zou het zomaar kunnen dat je binnenkort moet stoppen voor een kudde koeien. Want in het nieuwe begrazingsgebied zijn koeien straks de belangrijkste verkeersdeelnemers. Het hoorde vanochtend van Lisande van Ossane van Staatsbosbeheer. Een kleine opsteker voor aardappelboeren, want zij krijgen iets meer geld voor hun aardappelen dan in eerste instantie gedacht. AVB meldt dat er een tientje per ton aardappelen bij komt, maar ja, dat is nog altijd veel minder dan vorig jaar. Nou kampen de boeren met een slechte oogst door de droogte. En de historische locomotief TE5933, wie kent hem niet? Die moet weer het spoor op. Dat vinden ze bij Museum Spoorlijn Star. 1600 pk is die en er moet worden opgeknapt. En dat is geen kattenpis, want hij weegt 136.000 kilo. En 30.000 euro hebben ze in ieder geval daarvoor nodig. Dat hoorden we van Star-vrijwilliger Lars Blauw. En mooi nieuws voor wielrenster Lieke Nooyen. Ze mag vandaag in de Eneco-tour starten in de leiderstrui. De renster uit Coevorden won gisteren de proloog in Den Haag. En zaterdag trouwens komt de Eneco-tour naar Drenthe. De start is dan in Hogeveen en de finish is op de Van Bult. Lekker man, mooie wedstrijd. Goed nieuws uit de regio, je weet het, ook altijd te vinden bij ons online. 24 uur per dag houden we al het nieuws voor je in de gaten. Kijk maar even op de app en website rtvdrenthe.nl.

0: John en Physical.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Dag Wim en heel goedemorgen.
2: Goedemorgen Judith.
0: Koffie en Keuvelen. Met natuurlijk weer aandacht, denk ik, dan voor Boudewijn de Groot. Hè?
2: Ja,
0: mooi man.
2: Vandaag. En vandaag wel een heel mooi duet samen met Jan Rot.
0: Oh ja.
2: En die kon natuurlijk prachtig mooie teksten maken. Dus maar die kon ook wel een deuntje zingen. En dat doet hij vanochtend in het eerste uur samen met Boudewijn de Groot.
0: Leuk. Wat doen we weer?
2: Woensdag dus.
0: Oh, archief?
2: Drents archief.
0: Ja.
2: Natuurlijk met Hilde gaan we in gesprek over Dennenoord in Zuid-Laarden.
0: Oh ja, oh, daar is veel over te vertellen. Leuk man.
2: Ja, een prachtig mooi gebouw natuurlijk. Maar een hele mooie historie. Ook wel een bijzondere historie. Dus lusten.
0: Laat mij ook. Tussen 9 en 12. Koffie en Keuvelen. Plezier erbij en tot morgen.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
5: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 uur.

0: Maar 20 minuten van Enschede. Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
8: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
7: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
9: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
7: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
12: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Liever kopers, bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: 1984. Contact van Frank Boeiengroep.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het was in de tijd de opvolger van de hits Doe Iets, Zwart-Wit en 1 miljoen sterren. Maar dit werd niet echt een hit, maar komt wel gelukkig vaak voorbij hier op Radio Drenthe. Een hele goedemorgen, het is woensdag de 14 oktober. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Ook vanochtend dus met Boudewijn de Groot in ons terugblik op de Drentse Doezend. En vandaag, je hoort het, samen met Jan Rots. En Van Dikhout, die zit in de schatkist der Vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Johnny van Wijk. Straks hoor je Max Werner met Rain in May. Maar eerst hebben we allemaal baat bij muziek. Dit is Daniel Loos.

0: dit in april 2024. Max Werner was dit en Rain in May.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van Boudewijn de Groot. Want het is dit jaar 60 jaar geleden dat Voor de Overlevende van Boudewijn de Groot uitgebracht is. In het kader van het jubileum is het album opnieuw op vinyl uitgebracht en ligt het sinds afgelopen vrijdag in de platenzaak. En daarop deze week ruim baan voor Boudewijn de Groot. Vorig jaar met 10 nummers terug te vinden in de Drentse Doezend. En vandaag doen we dat met Naast Jou. De oorspronkelijke versie die staat op Voor de Overlevende. En de live versie, een duet in dit geval met Jan Rot, verscheen in 1997 op het live-album Een Hele Tour. Deze versie stond één keer in de Drentse Doezend in 2022 op 3/24. Nee.

heerlijke klassieker in het uurtje Nederpop. Kajak en Ruthless Queen. Met natuurlijk ook daarin Max Wender. Die hoor je eerder dit uur al met Rain in May. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst hier zie je de nieuwe zingen voor Edwin Evers. Vaste grond.

0: een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
4: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
5: Het is exact 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Vandaag zijn de wekelijkse stakingen begonnen in het streekvervoer. Buschauffeurs staken de komende weken 1 dag per week voor een betere cao. De gemeente Tinalo heeft vergunningen verleend voor de bouw van 19 sociale huurwoningen. Er loopt nog een rechtszaak tegen de bouwplannen, maar Tinalo verwacht dat het geen probleem oplevert. En wielrenster Lieke Nooijen mag vandaag in de Eneco Tour starten in de Leidenstrui. De renster uit Coevorden won gisteravond de proloog in Den Haag. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv.nl en in onze app. Als die neus dan met het weer.
6: Aan de noordflank van hoge druk boven Frankrijk waait een zwakke zuidwestenwind en er wordt vandaag milde lucht aangevoerd. Het wordt een graad of 17. Het blijft droog en er is veel zon, maar ook hoge bewolking en later hier en daar een stapelwolk.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: scoorde twee keer een nummer 1 hit in Nederland. En dit was er eentje van. Pa was dat van Doe Maar.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we deze week met 90s Nederpop. En daar hebben we helemaal te danken aan de Trukkende Keks. Want die keert na 25 jaar weer terug op het podium. Aantal zomerfestivals gaan ze doen. En ook nog een clubtour in volgend najaar. En daarom deze week in de schatkist Nederpop uit de jaren 90. Het decennium waarnaast de oudgedienden van bijvoorbeeld de Dijk en de Keks ook een aantal nieuwe artiesten hun debuut maakten. Nou, wat te denken van Dick Hout. Na Stille Mei was Alles of Niets de tweede top 40 hit voor deze band. 1994. Beide zijn afkomstig van het album van Dick Hout. Dat bijna een jaar lang in de Nederlandse albumlijst stond. Zo'n beetje 50 weken. Het leverde de band een platinaplaat op. Oftewel meer dan 100.000 verkochte exemplaren. Midden jaren 80 opgericht als een coverband. En halverwege de jaren 90 brak de band door. Dus wel bijzonder Pinkpop 1995. Door het uitvallen van Kristin Hirsch mocht de band op het hoofdpodium spelen in Landgraaf. Waar ze onder andere de hit Stil in Mij speelde. En ook deze Alles of Niets van Dick Hout.

Take It Alone. Met natuurlijk Jan van der Meij, die onder andere in de Vitesse zat. Maar ook René van Kolm, die ooit nog de drummer was bij Doe Maar, heeft een poosje meegespeeld samen met Powerplay. Goed, het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel met een nieuwe singer voor Johnny van Wijk, Drentse muzikant. Deed in 2023 met zijn band Noordwaarts mee aan het Drents Lyrisch Festival. Daarnaast is hij dus ook solo actief. En heeft hij ook nog een keer een band, Johnny en de Stokers. In dit geval solo, met Ik Heb de Blues.

Bulgarije was dat. En de Kerkstraat. Trouwens, ik zou even blijven luisteren naar Radio Drenthe deze week, want er komt een nieuw werk van Hanne Mee uit. Volgens mij, als ik het goed heb, komende vrijdag gaat ze met René in gesprek over haar nieuwe single. Het is 10:04, het eind van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste in de pop. Tot slot is hier het goede doel en zwijgen.

0: 14 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
4: Voordeelhuisjes.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld van sierbestrating. In Hogeveen.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld van sierbestrating. In Hogeveen.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Wim Boer.

0: Take it easy.
1: Koffie en Keuvel.
0: Ik hoorde trouwens, was volgens mij ergens vorige week, dat de nummer geschreven is mede door Jackson Browne. Dat hoor ik dan weer bij René in zijn jaren 60-70 uurtje. Altijd handige tips komen daar voorbij.
2: Ja.
0: Ja, ik wist dat niet. Goed, Take it easy van de Eagles. Ik zeg David een hele goede morgen.
2: Hallo, hallo.
0: Goedemorgen. Het is een mooie week. Het is ook een leuke week om die noodradio's weg te geven. Dat doen we dus de hele week al. Prachtige mooie dingen. Echt. Ik heb zelf ook zo'n dingetje thuis, maar dat is maar een inie-minietje. Dat is ongeveer 2 lucifersdoosjes groot ongeveer. Dus,
2: ja.
0: Maar hier kun je even iets mee, hè?
2: Ja, er zit een lampje op en er zit een hendeltje aan waar je mee op kunt winden. Zo klinkt dat inderdaad. Ja. Maar er zit ook een zonnepaneeltje op. Dus als je hem, als het lekker weer is en je legt hem in de zon, dan moet hij het als het goed is ook doen.
0: Dat is perfect.
2: Ja. Ja.
0: Ik heb even gekeken naar de hele week al, weet je natuurlijk ook in het teken van dat noodpakket. Heb jij mijn huis of...
2: Ik ben daar niet zo heel goed mee bezig nog, nee.
0: Er was een onderzoek geweest dat de helft van de Nederlanders heeft er nog helemaal niks aan gedaan.
2: Nee, die helft hoor.
0: En ongeveer, er is wel een percentage die ermee bezig is om hem aan te leggen, uiteindelijk.
2: Ja. Jij hebt een doosje wijn op zolder staan, toch?
0: Ik heb een doosje Chardonnay heb ik
2: klaarstaan. Ja, precies, voor
0: dus,
2: dat.
0: Ja, je weet me nooit. Deze week heb zo'n ding in mijn meterkastje, heb ik dan ruimte en daar heb ik alles in staan. Ik heb er water in staan. Ik kwam deze week achter dat je hebt van die blikken met nasi en bami. Ja? Die zijn houdbaar tot juni 2030.
2: Echt?
0: Ja. Zal niet tevreden zijn, denk ik, des veel. Maar je weet het nooit, hè? Dus, en nou, dat smak en alles gedoe heb ik erbij. Gewoon wat droog voedsel heb ik er allemaal staan. Dus en ik moet wel eerlijk zeggen, David, die wijn, dat valt op zich wel mee. Ik heb er ook een pakje sigaret in gedaan. Als het moment daar is, dan denk ik, dan wil ik wel iets te roken hebben.
2: Ja.
0: Snap je dat?
2: Ja.
0: Ja. Ik vond het wel grappig. Vorig jaar in Wijster dat ik de stroom uitviel. Een gedeelte van Nederland, of van Drenthe. En dat heeft ongeveer toen 3,5 uur geduurd. En toen had ik zelf ook mijn noodpakket even gekeken voor kaarsjes en mijn zaklampje en dat soort dingen. Ja. En de volgende dag ga ik naar die blauwe winkel, de AC Tion, zeg maar. Het was dan nooit zo druk in de rij waar die zaklampjes lagen.
2: Oh, echt?
0: Iedereen die ging daar vervolgens gewoon naartoe. Dus het is altijd handig om iets in huis te hebben, hoor.
2: Ja, en 9 maanden daarna een enorme babyboom.
0: Of zeg, toen was ik klaar. Ja, want dat klopt inderdaad. Bij ons in de buurt wel, iemand.
2: Ja.
0: Ik heb er nooit naar gevraagd, dus goed zo. Nou, in ieder geval, de hele week maak je kans natuurlijk om die noodradio te winnen. En dat doen we als jij het noodalarm hoort voorbij komen op enig moment. Dan mag je altijd bellen met 0592 33 11 88. Oh,

0: Dusty Springfield samen met The Pet Shop Boys. And What Have I Done To Deserve This? Nog trouwens steeds actief voor The Pet Shop Boys. Ik las onlangs nog dat ze zelfs zijn onderscheiden voor hun muzikale kwaliteiten. Hey David, we gaan het even hebben over AI. In hoeverre gebruik jij dat?
1: Ik gebruik het wel.
0: Ja. Maar ik merk het hier op het bedrijf ook wel. We hebben natuurlijk ook

0: 10 seconden en je hebt gewoon een compleet reisplan. En dan kun je gewoon op reis gaan.
1: Ja,
0: en dan,
1: ja, zo gebruik ik het ook heel vaak. De inspiratie eigenlijk.
0: Ja, en dan vraagt hij ook nog van, wil je ook nog graag inderdaad dat ik geschikte hotels voor je opzoek? Of B&B? Of waar heb je een voorkeur voor? Ik heb wel een beetje bij ChatGPT, die is altijd zo vriendelijk. En dan zegt hij, wil je dat ik dit? En dan zeg ik altijd, ja, graag. Het wordt een beetje menselijk. Of ligt het aan mij?
1: Nee, dat ligt niet aan jou. Ik maak ook hele menselijke gesprekken van...
0: En daar betrap ik mezelf op. Ik denk, het is gewoon een rotcomputer.
1: Ik zal het je sterker vertellen. Ik zat laatst, stond de chat van een collega nog open. En die had ook iets gevraagd. En ik las dat. En toen dacht ik, wat ben jij onaardig tegen chat?
0: Nou...
1: Ik mag toch wel even op een andere toon, dacht ik.
0: Ik dacht even dat het mij lag, maar dat is dus heel normaal.
1: Nee, ja, dat is heel normaal, ja.
0: Misschien andere mensen er ook ervaring mee hebben. Maar ik ben altijd heel vriendelijk, van ja, graag. Dat zou leuk zijn, maar gewoon graag eventjes erbij inzetten.
1: Ook altijd een dankjewel, na afloop.
0: Ja, en als ik ja zeg, dan doet hij precies hetzelfde, uiteindelijk. Ja. Niet dat je dan een ander antwoord krijgt, maar ja, het wordt menselijk.
1: Ja.
0: Wonderlijk.
1: Beetje gek is het wel, natuurlijk.
0: Ja, nou, ik vind het op zich wel handig, en soms ontkom je er niet aan. Ook bij Google, als je die gebruikt, daar zit al een AI-functie in. Bij WhatsApp zit er tegenwoordig ook al bij in. Het Meta AI in dit geval. Alles heeft ermee te maken. En ik vind het ook wel een beetje beangstigend, want er zijn mensen die voorspellen dat binnen 10 jaar de wereld kan vergaan door AI. Door Artificial Intelligence. En dat is 10% kans is daarop.
1: Ik hoop dat je sigaretten dan
0: nog goed zijn. Dan weet je dat die Chardonnay niet helemaal goed meer is. Maar
1: nee, precies.
0: Daar komen we wel uit. Maar wat er ook al heel veel gebruikt wordt, en dat las ik vanochtend een stukje over, daarom begon ik erover, op universiteiten. Ik snap dat heel goed, dat studenten dat ook gaan gebruiken.
1: Ja. Het is natuurlijk een beetje... Er is niet zo heel veel wetgeving voor, denk ik. Volgens mij, je mag het best gebruiken. Alleen je mag niet je hele verslag daardoor laten schrijven.
0: Nee, maar ze hadden
1: er is ergens, ligt die grens. Maar waar precies, dat weet niemand volgens mij.
0: Ze hadden een gesprek, RTL Nieuws, met een recent afgestudeerde... wiens de scriptie voor 86% door ChatGPT en Claude werd geschreven. En dat is wel heel veel, natuurlijk. En als je maar de goede parameters invoelt, dan kan die dat gewoon doen. En dan krijgen we volgens iemand die geeft een excuus. Ja, het was uiteindelijk wel mijn verhaal, wat door ChatGPT is verwoord. Ja, zo ken ik er ook nog wel een.
1: Ja, maar goed, je kunt het natuurlijk heel makkelijk ondervangen door iemand zijn scriptie te laten presenteren. En als je dan een paar kritische vragen stelt, dan valt iemand vrij snel door de mand. Als het een verslag is dat helemaal geschreven is door AI natuurlijk.
0: Ja, nou, RTL die heeft honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met PenGram, dat is een AI-detectietool, gescand.
1: Ja.
0: Dus dan haal je het hele programma door dat programma heen. En die kan dan zeggen, het is inderdaad of origineel of het is AI gegenereerd.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een ding natuurlijk.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, volgens mij gaat ChatGPT nu ook zelf een functie toevoegen dat je een tekst kan controleren.
0: Mm-hmm.
1: Op of het inderdaad gegenereerd is met AI.
0: Ja, met foto's doen ze dat volgens mij ook al. Alleen dat doen ze nog een beetje omgekeerd. En dan is het een AI-foto. Daar staat er niks bij. En een originele foto staat erbij dat het origineel is.
1: Dat zou eigenlijk anders moeten zijn.
0: Ja, meestal
1: wel. Bij al die affiches die nu met AI gemaakt worden.
0: Iedereen doet dat tegenwoordig. Ja, dat is het makkelijke gebruik ervan. Maar ik probeer het wel een beetje te beperken. En ik doe ook wel eens dat ik bijvoorbeeld een heel leuk plaatje maak. En dan zeg mijn vriendin, dat was weer een boom.
1: Ja,
0: dat zit wel.
1: Dat is ook weer zo. Ja.
0: Goed zo. Nou, mochten mensen zijn die ook ervaring hebben, dat horen wij natuurlijk altijd graag hier op Radio Drenthe.

Pommelien Thijs samen met Mo hier op Radio Drenthe in Koffie en Keuvel met het midden. Nou, het midden, dat komt toch weer uit, want we zijn net halverwege het programma. We zijn er tussen 9 en 12, dus we hebben anderhalf uur gehad. Straks om 10:30 een overzicht van de nieuws uit de regio met David, maar eerst Tina Turner. When the heartache is over.

0: samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Het is even overal veld. David nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen, er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Q-Bus en Arriva leggen het werk neer en daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen uitvallen kan Q-Bus nog niet zeggen. Chauffeurs mogen namelijk zelf bepalen of ze meedoen met de actie. De Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle en de NS-treinen rijden wel gewoon, maar daar staken de schoonmakers. Daardoor zijn de treinen mogelijk nog viezer dan normaal. De vakbonden willen de komende tijd 1 dag per week staken in het streekvervoer vanwege een cao-conflict. De gemeente Tinalo zet het plan voor de woonwijk Laarhoven in Zuid-Laren door. De eigenaar van de naastgelegen havenzaat Laarhoven is het niet eens met de plannen en ging in beroep bij de Raad van State. Hij vindt dat de geplande appartementen te hoog zijn en vreest dat het parkbos een recreatiegebied voor de nieuwe bewoners wordt. De Raad van State beslist over 6 weken of de wijk in de groene ruimte past, maar Tinalo wacht die uitspraak dus niet af. In Noordsleen is vanochtend iemand gewond geraakt bij een ongeluk. Een vrouw reed op de Emmerstraat toen ze van de weg raakte. De auto botste tegen een boom en kwam daarna in de sloot langs de weg terecht. De vrouw zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En aardappelboeren die lid zijn van coöperatie AVB krijgen toch iets meer voor hun oogst. Afgelopen juli kondigde de AVB een prijs aan van €50 per ton aardappelen. Ruim de helft minder dan vorig jaar. Maar in de brief aan de leden meldt AVB nu dat er €10 per ton bijkomt. Dat is een welkome aanvulling. Voor aardappelboeren is het een slecht jaar, omdat de oogst tegenvalt vanwege de droogte. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dankjewel, David. Als Dino's dan met het weer.
6: Aan de noordflank van hoge druk boven Frankrijk waait een zwakke zuidwestenwind en er wordt vandaag milde lucht aangevoerd. Het wordt een graad of 17. Het blijft droog en er is veel zon, maar ook hoge bewolking en later hier en daar een stapelwolk.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Hey Raymond!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.

0: origineel was niet van hem, maar hij maakte er een mooie cover van, deze Boy George met Everything I Own.
1: Op Chuck. Met Ellie Smit.
0: Het is 8 minuten over 10:30. Ellie is vandaag voor ons op Chuck. Het is een meppel bij een bijzonder festival. Ellie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, niet alleen weer een bijzonder festival, maar ook op een hele bijzondere locatie. Ik sta in het Olle Diakonessen Ziekenhuis. Dat is, is geen ziekenhuis meer. Allerlei andere dingen binnen hier nou vestigd. En het is nog een gedeelte leeg. En dat is een van de vele locaties van het Puppet International Festival. Naast mij artistiek directeur Ellie Bakker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Kun je even vertellen nog wat het Puppet International Festival precies is?
3: Ja, Puppet International is een internationaal poppen- en figurentheaterfestival wat om de 2 jaar in Meppel plaatsvindt. Het is een, er komen ongeveer 45 verschillende poppengroepen of beeldend theatergroepen naar Meppel om hier voorstellingen te geven. Hele kleintjes en hele grote, van alles door elkaar en ook allerlei vormen van poppen en beeldend theater.
2: Eens in de 2 jaar halen jullie dat. Ja, en dan op allerlei locaties, overal gekke locaties ook in Meppel. Vandoor dus het Diakonessen nu. Maar wat voor soort locaties moet ik er nog meer bij voorstellen?
3: Nou ja, we hebben nu natuurlijk Ochterop niet, omdat dat verbouwd wordt. Dus we zitten nu, we hebben een hele grote tribune opgebouwd in de Groenmarktkerk. In de Samenstroom heet dat tegenwoordig. En er is een voorstelling in de Grote of Mariakerk. Er zijn allerlei voorstellingen in de Plataan, in allerlei scholen. Dus overal vinden er voorstellingen. Plaats.
2: Het is een internationaal festival. Waar komen de mensen allemaal vandaan?
3: Ze komen uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, België. Ons focusland is dit jaar België. Dus daar komen heel veel Belgische poppenspelers naar Nederland om hier te spelen. Maar onze gasten komen ook echt overal vandaan. Want we zijn een kwalitatief een hoog aangeschreven festival in Nederland. Want we zijn eigenlijk nog het enige festival in deze vorm die nog over is.
2: Mensen komen hier naartoe.
3: Ja, die komen hier heel graag naartoe. En alle poppenspelliefhebbers, ja, die duiken hier dan ook echt 5 dagen onder.
2: We hebben hier achter ons binnen mensen aan het repeteren. Dat zijn de mensen van Garage TDI. Daar kom ik straks even op terug. Dat is eigenlijk het enige voorstelling die op de plek zelf markt is. Dus in dit alle Diakonessen nu, ja, dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Maar de rest, dat zijn allemaal vaste voorstellingen.
3: De andere zijn allemaal voorstellingen die door de theatergroepen zelf gemaakt zijn op hun eigen werkplek. En die ze misschien soms net spelen, maar soms ook al jaren. Maar inderdaad, Garage TDI vragen we elk jaar om een theater te maken op locatie. Dan krijgen ze ook begeleiding van een professionele poppenspeler. Want er moeten wel poppen of beeldend in zitten. En volgens mij zit er in deze voorstelling...
2: Ik zag hem al!
3: Ja, ja. Maar ook Schimmelspel zit hierin, geloof ik. En ook Black Theater. Maar bij deze voorstellingen worden de kinderen en de ouders is meegenomen in groepjes van 20... op door bijzondere plekken van het oude Diakonessenhuis van Meppel. Het is allemaal met een lach en een traan. Maar ze komen dus ook langs plekken die tot de verbeelding spreken, zoals het mortuarium. En hier is nu een operatiekamer nagebouwd. En ze gaan dus ook echt met de trappen naar boven, naar het voormalige intensive care afdeling. Want die is ook nog steeds leeg.
2: Ja, super. Ja, Ellie, wanneer speelden de mensen hier, wanneer binnen de voorstelling, de komende dagen, is het al bezig?
3: Ja, nou nee, we zijn nu nog aan het opbouwen. Vanmiddag om 3 uur is de eerste voorstelling Peter Pan. En vanavond is de grote openingsvoorstelling, Pouvoir. En vanaf morgen gaat het eigenlijk echt los. Dan vind je overal in de stad voorstellingen voor groot en klein en allerlei soorten poptheater.
2: En tot wanneer duurt het?
3: Tot en met zondag.
2: Kijk eens aan. Nou, Arno van het weekend denkt van, ik heb wel zin in een voorstelling. En het is een beetje mooi weer. Het lijkt wel schier te worden, geloof ik. Dan zou ik zeggen, kom in de Meppel. En dan kun je op allerlei plekken kun je theater zien. Moet je overal ook kaartjes verkopen? Moet je voor aanmelden?
3: Ja, je reserveren is wel heel erg fijn. Want er zijn echt al heel veel voorstellingen uitverkocht. Maar online kan je kaartjes kopen. Maar er is ook genoeg te zien als je geen geld hebt en je wilt gewoon toch ook rondlopen. Dan is er ook hoop te zien.
2: Genieten in Meppel van het weekend. En nou, die hoort het, Wim. Genieten in Meppel.
0: Nou, gaan we doen. Dankjewel, Ellie.
1: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@ntv

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Kenny Loggins samen met Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Natuurlijk met Whenever I Call You a Friend. Oh nee, dat wordt een heel andere tuneetje in gaan starten in dit geval. Ja, het gaat, uiteindelijk gaat het gewoon om deze.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Oftewel, de noodradio die heeft natuurlijk geklonken tussen deze beide nummers in. En dan stromen de telefoonlijnen vol. En we hebben een willekeurige beller nu hier onder de knop. Ik zeg een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met...
2: Jacques.
0: Jacques, afkomstig uit...
2: Uit Beelden,
0: het mooie Beelden.
2: Ja, klopt.
0: Jacques de Jonge?
2: Ja,
0: oh, dan hoor ik het goed. Ik hoor een beetje aan de stem, dus mooi zo. Hé, hey, hoe is het?
2: Hey. Ja, helemaal Jan.
0: Ja? Ben je ook, ik vraag het een beetje aan iedereen, maar ben je ook een beetje voorbereid op wat eventueel zou kunnen gaan gebeuren?
2: Nou, nee.
0: Of heb je de kast redelijk vol?
2: Ik heb nog geen pakketje gekocht of zo.
0: Nee. Nou, ik moet wel zeggen, er is wel een dikke handel in ontstaan inmiddels. Als je zoekt, je googelt even op noodpakketten. Er zijn er heel veel mensen die daar een compleet pakket voor aanbieden. Terwijl ik denk, over het algemeen heb je toch redelijk wat proviant in de kast staan.
2: Hè? Ja, we hebben een klein winkel hier in de schuur, jongens.
0: Och, nou kijk eens, daar wordt nog meer. Mooi of spaardig of zo.
2: Ja.
0: Maar een noodradio, had je die al wel?
2: Nou, we hebben ooit een radio gewonnen bij RTV Drenthe.
0: Mm-hmm.
2: En die steekt nou de spullen.
0: Ja.
2: Maar dat is geen noodradio voor mij.
0: Nee, dat is niet de noodradio. Want nee. Dat ben je natuurlijk uiteindelijk nog wel stroom voor nodig, denk ik.
2: Ja, die kan op stroom en op batterij.
0: Op batterij. Nou, kijk, een Disse die heeft gewoon geen batterij, maar er zit gewoon een slingertje aan. En dan, hoppakee, dan wind je hem erop. Het is net een beetje zo'n knijpkattenachtige iets.
2: Ja.
0: Er zit een lampje in. Hij doet ook nog een beetje op zonnepaneel. Dus als de zon schijnt, dan kun je er ook nog een prachtige mooie ding mee doen. En ik hoop dat u dat nooit nodig bent. Ja, dan kunnen we vandaag inderdaad buiten zetten. Mooi zo. Jacques, ik feliciteer je. Blijf nog even in de lijn. Dan gaan wij de gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat het allemaal dik voor elkaar komt.
2: Helemaal goed.
0: Mooi zo. Yo, hey.

kerels met de witte piepen. De Rubens hier op Radio Drenthe. En dat met de Jukebox Jive. Het is 11:05. Straks nog een uurtje. Koffie en Keuvel. Onder andere natuurlijk omdat het woensdag is. In gesprek met het Drenthe Archief. En vandaag gaat het over Dennenoord in Zuid-Laren. Tot slot voor een uur. Gutter & Cream. An Englishman in New York.

0: 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen uit het Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
12: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar. Zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrw.nl en maak morgen mee.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because if I gotta have faith,
1: nog eventjes geduld, want op 5 november aanstaande gaat zijn film The Fate Tour in première. Oftewel een verslag van een concert wat hij gaf in 1988 in de Bercy Arena in Parijs. George Michael was dit op Radio Drenthe en dat met zijn Faith. Nog een uurtje koffie en keuvel met de leukste muziek, onder andere deze van Teddy Swims.

0: hier op deze woensdagochtend in Koffie en Keuvel. Vanochtend, als ik hier, meestal ben ik hier om 7:00, dan pak ik even de krantjes erbij. En dan zeg ik, nou, wat voor bijzondere berichten staan erin. Ik las ook eentje en uiteindelijk, ja, is schrikken daarvan. Maar hoeveel vlees wij Nederlanders eten, dat is afgelopen jaar, 2025, minder geweest. Ruim 0,5 kilo minder.
1: Kijk
0: aan. Maar het is altijd nog het totale vleesverbruik, en er zit wel een dingetje bij, 67,3 kilo per persoon. Alleen de helft daarvan eten we daadwerkelijk op. De andere helft is botten en ander slachtafval en zo. Dat vind ik wel cijfers waarvan ik denk, oké, dat is best wel veel.
1: Maar als dat bot is, dan is het, kun je dat toch niet als vleesconsumptie wegschrijven?
0: Nee, maar uiteindelijk heb je dat dus wel gebruikt om tot je vlees te komen. Dus zo rekenen ze dat in dit geval. Dus ja, zeg maar, je hebt een koe van 100 kilo, ik noem maar wat. Dan alles wat je daar dus eetbaar af kunt halen is 50 kilogram. En de rest is afval.
1: Ja.
0: En dat gaat weg.
1: Oké. Ja.
0: Ja, van ding.
1: Maar het is wel minder. Zolang je maar geen vlees echt weggooit, dat is natuurlijk helemaal.
0: Dat is zonde.
1: Ja, dat vind ik wel echt zonde, ja.
0: Ik probeer wel eens 2 of 3 keer per week om het vegetarisch te doen. Meestal
1: doen we ook.
0: Pasta of zo probeer ik dat wel eens. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik hou van een stukje vlees. En gisteren heb ik een stampotje spruiten gemaakt. Ik denk, het is er weer tijd voor, dus dat kan wel weer.
1: Spekkies.
0: En dan spekkies erin. En ook dan haal ik een paar sausijsjes op. En dan doe ik er 4. En dan denk ik, oké, dan heb ik voor 2 dagen eten, 2 keer 2. Dat red ik dus niet.
1: Nee?
0: Nee, die kan ik zo weg, die dingen. Ja, ik vind het lekker. En dan liggen ze koud in de pan en dan loop ik er langs en dan roept hij mij ook gewoon.
1: Ja, zo kom je wel tot 67, zoveel kilo.
0: Kom hier.
1: Ja.
0: Ja, maar ik probeer dat wel wat te compenseren.
1: Maar dat is dus meer dan 1 kilo per week, zit ik over dat. Dat is,
0: ja.
1: Meer dus dan 1 kilo vlees per week?
0: Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen dat ik dat verbruik.
0: Nee, maar als ik dan een stampotje maak, je hebt van die bakjes met spekjes, er zitten er 2 aan elkaar,
1: ja,
0: dan kun je er ook 1 in doen, hè?
1: Ja.
0: Nee, gewoon alle 2 erin. Ja, dat vind ik lekker.
1: Jo, ik hou ervan. Ik heb een gezin van 4.
0: Oh.
1: Ja, met 2 kleine kinderen.
0: Ja, die tellen voor 1. Ja.
1: Maar ik doe altijd gewoon 1 bakkie.
0: Ja.
1: Jij doet alle 2.
0: Ik doe alle 2 erin, ja. Misschien dat ik daar eens even kritisch naar mezelf moet kijken als ik in de keuken.
1: Tijd voor een grondige evaluatie.
0: Ja, dat dacht ik. We gaan er even over in gesprek. Een stukje zelfreflectie. Hey, ik las een berichtje over, was leuk. En ik vind het op zich heel knap. Maar dat het kan, dat vind ik ook wel bijzonder. Een ambtenaar die zo'n beetje 3,5 ton verdient, 350.000 pond. Met zijn werk. En dan denk ik van, nou, dat is een goede ambtenaar. Hij had 5 banen naast elkaar. Ik weet niet hoeveel banen jij hier hebt.
1: 3. De baas staat erbij. Dus
0: ja, ik heb er ook 6. Dus ik klus ook nog eens een keer wat bij. Dus maar ga maar lekker met een beetje koffie, maat.
1: Er staat hier heel ontevreden een eindredacteur in de hoek te kijken naar wat wij aan het doen zijn.
0: Ja, doe iets. Maar er was een Engelse man in Londen. Die had gewoon 5 banen tegelijk. Die had gewoon als ambtenaar. En daarnaast had hij dus nog 4 banen. 5 in totaal. En hij deed zich dan voor ook bij zijn ene werkgever dat hij ziek was. En hij ging zelfs zo ver dat hij zichzelf wit sminkte. En dan fotootjes vervolgens uploaden.
1: Ja.
0: Om maar te zeggen van, ik ben ziek. Ik vind het is natuurlijk schandalig dat je dat kunt.
1: Hoe doe je dat? 5 banen tegelijk zonder dat je door de mand valt? Sowieso moet je volgens mij dan als overheid achter de oren krabben. Hoe het kan dat iemand bij allemaal verschillende overheidsorganisaties toch op papier staat? Dat is al gek natuurlijk. Maar, en dat hij het kan combineren ook blijkbaar zonder dat het opvalt.
0: Is er een instantie die dat ook controleert of zo? Is dat hier ook zo? Stel dat ik hier bij onze Martin kom en die zegt van, nou oké, je bent aangenomen en ik heb hiernaast nog een baan waar ik s'avonds 2 of 3 uur werken, ja, bij de Belastingdienst komen ze erachter.
1: Ja,
0: als het goed is.
1: Ook, ja.
0: Ja, dat zou er wel wellicht zijn. Nou, goed. Ja. In ieder geval, hij is wel gestapt en dat is dus einde oefening. En wat op zich wel bijzonder was, op de hoogtepunt had hij een contract voor 183 werkuren per week. Dat zijn er meer dan 160 die er normaal in zitten.
1: Ja.
0: Dus ook wel weer respect voor dat soort gasten. Dat
1: moet
0: ze dat
1: slapen
0: dus
1: door,
0: hè? Ah ja, heerlijk. Goed zo. Geen tijd meer om lekker on the dock of the bay te zitten. Otis Redding. Sit.

lekker meefluisteren samen met Otis Redding en Sitting on the Duck of the Bay hier op Radio Drenthe. Straks hoor je Buddy Tyler en It's a Heartache. En dat gevolgd door de nieuws uit de regio. Maar eerst Kaylee Vessel.

noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 3311 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
5: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Het is krabben 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Q-Bus en Arriva leggen het werk neer en daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen eruit vallen kan Q-Bus niet zeggen. Chauffeurs mogen namelijk zelf bepalen of ze meedoen met de actie. De Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle en de NS-treinen rijden wel gewoon, maar daar staken schoonmakers. Daardoor zijn de treinen mogelijk nog viezer dan normaal. De vakbonden willen de komende tijd 1 dag per week staken in het streekvervoer vanwege een CAO-conflict. In Noordsleen is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. De auto botste in de Emmerstraat tegen een boom en kwam daarna in een sloot langs de weg terecht. De vrouw zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeente Tinalo zet het plan voor de woonwijk Laarhoven in Zuid-Laren door. De eigenaar van de naastgelegen havenzaten Laarhoven is het niet eens met de plannen en ging in beroep bij de Raad van State. Hij vindt de geplande appartementen te hoog en vreest dat het parkbos een recreatiegebied voor de nieuwe bewoners wordt. De Raad van State beslist over 6 weken of de wijk in de groene ruimte past. Maar Tinalo wacht die uitspraak dus niet af. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel, David. Het weer dan met Hans Dienhuis.
8: Aan de noordflank van hoge druk boven Frankrijk waait een zwakke zuidwestenwind en er wordt vandaag milde lucht aangevoerd. Het wordt een graad of 17. Het blijft droog en er is veel zon, maar ook hoge bewolking en later hier en daar een stapelwolk.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.

0: Babel.
1: Dat met onderweg.
2: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
3: Vandaag met...
1: Het is woensdag, dus natuurlijk het Rensarchief. Vandaag met Hilde. Hilde, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over een gebouw wat, denk ik, nou, iedereen in Drenthe wel zo'n beetje kent. Alleen de geschiedenis ervan, die is nog een klein beetje vaag.
4: Eigenlijk zijn het meerdere gebouwen. Hè? Het is niet één gebouw eigenlijk. Want, ik weet niet, ben je er wel eens geweest of niet?
1: Nou, ik ben er voor langs gereden, maar daar zijn
4: maar
1: er
4: niet,
1: alles.
4: Nou, je kunt er echt... ik ga er wel eens hardlopen namelijk. En het is een heel bijzonder stukje Drenthe eigenlijk, vind ik.
1: En waar hebben we het dan over?
4: We hebben het over Dennenoord in Zuid-Laren. Mm. En er staat echt een... Nou, weet je, we kunnen hier ook wel een half uur over opnemen. Dit is echt, hier is zoveel over te vertellen. Dus dat... ik heb bij dit onderwerp een beetje dat ik het gevoel dat ik niet recht doe, zeg maar, aan het onderwerp om dit in een paar minuten te vertellen. Maar goed,
1: ga mijn best doen. Altijd schrijven is grappen, hè? Dus,
4: dat is hier echt waar. maar dit is zo'n... Kijk, hier ga je het echt hebben over die, natuurlijk over die gebouwen, maar ook over de hele geschiedenis van de psychiatrische zorg eigenlijk in Nederland. Dus... ik ga mijn best doen.
1: Nou, en anders gooit wel een keer een part 2 achteraan. Hè? Dat kan ook altijd.
4: Ja, zoiets zullen we ook nog altijd kunnen doen. Ja. En we hebben voor dit onderwerp gekozen vanwege de maand van de geschiedenis. En het thema is lichaam en geest. Nou, en echt, dan denk je toch echt wel heel erg snel aan Dennenoord. Als je aan Drenthe denkt. En ook helemaal bij het Drentse archief. Want wij krijgen echt zo vaak vragen over van mijn voorouder heeft in Dennenoord gezeten. Wat weten jullie erover?
1: Ja.
4: Het is nog steeds een onderwerp wat heel erg leeft en natuurlijk ook nog gewoon bestaat. Maar je moet eigenlijk even, als we het over Dennenoord hebben, over vroeger werden er dorpsgekken, hadden ze het over. En een beetje de rare mensen, die werden echt, een beetje echt als gek bestempeld, zeg maar. Die moesten uiteindelijk, zo ver mogelijk weg van alle normale mensen. Want wie weet waren ze wel bezeten van de duivel. Je weet het niet, hè?
1: Nee.
4: Dus die werden opgesloten, in dwanghuizen, dankbuizen gepropt, vastgeketend, moest maar weg.
1: Ongelooflijk.
4: Dat beeld veranderde in de 19e eeuw. Toen was het wel duidelijk dat het geen duivels meer waren, maar zagen ze nog steeds wel als een soort zieke en soms ook wel gevaarlijke mensen. Dus... ze werden nog steeds opgesloten. Dat gebeurde aan het begin in bijvoorbeeld kazernes of gevangenissen. Maar op een gegeven moment had je de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland. Nou, die werd opgericht in de 19e eeuw. Er was een dominee en die vond het heel belangrijk dat christelijke belangen ook goed gewaarborgd werden voor de geesteszieken. Mm. Een van de eerste panden die ze eigenlijk opende was in 1895 en dat was Dennenoord in Zuid-Laren. Daar werden dus de geesteszieken opgevangen. Nou, Dennenoord heeft een beetje dat paviljoen, verschillende paviljoenen. Want jij had het inderdaad over één gebouw, dat is denk ik Noordersanatorium, wat jij bedoelt.
1: Ja, klopt.
4: Maar je hebt een heel gebied met allemaal verschillende paviljoenen. Die werden eigenlijk steeds opnieuw gebouwd. Als er weer wat geld was, kwam er weer een nieuw paviljoen. En binnen 10 jaar stonden er al 10 paviljoenen. En in die paviljoenen woonden ook, dus de patiënt woonde daar. Mm-hmm. Maar er woonden bijvoorbeeld ook gezonde kinderen tussen. En die gezonde kinderen waren een soort oppassers van deze patiënten. Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Die kregen aanvankelijk alleen een soort zakgeld, daarna kregen ze loon. Het werd echt dus een soort terrein met verschillende paviljoenen. Er kwam ook een keuken, washuis, ziekenbarak, lijkenhuis, werkplaats, begraafplaats. Bijvoorbeeld ook die... misschien ken je dat wel, maar die staat ook een watertoren. Die staat er ook nog altijd. En we hebben het ooit over die paardentram gehad. Nou, Dennenoord kreeg ook een eigen aftakking van de paardentram in Zuid-Laren.
1: Ah, prachtig.
4: Maar in die periode, zeg maar, dus begin 20e eeuw, was het nog echt wel heel erg opsluiting. Dus er stonden grote hekken om Dennenoord heen. Mannen en vrouwen waren strikt gescheiden. Dan moet je voorstellen, als een mannengroep die maakte een wandeling. Mm-hmm. En die zagen dan de vrouwengroep aankomen. En dan moesten ze direct de zijpad inslaan. Want ze mochten niet met elkaar in contact. Ja, stel je voor dat ze met elkaar in contact kwamen. Mijn patiënten waren echt... ze mochten bijvoorbeeld zelf geen brieven schrijven. Er moest altijd eerst gecontroleerd worden. Om te kijken of daar geen rare dingen in stonden. Het was heel strikt.
1: Ja.
4: In die periode kwam wel steeds meer een soort arbeidstherapie. Mensen zoals vrouwen die mochten dingen naaien. Mannen die mochten aardappels schillen, de tuin harken. Nou ja, als je bijvoorbeeld even het jaarverslag van 1903 wordt vermeld dat vrouwen in die periode 90 borstrokken, 22 paar kousen, 680 lakens, 24 slopen. Nou, weet ik veel wat. Ze hebben in ieder geval heel veel gemaakt. Dus het werd meer, zeg maar, steeds een beetje therapie.
1: Ja, en leuk dat dan die aantallen ook zo voorbij komen. Dat vind ik leuk.
4: Ja, dat zijn die jaarverslagen die bewaard worden. Ja, ze zijn echt prachtig daarvoor. Ja. Nou, en ook het aantal patiënten nam toe. Van 297 in 1900 tot in 1930 al 837. Dus het werd ook echt, ja, er kwamen steeds meer mensen. En er kwamen ook steeds meer behandelingen en therapieën. Zoals shocktherapieën. Verdovende middelen kregen. Dus het werd inderdaad, nou ja, je kreeg een soort behandelingen en arbeidstherapie. En eigenlijk, waar je daarvoor alleen maar dat opsluiting en je komt er nooit meer uit. Mm-hmm. Nou, het kwamen toch steeds meer mogelijkheden dat ze toch door die therapieën, nou, wellicht toch weer naar huis konden gaan.
1: Oké.
4: Nou, en toen kwam inderdaad naar het Noordersanatorium, wat jij al even noemde, dat hele grote pand aan de weg. Dat is in 1935 geopend. En dat was dus eigenlijk voor mensen die dus, de mensen ervoor werden altijd door een rechter daarheen gestuurd. Maar het Noordersanatorium was ook voor patiënten die daar vrijwillig naartoe gingen. En daar woonden 120 patiënten. Maar ja, dan krijg je de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk al best wel snel in de Tweede Wereldoorlog. In 1941 wordt het Noordersanatorium gevorderd door de Duitser. En de bezetter die ging daar als soldaten trainen. En voor de Duitse bezetter waren echt zieken en gehandicapten helemaal niets waard. En dat is echt een hele nare periode daar geweest in Dennenoord.
1: Ja.
4: Ja, er waren andere psychiatrische inrichtingen die werden geëvacueerd. Nou, die mensen werden daar allemaal in die paviljoenen in Dennenoord gepropt. Nou, die mensen uit Noord-Zuid-Oost.
1: Een soort mensen, hè, in die tijd, zo werd ze natuurlijk bestempeld.
4: Ja. Ja, maar het was ook echt vreselijk. Want dus bijvoorbeeld die mensen die in het Noordersanatorium zaten, die moesten ook in een ander gebouw. Nou, mensen werden gewoon echt ziek. Longontstekingen. Het was echt een vreselijke tijd. En aan de andere kant zaten er ook dus best wel weer wat onderduikers in Dennenoord. Dus dat was dan wel weer bijzonder. Daar zou je ook een hele aflevering over kunnen maken.
1: Deel 3.
4: Maar deel 3, ja. Maar het heftigste moment, vind ik in ieder geval altijd, is 15 februari 1945. Toen is heel Dennenoord ontruimd. Ja, dat moet zo vreselijk zijn geweest. Een aantal mensen kon wel bijvoorbeeld in Port Natal in Assen worden ondergebracht. Mm-hmm. Maar een heel groot deel moest naar Franeker. Dus die 528 patiënten moesten naar Franeker. En ze gingen per trein, in hele vieze treinen die met bloed waren besmeurd, waren luizen. Ze zijn een soort liggend op een soort kruiwagens naar het station Friesuit-Laren gebracht. Het is echt onmenselijke omstandigheden zijn dat geweest. Echt de mensen, de verzorgers hebben nog echt geprobeerd om het stro toch een beetje fijn te maken, dat het nog iets warmer was. Maar de hygiëne was zo slecht dat er al een patiënt onderweg is overleden. En in die hele periode in Franeker zijn er in totaal 56 patiënten overleden.
1: Ach.
4: Ja, dat echt zo zielig is dat geweest. Uiteindelijk mogen ze op 26 juli weer terug. Maar Dennenoord verkeerde toen een hele slechte staat. En pas in 1958 was alle oorlogsschade hersteld. Dus het is echt een gebouw.
1: Ja,
4: er zijn heel veel. En het is er nu natuurlijk nog steeds. En het is veel opener. Want wat ik zei, ik ga er hardlopen. Je kunt er gewoon op. Mensen kunnen cursussen doen. De sfeer is heel anders nu. Maar
1: gelukkig.
4: Ja, het is echt een stukje Drenthe met een hele interessante en ook gewoon soms heel verdrietige geschiedenis.
1: Nou, misschien dan toch een keer een part 2 of een part 3 erachteraan in dit geval.
4: Ja. We hebben voor mensen die er geïnteresseerd zijn. Jammer, we hebben net vorige week een rondleiding gehad in het kader van de Maand van de Geschiedenis over het terrein van Dennenoord. Maar die worden wel eens vaker gegeven. Dus als je echt geïnteresseerd bent, zou ik daar zeker een keer mee gaan lopen.
1: Ik kreeg een beetje One Flew Over the Cuckoo's Nest vibes tijdens jouw verhaal.
4: Ja,
1: snap je?
4: Ja, ja. Dat klopt. Ja.
1: Mooi zo. Hey, hartstikke leuk. En we horen, er komt ongetwijfeld nog een keer een vervolg over dit, want er is zoveel over te vertellen.
4: Er is zoveel over te vertellen, ja. Echt.
1: Mooi zo. Hilde, fijne dag nog.
4: Ja, tot volgende week.
1: Doeg.

0: aantal verschillende uitvoeringen van deze Respect. Onder andere natuurlijk uit de film The Blues Brothers. Dit was een herinnerde origineel van Aretha Franklin. Het is 6:06. Het einde van deze woensdagse aflevering van Koffie en Keuvel. David, mag ik jou bedanken?
1: Jawel.
0: Morgenochtend om 9:00 zijn we er weer. En ik wens je veel plezier vanmiddag nog met Anouk en met René. Ik ga eruit met George Harrison. Dit is My Sweet Lords. Hoi.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Bent u 68 plus... en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: heel bekend intro, hè? Dat hebben ze ook ruiterlijk toegegeven, hoor. Dat ze goed hebben geluisterd naar Dreadrock Holiday. Dat dat hun grote inspiratie was. Nou, voor beide een gigantische hit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Hallo,
0: wat
3: hallo.
0: Een lekker weer is het.
3: Het is jaloersmakend weer, want wij zitten hier binnen. En af en toe zien we wat flitsen van de webcam voorbij komen. En dan denk je, ja, daar had ik al willen zijn.
0: Ja, maar op zulke momenten is het heel fijn om verslaggever te zijn.
3: Ja, onze die mogen erbuiten.
0: Is op het jak vandaag, dus die komt echt overal. Ze heeft ook een camera mee, dus we kunnen ook meekijken op DagTV, op TV Drenthe, waar ze is. Ze is nu onderweg naar Spijkerboor. Wat ze daar gaat doen, nou, dat hoor je tegen 12:15. Maar ze heeft er in ieder geval mooi weer bij, hè?
3: Nou, dat zit mee, absoluut.
0: Jij houdt al het nieuws in de gaten, wat er gebeurt bij ons in de provincie, en praat ons daar de hele middag over bij. Zometeen om 12:30 heb je het eerste nieuwsblok. Wat zit erin?
3: Nou, onder andere een nieuwtje over zorginstelling Uzorg Noord. Want die mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorlopig geen nieuwe cliënten nog aannemen. Hoe dat precies zit, dat vertel ik je om 12:30.
0: Oké. Al het nieuws is altijd te vinden ook in de app van RTV Drenthe en op de website rtvdrenthe.nl. Dan, ja, een spannende dag voor boomliefhebbers en misschien ook al mensen in Uffelte. Want vandaag wordt bekendgemaakt wat de mooiste boom van heel Nederland is. De verkiezing Boom van het Jaar wordt al jaren georganiseerd. En van elke provincie wordt dan de mooiste boom van dat jaar geselecteerd, zeg maar. En wij hebben een boom in Uffelte, die is genomineerd. Daar komen we zo meteen op terug. Want binnen nu en een paar minuten weten we de uitslag, wat de mooiste boom is. Wat gaan we verder nog allemaal doen? Nou, ik ga bellen met Leo Moorman, want Leo Moorman is op zoek naar figuranten voor een nieuwe videoclip. Daar kan jij in meespelen als je dat leuk lijkt. We gaan natuurlijk weer een noodradio weggeven. Hoor je ergens het luchtalarm voorbij komen vanmiddag. En dan niet in die promo, hè? Want daar zijn nogal wat misverstanden over.
3: Ging dat gisteren bij jou ook fout, of niet?
0: Ja,
3: wel weer?
0: Ja, toen werd er even tussendoor komt dan een promo waarin aangegeven wordt van, oh, deze week geven we noodradio's weg. Als je dit geluid hoort en dan hoor je heel kort even dat luchtalarm, dan kan je naar de studio bellen. En meteen ploep, alle lijnen vol inderdaad.
3: Ja. Maar dat ergens, is dus niet.
0: Nee, hoor je heel duidelijk dat luchtalarm voorbij komen. De hoeveelste bellen zullen we nemen?
3: Dan ga ik een random getal nu even uitzoeken. Even kijken, hoe laat is het? 12:11. Dan gaan we voor 11.
0: 11? Ja. Oké, de 11e beller. Dus mocht je hem voorbij horen komen, bel naar de studio. Ben jij de 11e? Nou, verder hoef je niks te doen.
3: Hey.
0: Dan win je gewoon zo'n noodradio. Nou, dat en natuurlijk heel veel muziek. We gaan de playlist even voor tweeën gewoon loslaten. Dus wat er gepland is aan muziek gaan we even niet draaien. Want dan komt een suggestie bovendrijven van de slingerplaat. Wat het thema is, dat hoor je zo meteen. Na 1. Dit is Amy McDonald op Radio Drenthe. Goedemiddag.

Paul Simon en You Can Call Me Al. Staat de mooiste boom van Nederland in Drenthe. Vandaag is de bekendmaking van Boom van het Jaar. 12 prachtige bomen. Uit iedere provincie eentje is genomineerd voor die titel. En onze genomineerde boom staat in Uffelte. En jij hebt even een foto opgesnord van die prachtige boom in Uffelte. Dat is een mooie knotlinde. Hè? Die kunnen we nu wel even laten zien op TV Drenthe. Wat weten we over die knotlinde, Milko?

0: Van binnenuit, die is weggerot. Mm-hmm. En normaal gesproken sterft een boom dan. Maar deze linde die heeft vanuit oude snoerwond, 3 meter hoge, zogeheten, adventieve wortels aangemaakt.
1: Ja.
0: Dat zijn wortels dan die rechtstreeks uit de takken naar beneden zijn gegroeid om de grond in te gaan. En zo zijn er eigenlijk 7 stammen of zo ontstaan.
1: Ja, dus eigenlijk zit hij in zijn tweede leven. Zo kun je een beetje zien. De echte stam die is dus inderdaad verdwenen. En daar komt dus ook die bijnaam, een bijzondere overlever, vandaan.
0: Ja.
1: En dit is dus onze Drentse inzending voor de boom van het jaar.
0: Ja. Het zijn echt prachtige bomen allemaal die genomineerd zijn. Kunnen we wat zeggen wat de tegenstanders zijn? Die andere bomen die zijn genomineerd? Want elke provincie heeft natuurlijk eentje.
1: Jazeker. In Groningen, daar hebben we natuurlijk ook een boom staan. Dat is eentje uit Middelstum. Die heet de Levende Getuige bij de Sint-Hippolytuskerk. Even kijken, wat hebben we nog meer? Onze buren, Friesland. Daarvoor moeten we naar Sneek. Dan hebben we het over de groene mantelzorger.
0: Ja, en in Limburg staat de poort naar hemel en licht. Als bijnaam dan natuurlijk. Al die foto's die vind je wel trouwens op de site van de verkiezing Boom van het Jaar. Het zijn echt hele mooie bomen, maar de uitslag is bekend. Er is een 1, 2 en 3 bekendgemaakt. Zullen we gewoon beginnen bij de nummers 3? En jij heb je ook foto's van, hè?
1: Ik ga het eens even kijken, inderdaad. De nummer 3 is geworden van het jaar. Gelderland. Die boom die vinden we in Wageningen. Het is de oude dame van het Torkpark. Dat is dus de bijnaam van die boom.
0: Ja, en kan je dat beschrijven of laten zien op TV Drenthe, of gaat dat niet lukken?
1: Even kijken. Nou, ik ga eens even kijken. De tweede plaats is dus een grootbloemige cornouille in een besloten kloostertuin van Museum Katrijnen Convent in Utrecht. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg je niet goed.
0: Dat is nummer 2.
1: Ja, nee. Het Torkpark in Wageningen, daar staat hij. De boom is daar bekend als de oude dame van het Torkpark en is erg geliefd om haar uitbundige bloei in het vroege voorjaar.
0: Ja.
1: En ja, hoe moet ik hem beschrijven? Het is ik vind het een ideale klimboom.
0: Okay.
1: Snap je hem?
0: Ja.
1: Ja? Dus dat is een beetje de...
0: Dat is de nummer 3. Ja, en dan precies. De nummer 2.
1: Dat is een monument voor overleden daklozen.
0: Oh.
1: Als jij even dan erbij... heb je het erbij staan?
0: Nee.
1: Nee, niet? Nou, dan ga ik je meenemen daarin. De tweede plaats is voor de grootbloemige cornouille, dus in de besloten kloostertuin van Museum Katrijnen Convent in Utrecht. Aan de onderste takken van deze boom hangen zilverkleurige naamplaatjes van overleden dak- en thuislozen. Dus dat is echt wel een bijzonder verhaal wat aan die boom hangt. Sinds 2024 is de boom een plek van herinnering, stilte en bezinning. En rond alle zielen daar worden de namen van de overledenen genoemd, begeleid door muziek en kaarsen. Dus, en deze Utrechtse boom die ontving 3.984 stemmen.
0: Oké, dan gaan we nu horen. Is de boom in Uffelte de mooiste van heel Nederland? Rapapa.
1: Dat is hem, jazeker. De boom in Uffelte. Nee, sorry, niet. Nee, de boom in Uffelte niet. Oh, wat erg is dit. Jongen, ja, ik ben meerdere dingen tegelijk aan het doen.
0: Nee, ik zie de boom in Groningen wel dichtbij.
1: Jazeker, ja. Het is Middelstum is het geworden.
0: Ja.
1: De winnende boom, dat is een rode beuk en die staat vlakbij de zuidingang van de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. En in de loop der jaren maakte de boom veel bijzondere gebeurtenissen mee. Rouw- en trouwplechtigheden die trokken onder de boom, die zijn daar voltrokken en door en rond de beuk werden de bevrijding en verschillende herdenkingen gevierd. En ook de omgeving rond de boom die veranderde. Aan de voet van de beuk lag eerst een begraafplaats, later een Groningse slingertuin en nu een plantsoen. En zo groeide de rode beuk uit tot een levendige getuige van de geschiedenis van Middelstum en van de persoonlijke verhalen van vele inwoners.
0: Dus de mooiste boom staat in Groningen. Oh jee, waar vinden we dan onze boom in Uffelte?
1: Ja, wij zijn geworden. Nou ja, 1 ding scheelt, Anouk, we zijn niet laatste geworden. Nee, we zijn 11e geworden.
0: Ene laatste. Die prachtige laatste boom in Uffelte.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, wij vinden hem in ieder geval hartstikke mooi. Maar die boom in Middelstum, ja, die is ook echt heel mooi. Die kan op de site van boomvanhetjaar.nl vind je alle bomen. Kan je ze nog even rustig bekijken. Natuurlijk ook onze mooiste boom in Uffelte. Benieuwd welke boom we volgen.

0: Tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Bijna 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
4: Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorlopig nog geen nieuwe cliënten aannemen. In juni greep de inspectie in bij Uzorg Noord omdat er van alles mis was. De zorginstelling moest onder andere cliënten met een zware zorgindicatie overdragen aan andere zorgbedrijven. Dat is inmiddels gebeurd. Uzorg Noord die heeft nog tot 12 november de tijd om ook aan andere eisen van de inspectie te voldoen. Tot die tijd mag Uzorg geen nieuwe cliënten aannemen. Vorige maand werd de mede-eigenaar van Uzorg Noord veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een cliënt en het aanranden van een sollicitant. Hij wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Q-Bus en Arriva die leggen het werk neer en daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen eruit vallen, dat kan Q-Bus nog niet zeggen. Chauffeurs mogen zelf bepalen of ze meedoen met de actie. De Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle en de NS-treinen die rijden wel gewoon, maar daar staken de schoonmakers. Daardoor zijn de treinen mogelijk viezer dan normaal. De vakbonden willen de komende tijd 1 dag per week gaan staken in het streekvervoer vanwege een cao-conflict. En in Noordsleen is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. De auto die botste op de Emmerstraat tegen een boom en kwam daarna in de sloot langs de weg terecht. De vrouw die zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Welke, dankjewel. Gaan we even kijken wat we qua weer kunnen verwachten vandaag. Hans Nienhuis, goedemiddag.
5: Mooi en ook goedemiddag.
3: Oh, dit is fantastisch weer zo.
5: Ja, het wil alweer buiten, hè?
3: Ja.
5: Ja, er vormen zich een paar stapelwolken. Nou, dat zijn de klassieke decoratiestapelwolken. En er zijn ook wat hoge vegen aan de lucht te zien, maar ze mogen allebei de zon echt niet hinderen. Het is een graad of 15, wordt zometeen 17 graden in onze provincie. En met het slechts zwak tot hooguit eventjes matige zuid-zuidwestelijke wind. Ja, prachtige najaarsdag. Dus heb je de kans, ga er zeker op uit.
3: Ja, dit blijft de hele dag zo?
5: Vandaag wel, de bewolking wordt uiteindelijk wel wat dominanter richting de avond. En dat is vooral hoge bewolking, maar het blijft gewoon helemaal droog. Vanavond valt de wind weg en vannacht is het vrij rustig weer. En dankzij die hoge bewolking koelt het niet zo ver af. Het is een graad of 8, misschien 9 op de wat plekken in de dorpen en steden en zo. En dan volgt er morgen een dag die grotendeels lijkt op die van vandaag. We hebben steeds vrij veel zon. In de ochtend is de bewolking wat dominanter, maar in de middag komt de zon er steeds beter doorheen. En dan wordt het nog een graad warmer en wordt het ruim 18 graden in Drenthe. Nou, mooie waardes dus, fijne temperaturen ook. Maar dat kan niet heel lang zo blijven, want ja, we zitten natuurlijk al half oktober. De nacht na vrijdag, dan is het een graad of 11 tot 12... en dat geeft al aan dat er stiekem wat meer bewolking zal zijn. Vrijdagochtend komt de zon er nog eventjes aan te pas. Daarna sluit de bewolking zich en gaat de wind met een best wel scherpe draaiing om naar het noordwesten. Dat is op afwisseling van 2 hoge drukgebieden. Daartussenin wordt een oud front samengeperst. Valt misschien nog net een bui uit op vrijdagmiddag. Maar daarna komt de hoge druk dus weer terug uit een andere richting, want boven Engeland bouwt zich een nieuw krachtig hoge drukgebied op. En die gaat bij ons zorgen voor een noordelijke aanvoer. Ja, een stukje kouder. Dus we zien in het weekend, op zaterdag en op zondag, een wisselvallig weerbeeld eigenlijk. Als er neerslag valt is het vrij weinig. Het zal net een spatje zijn, een lichte bui. Voor de rest wordt onstabiliteit onderdrukt door die hoge druk. Maar bewolking blijft er wel van over. Dus op zaterdag een mix van zon en bewolking. Ook best wel zonnige periodes, maar met een noordenwind en een duikeling in de temperatuur. Dan is het een graad of 14 tot maximaal 15. Op zondag gaat er nog wat vanaf, dan is het 12 tot 13 graden bij een noord tot late noordoostelijke wind. Ook in de glazen bol lijkt hoge druk dominant te gaan blijven. We houden een noordoostelijke wind met een dagtemperatuur van 13, 14 graden. Heel normaal voor de tijd van het jaar. De ochtenden lopen misschien weer dicht met mist. En neerslag is beperkt tot een heel dun buitje op het uiteinde van de zondag, nacht naar maandag. En daarna lijkt het ook weer een aantal dagen helemaal droog te blijven. Dus herfst weer met pit of echt met veel wind, dat zit voorlopig niet in het verschiet.
3: Nou, we gaan van vandaag genieten in ieder geval. Hans, dankjewel. Mooie dag nog.
5: Fijne middag.
3: Hoi. Ik ga contact zoeken met Ellie. Ellie is op Jack en Ellie heeft een afspraak met Jaap. Jaap, ik denk dat Jaap wel mega trots is en ook wel enigszins verrast. Wat er aan de hand is, hoor je zo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Hey Raymond!
13: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Anouk in de middag.
16: Met

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Kees en je zit in mijn hoofd.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: In Spijkerboor is onze Ellie. En wie heb je naast je staan daar, El?
3: Goedemiddag, Anouk. Ja, ik heb hier Jaap Kuiper naast me staan. En een bijzondere man, hoor. Een week of wat leden op zaterdagmorgen worden wakker. Het begint, staat rustig de zaterdagmorgen op. Achter een kopje koffie en een puzzeltje. Goedemorgen, goedemiddag, Jaap. En toen, wat gebeurde er?
4: Ja, toen ging de voordeurbel en... Hé, zegt mijn vrouw Jolien, de bel gaat. Nou, ik naar voren en de deur open doen... stond daar de burgemeester Anne Hiemstra van onze gemeente... met een fors boeket bloemen. En ik was verrast, maar er ging mij toen ook al een lichtje op. Zo van...
3: Ja, die komt niet bij iedereen op zaterdag met een koffie drinken.
4: Mijn beide jongens waren erbij, onze beide zoons waren erbij... en mijn schoondochter. En we gingen naar binnen en daar stak... Anne meteen van wal met het verhaal van... het heeft de koning behaagd om jou een koninklijke onderscheiding te geven... als lid van de Orde van Oranje Nassau. Nou, blij, verrast, ook emotioneel. Ik sloeg even de handen voor het gezicht.
3: Dat hij natuurlijk totaal niet verwacht.
4: Nee, en het is ook even naar voren gehaald vanwege mijn ziekte. Dat begrijp ik ook allemaal. Een lintje, een speldje, een oorkonde.
3: Heb je hem bij je?
4: Nee, ik heb hem niet met me om.
3: Mag niet, hè?
4: Hè?
3: Mag niet, hè?
4: Mag eigenlijk niet, wel het speldje. Maar om die nou elke dag, als ik me aankleed, op te doen... is me ook mee te vulwaren. En toen zijn we naar buiten gegaan in de tuin. Hebben we een foto gemaakt en een persbericht was klaar. Dat had ik verwacht in de schakel afgelopen weekend. Maar dat was nog helemaal te vroeg. Misschien komend weekend.
3: Ja, wie weet. Maar ik ben natuurlijk benijd, Jaap. Waar heb je lintje nou verkregen?
4: Voor verschillende dingen die loopjes weg eigenlijk in mijn leven gewoon hebben plaatsgevonden. De bestuur van dorpsbelangen, als voorzitter, als lid, hunze zwerftochten in dit prachtige gebied.
3: Aan een moeras,
4: om hier rond te struinen, te wandelen, veldnamen zoeken en benoemen en bekijken. Kanotochten, de nacht van de nacht, het vieren van de zomer, zonnewende. Dat is uniek. Dan ga je met een groep mensen op de kano richting Tussenwater. En de zon zie je om 11:30 ondergaan. We gaan terug. We gaan een plek zoeken voor een vuur. Met een vuurkaf. We drinken wijn. We strooien bloemen, kruiden, van alles en nog wat. We lezen gedichten voor. Maken muziek. Prachtig.
3: Maar jullie hebben de boel hier ook onderholpen.
4: Ja, in 2016-17 vroeg de gemeente om een pilot zelfbeheer groen. Daar ben ik heen gegaan en ik had binnen no time een stuk of 8 mensen om mij heen die mee wilden doen. En tot op heden zijn we met 20 vrijwilligers die elke tweede zaterdag van de maand groen onderhoud doen. Singles opschonen. Stamschot verwijderen, het baggen gaat hier vlakbij snoeien, bomen omzagen in de winter, allerlei groenwerkzaamheden, zodat we de gemeente daarmee helpen.
3: Ja. Nou, en dan misschien nog wel het allerbelangrijkste, wat jij voor het jeugdtheater hebt gedaan.
4: Ja, ik heb gewerkt op een school voor speciaal onderwijs. En dat was fantastisch werk. Ik zeg altijd wel eens, door de dingen die we deden, werkte ik niet. Ik had al vrij snel in de gaten dat rekenen, taal, lezen en schrijven voor deze kinderen ontzettend lastig was. Moet je wat anders doen. Je moet naar buiten gaan. We deden natuurbeschermingskampen bij Staatsbosbeheer in Gietenborgen. 24 jaar lang. 5 dagen werken in de bossen. S'avonds 1 pas maaltijden maken. Heerlijk. Wij gingen ook met die kinderen ging theater doen. Toneel, musicals.
3: En toen kreeg je in de gaten dat het voor deze kinderen heel belangrijk was... om zich op die manier te uiten.
4: Ja.
3: Dus na je pensionering... Hey, door wat met dan?
4: Hebben we een theaterwerkplaatsproduct opgestart. En we hebben jaarlijks geoefend in Café Het Keerpunt. En jaarlijks hadden we onze uitvoeringen 2 à 3 en volle bak. Soms 60 publieks toeschouwers, maar ook wel eens 120. Geweldig.
3: Ja, en dat allemaal bij mekaar maakt jou... Maakt dat jij aanmeld bent voor een lintje.
4: Ja, daar ben ik heel trots op. Natuurlijk. We hebben ook nog Dijprood doen, mensen interviewen langs het Dijp. Meegedaan met de film De Kanteling. Maar het ging allemaal zo gemakkelijk. Ik had er gewoon plezier in.
3: Het was niet dat idee omdat je denkt, nou mis ik dan ooit nog eens een keer een Lindy.
4: Nee, dat was niet de intentie.
3: Nee,
4: ook als het lintje er niet is geweest, dan vind ik een stukje waardering, erkenning, ook een beloning. Het werk beloonde mij.
3: Kijk eens aan.
4: Wat ik deed.
3: Hartstikke mooi. Ja, hele mooie woorden. Dank jullie wel namens al die mensen die dit gedaan hebt. Van harte gefeliciteerd met je onderscheiding. En op bijzondere dagen, ja, dan
4: mag ga ik hem dragen.
3: Dragen met trots.
4: Doe ik. Dank je wel.
3: Jij dankjewel. Ook bedankt.
4: Oké.
0: Ellie en Jaap Kuiper, dankjewel. Ellie gaat weer op Jack. Wil je Ellie ook eens langs hebben? Dat kan hoor. Stuur maar een mailtje naar op jack@rtvdrenthe.nl als je iets bijzonders hebt.

0: zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
1: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5:00 in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
10: Voordeelhuisjes.nl.
11: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Bedrijven zetten uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOT-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wie lijkt het leuk om in een videoclip te spelen? Dat kan namelijk. Hoor je zo meteen meer over.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigttravel.nl.
19: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigttravel.nl.
19: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag.

0: perfect with me. Vaak ben ik te bang van Leon Moorman. Dat is een hartstikke leuk nummer, maar dat nummer is niet compleet. Leon, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, het is wel compleet en het is al uitgebracht en zo, maar niet helemaal compleet genoeg, hè?
1: Nee, ja, het mist nog een hele mooie videoclip.
0: Ja, en die ga je opnemen?
1: Ja.
0: Wanneer ga je dat doen?
1: Ik ben er druk mee, hoor. Ja, ik ben deze maand heb ik maar liefst 2 clips in de planning. Maar deze, ja, daar zoek ik dus nog figurant voor. Dat ga ik over een week al doen.
0: Ja.
1: Dus het is vrij kort termijn. En ja, daarvoor zijn we op zoek. Nou ja, vaker bij te bangen. Dan moet je natuurlijk iets stoers doen. Hè? Want ja, we willen graag laten zien dat je dus inderdaad niet zo gauw je angsten de voorrang moet geven. Dus gewoon je angsten overwinnen.
0: Ja.
1: Dus wij zoeken eigenlijk mensen die, nou ja, met liefste tieners, jonge lui, die goed zijn in bepaalde sport, zoals skaten. En dan echt mooie trucs kunnen doen, zeg maar. Of misschien zelfs schoonspringen of freerunnen. Maar iets waar je echt wel lef voor moet hebben om te doen.
0: Och jee. En dat wordt dan gefilmd en gebruikt in die videoclip?
1: Ja, dat is het. We hebben een verhaallijn. Ik heb een scriptje geschreven. En ja, de bedoeling is eigenlijk dus inderdaad dat we dat op korte termijn nog fixen. Want hoe meer, hoe beter. Maar in ieder geval 2 of 3 zou al heel mooi zijn. En we hebben dat aanmeldingen. Maar ja, we zijn er nog een beetje op zoek naar iets wat dan op beeld heel spectaculair is. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat jullie daar misschien bij kunnen helpen.
0: Oké, dus even concreet. Je bent op zoek naar... moeten het specifiek jongeren zijn of maakt dat allemaal niet uit?
1: Nou, de voorkeur is wel jongeren. Want ja, ik denk wel dat die toch wel de meest spectaculaire versterken, zeg maar, in het beeld. Dus dat je een tiener hebt die al iets heel cools kan. Dus stel je voor, je bent een skateboarder en je kunt al een hele coole truc. Nou ja, dat is dan bij een klein jong persoon is dat natuurlijk veel interessanter, ja, om te zien dan aan iemand die dat al, ja, 20 jaar doet.
0: Of van die kleine dus, turnstertjes die 80 keer over de kop gaan, zo in één keer gekke salto's, ja, kunnen doen. Oké.
1: Ja, of iemand die van de hoogste duikplank gaat schoonspringen, dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja, en hoe ga je dat doen dan? Dan heb je nu een opnamedatum geprikt?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is allemaal kort dag. Dus vandaar ook dat alle hulp welkom is. Ik doe dit in samenwerking met een opleiding in Zwolle, een filmmakersopleiding. En die hebben dus een opdracht. En nou, vorige week ben ik aan een drietal filmmakers in opleiding gekoppeld.
0: Ja.
1: Ja, en het moet deze maand gebeuren. Dus vandaar, dat is zeg maar de opdracht vanuit die school. En ik wil natuurlijk graag meewerken, want ja, een leuke video, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee.
0: Nee.
1: Maar ja, het moet even op korte termijn gebeuren.
0: Oké, maar er is nog geen opnamedatum gepland?
1: Nou, waarschijnlijk dus donderdag of vrijdag. Maar ja...
0: Deze donderdag of vrijdag?
1: Nee, volgende week.
0: Ja, kort dag.
1: Maar goed, nog steeds kort termijn. Ja.
0: Oké, en dan als mensen dus iets spectaculairs kunnen, dan wordt dat op locatie opgenomen of moeten ze ergens naartoe?
1: Nou ja, dat gaat natuurlijk in overleg, want er is al wel één iemand, een skater, die heeft al interesse getoond en die gaat waarschijnlijk ook meedoen. En die moet natuurlijk ergens op beschikbare plek. En dat heb je gelukkig overal. Maar ja, stel je voor je hebt een schoonspringen. Ja, dan moeten we dat nog uitzoeken waar dat dan kan.
0: Ja.
1: Maar de locaties, daar komen we eigenlijk altijd wel uit.
0: Oké. Maar kan je zelf geen trucjes?
1: Nou, ik kan wel iets met een bal, maar ja, ik word steeds ouder en mijn spieren worden steeds slechter. Dus
0: dat is leuk voor de opnames.
1: Ik kan me daar beter niet aan wagen. Ja, misschien ben ik een hele goede tegenhanger. Dat je dan even ziet hoe het eruit ziet als iemand die het niet kan. Dat zou ik misschien kunnen doen.
0: Ach, dat wordt vast een mooie clip. Maar je hebt dus mensen nodig. Hoe gaat dat dan? Als mensen dit horen en denken... Oh, maar ik kan het wel. Of mijn buurjongen, of mijn neefje of nichtje, ja, of wat dan ook. Hoe gaat dat?
1: Nou, dat is een goeie. Ik doe dat vooral zelf ook, de oproepjes via social media. Dus ik zit op Instagram bijvoorbeeld of op Facebook. En daar kunnen mensen mij gewoon heel makkelijk een berichtje sturen. Via de privéberichtjes en dat soort dingen. Of je reageert onder de post die ik heb gemaakt. En dan neem ik wel zo snel mogelijk contact op. Want de tijd dringt.
0: Ja. Hey, en dan worden de opnames dus deze maand gemaakt. En wanneer kunnen we dan die clip verwachten? Als wij dat liedje laten horen hier op Radio Drenthe, dat we die clip zien?
1: Nou, ik weet zeker dat in ieder geval begin november moet de opdracht af zijn voor de studenten. Die moeten hem dan nog afmixen en mooi in elkaar zetten, montage. Dus ik verwacht in november dat ik daar ook al iets van kan laten zien.
0: Oké. Nou, ik hou me van harte aanbevolen dat je hem even opstuurt, zodat wij hem kunnen laten zien. Ik draai hem nu op Radio Drenthe, nog zonder clip, maar binnenkort dus met allemaal stoere, spectaculaire capriolen te zien op Radio Drenthe. Leon, dankjewel en succes! Precies.

0: Band Explorer op Radio Drenthe.
1: En Passenger.
2: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Een van de leukste onderdelen. Een van de drukste ook tijdens een hele middag.
3: Dat zeker, absoluut. Het is even aanpoten.
0: Ja, maar het is hartstikke leuk. We laten ons graag weer verrassen. Wij skippen weer de laatste plaat voor tweeën. Zal ik eens even weer kijken wat er gepland staat?
3: Ik ben wel benieuwd.
0: Tracy Chapman en Vescar. Ah, vind ik een mooi nummer. Maar goed, gaan we waarschijnlijk niet draaien. Tenzij ik hem ergens anders tussenprop. Maar goed, want de laatste plaat is nog heel onduidelijk. We weten nog niet wat de laatste plaat wordt. Dat wordt namelijk eentje die op het rad komt met het alfabet.
3: Ja, zo is dat inderdaad. En we zijn weer even bezig kronkelen in ons hoofd om eens een mooie aanleiding te vinden voor die slingerplaat van vandaag. De boom van het jaar, daar kwamen we eigenlijk bij uit. Maar ja, hoe gaan we die insteken? Want we kwamen als eerste op, even kijken hoor, boom van dit jaar, oud, hè, oude artiesten. Dat hebben we allemaal al wel eens een keer gedaan. Maar toen hadden we iets gevonden waarop we dachten van, nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. Want toen we die uitslag zagen van die boom van het jaar verkiezing, toen zagen we dat alle bomen een soort bijnaam hadden gekregen.
0: Ja. Die prachtige boom in Uffelte kreeg de naam een bijzondere overlever. Vind ik hartstikke mooi. Maar jij hebt het rijtje voor je neus van al die bijnamen van de bomen.
3: Nou ja, er zitten een paar hele mooie bij. Zoals die in Limburg, die heet De Poort naar Hemel en Licht. Wat hebben we nog meer? Friesland,

0: Wij gaan uiteindelijk 26 liedjes uitzoeken. En daar gaan we een letter van het alfabet aan koppelen. En dan zei ik al, even voor tweeën, dan gaan we slingeren aan het rad met het alfabet. En dan kijken we, waar stopt die? Welke letter staat die? En welk liedje hebben wij erachter gezet? En die gaan we dan helemaal draaien. Maar goed, dat rad moet gevuld worden met artiesten met bijnamen. Dus kom maar door, 0592-331188. Er wordt al gebeld, ik ben nieuwsgierig. Ja. Goedemiddag met Anouk.
1: Goedemiddag met Agnes Dekker.
0: Dag Agnes Dekker, hoe gaat het?
1: Met mij wel goed.
0: Ja? Heb jij een goede suggestie voor ons?
1: Ja, ik weet niet of het een bijnaam is, maar ik dacht dan Willem met grote handen.
0: Willem Duin met zo'n grote handen?
1: Ja.
0: Oké, zitten we die erbij? Dankjewel.
1: Graag
0: gedaan. Doei.
1: Doei.
0: Maar ja, die Willem Duin met Maud McNeil. Anouk met... Anouk. Helemaal van mijn apropos. Hoi met Anouk, RTV Drenthe.
2: Met Rika.
0: Dag Rika, hallo. Hoi.
2: Ik had dat door van Gordon.
0: Ik versta je niet zo goed.
2: Gordon.
0: Gordon, ja?
2: Ja, die heeft toch iets hier met ja, God, oh, ja, ik weet niet meer, Cruz of Huus of wat, maar heb je daar vaak geen echte naam bedacht?
0: Ja, nee, ik snap het. Dat is een artiestennaam inderdaad.
2: Ja.
0: Ja, maar wij dachten, ja, dat klopt dan wel inderdaad, want dat is wel een andere naam. Maar wij dachten eigenlijk een beetje aan bijnamen en zo. Elvis de Pelvis, of wat had hij?
2: Oh, dan heb ik dat niet goed begrepen.
0: Nee, ja, maar misschien hebben wij het ook helemaal niet goed uitgelegd, Wilco.
3: Dat zou ook nog kunnen inderdaad. Ja, ja, we moeten ook even zelf kijken hier.
0: Ja, want jij noemde bijvoorbeeld de bijnaam... Oh nee, dat zeg ik hem niet. Maar dat Via Buse, onze Via Buse, ook een bijnaam heeft.
3: Is ook een bijnaam.
0: Beetje op dat niveau.
2: Oké, kijk, want op het dorp, die moet wel een bijnaam. En dat is gebroedelijk. Maar van artiesten, dat weet ik zo niet.
0: Nee, nou laat je verrassen, Rika.
2: Oké.
0: Ja, doei.
3: Ja, misschien de volgende bellen, die werkt misschien wel wat inspirerend. Ja. Hè?
0: Hi met Anouk.
4: Hi met Jenny Knol.
0: Dag Jenny. We hadden het niet helemaal duidelijk uitgelegd, hè, Jenny?
4: Nou ja, ik vond het wel duidelijk.
0: Ja? Waar moet je aan denken dan?
4: Bruce Springsteen, The Boss.
0: The Boss, juist. Ja, kijk, zulke dingen inderdaad, dat zochten wij. Oké, The Boss, Bruce Springsteen, welk nummer?
4: Fire.
0: Fire, lekker. Je bent de eerste, ja. Zeg maar.
4: De F van Fire.
0: De F van Fire, noteer ik. Dankjewel.
4: Okay,
3: ja, die was in de roos. Dat is precies eigenlijk waar we op doelden, hè?
0: Ja. Nou, de telefoon blijft maar gaan. Zullen we even nog eentje doen? Hoi, ja, met Anouk.
5: Dag Anouk, met Agnes van Dam uit Nieuw-Weerdingen.
0: Hallo Agnes van Dam.
5: Nou, de bos is net voor mijn neus weggekaapt. Ja. Maar ik had ook nog Elvis Presley, The King.
0: The King, ja, of rock'n'roll. Zit ik erbij, dankjewel.
5: Ja,
0: doei. Nou, dat gaat wel helemaal goed komen.
6: Spreek uit wachtrij.
0: Oh, uit wachtrij. Ja. Hoi, met Anouk.
7: Hoi, met Willem.
0: Dag, Willem.
7: Elvis.
0: De Pelvis. The King of Rock'n'Roll.
7: Van de King. De King dat doet goed.
0: En welk nummer van Elvis wil je graag?
7: Ja, doe maar In the Ghetto.
0: In the Ghetto. Noteer ik. Doei, doei.
7: Hoi.
0: Hoi, met Anouk.
8: Hey, Anouk, met Nico Scholten.
0: Hallo, Nico.
8: Hoi, ik had Litouwers.
0: Ja.
8: Te zingen de kraamhuismachinist.
0: Ja.
8: En dan wou ik graag You Never Walk Alone.
0: Ja, is ook een mooie. Dankjewel, Nico.
8: Oké, mooi.
0: Appen kan ook, bellen kan ook. 0592-331188. Artiesten met een bijnaam zoeken we vandaag.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemorgen, goedemiddag. Zorginstelling Jeugdzorg Noord mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorlopig nog geen nieuwe cliënten aannemen. In juni greep de inspectie in bij Jeugdzorg Noord omdat er van alles mis was. De zorginstelling moest onder andere cliënten met een zware zorgindicatie overdragen aan andere zorgbedrijven. Dat is inmiddels gebeurd. Jeugdzorg Noord heeft nog tot 12 november de tijd om ook andere eisen van de inspectie te voldoen. Tot die tijd mag Jeugdzorg geen nieuwe cliënten aannemen. Vorige maand werd de mede-eigenaar van Jeugdzorg Noord veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van een cliënt en het aanranden van een sollicitant. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Q-Bus en Arriva die leggen het werk neer en daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen uitvallen, dat kan Q-Bus nog niet zeggen. Chauffeurs mogen namelijk zelf bepalen of ze meedoen met de actie. De Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle en de NS-treinen die rijden wel gewoon. Maar daar staken de schoonmakers. Daardoor zijn de treinen mogelijk viezer dan normaal. De vakbonden die willen de komende tijd 1 dag per week staken in het streekvervoer vanwege een CAO-conflict. En in Noordsleen is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Een auto die botste op de Emmerstraat tegen een boom en kwam daarna in de sloot langs de weg terecht. De vrouw die zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel, Milko. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis?
6: Hoge druk boven Frankrijk zorgt voor een zwakke wind uit zuid tot zuidwestelijke richting. En de aangevoerde lucht is mild. Het is vanmiddag een graad of 17. De zon heeft veel ruimte, maar er zijn ook hoge wolken. En hier en daar zijn er wat stapelwolken. Vanavond gaat de wind liggen en vannacht koelt het af tot een graad of 8.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Hey Remo!
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

Sunny News and Stuck With You. Zometeen een overzicht van binnengekomen suggesties voor de slingerplaat. Maar eerst dit liedje van de zusjes Anouk en Jora. Uit Drenthe komen ze. Stoute schoenen is dit.

0: schoenen mee.
1: Anouk en Jora uit Drenthe, twee zusjes, stoute schoenen.
2: De slingerplaat.
1: Wij zoeken vandaag artiesten met een bijnaam. En dat heeft te maken met de verkiezing Mooiste Boom van het Jaar. Die verkiezing is geweest, daar kon je op stemmen op die mooie bomen. Elke provincie had een speciale boom. Wij hadden er eentje in Uffelte staan. En die kreeg dan de bijnaam een bijzondere overlever. En dat heeft te maken met die stam die ooit is... Ja,
3: vergaan eigenlijk gewoon.
1: Ja, maar hij ontstond toch weer en kreeg meerdere stammen. En nou ja, bloeit fantastisch. Hij heeft niet gewonnen. 11e plek voor de boom in Uffelte. De mooiste boom van Nederland staat in Middelstum. Volgens deze laatste verkiezing. De levende getuige bij de Sint-Hippolytuskerk. Zo heet hij ook. En hij staat daar ook daarbij. Maar zo hadden al die bomen een mooie bijnaam. Die van Utrecht heet een monument voor overleden daklozen. En... ja, de oude dame van het Torkpark. Dat is ook wel een statige naam.
3: Vind ik wel. Het valt wel wat uit, hoor.
1: Gelderland. Ja, ja. Ja, zo had je allemaal mooie bijnamen. Overijssel had een innige omarming. En Friesland de groene mantelzorger. Nou, hartstikke leuk. Wij dachten, artiesten met bijnamen, kom maar door. Wij werden een mooi rad gevuld. In ieder geval 26 artiesten met een bijnaam. Want zoveel letters heeft het alfabet. Jenny belde deze door. Bruce Springsteen, dus wilde graag Fire op het rad hebben. En Bruce Springsteen wordt natuurlijk wel genoemd...
3: De Boss.
1: Ja.
3: Zeker, absoluut.
1: Hartstikke goed. Ik had Greetje net aan de telefoon. En Greetje gaf een nummer door van Benny Jolink. Want Benny Jolink wordt ook wel Buizenberend genoemd. En dan moest dit nummer het worden.
4: Al die aard ik er tegenkom. Van Git, Ming, Rikke, Tink, Bommer, De Bom. Oh, Ali.
1: En dat we wederom een gevarieerd rad krijgen, blijkt wel weer uit de volgende suggestie.
3: Ja hoor, want Jannie, zij zorgt ervoor dat The Voice op het rad komt. En dan heb ik het natuurlijk over Frank Sinatra.
5: I did it my way.
1: De volgende artiest komt meerdere keren binnen. Meerdere mensen dragen hem aan, maar hij heeft ook meerdere bijnamen.
3: Hij heeft meerdere bijnamen inderdaad, maar toch wel de meest bekende, dat is... The King of Pop. En dan hebben we het over Michael Jackson.
1: Maar ik heb ook al meerdere keren Wacko Jacko binnengekregen.
3: Ja, maar daar was hij niet zo blij mee.
1: Nee. Maar zo werd er wel over hem gepraat.
3: Zo werd er over hem gepraat.
1: Ja, dus ook een bijnaam. Ja, naar een andere grootheid. Klaas kwam met deze dame.
3: Madonna.
1: Ja.
3: Absoluut, die moeten we gewoon op het rad hebben. Welke we ook op het rad moeten hebben, is eentje uit onze provincie... die de bijnaam draagt, de Nederlandse Elvis. Nou, dan weet je wel over wie ik het heb natuurlijk.
1: Zeker.
3: De enige echte

0: kwam daarmee. Maar meerdere mensen kwamen met een suggestie, ook van Drentse bodem. Namelijk, de koning der piraten komt uit Drenthe. Onze eigen Jannes natuurlijk.
1: Zeker, die mag niet ontbreken. Ook wat vaker binnenkwam, onder andere Ronald en Mark, die kwamen allebei met Prince. Hij gaat door het leven als His Royal Badness.
0: En dat vind ik zo mooi dan aan het draad. Dat we geen idee hebben wat we straks gaan draaien. Ik kan
1: het
0: zo dat we dit weer voorbij horen.
1: Daar wordt het contrast weer van. Een beetje meer naar Purple Rain. Ja. Nou, het gaat alle kanten op wat dat betreft. Hey, we gaan naar de suggestie van Frans Jan. Die kwam met The Godfather of Soul. Wist je wie dat was?
0: Nee, niet 1, 2, 3.
1: En dat is gewoon James Brown.
0: Natuurlijk.

0: goede bijnaam hoor. The Godfather of Soul.
1: Ja.
0: Kun je er trots op zijn. Nog een bijnaam waar je ook wel trots op kan zijn, is als jij door het leven gaat als de zingende buschauffeur, vind je niet?
1: Ja, want wie is dat ook alweer?
2: Met mijn ogen dicht, denk ik terug aan dat iets dat ik vele nachtens wat meer.
1: Jolanda kwam met Birdie. Oh jongens, ja, wederom, we kunnen lang niet alles laten horen, maar we gaan ze allemaal bij langs. De lijnen zijn gesloten, we hebben meer dan genoeg suggesties, allemaal artiesten met bijnamen. We gaan de 26 uitzoeken en daar een letter aan koppelen van het alfabet. En dan gaan we even voor twee slingen geven aan dat rad en gaan we kijken met welke artiesten we eruit gaan. Hé, hey, dit is Johnny Cash, die heeft ook een bijnaam.
0: Jazeker, The Man in Black.
1: Dat is ook zo. Maar kijk hoeveel artiesten dan een bijnaam hebben.
3: Love is a burning thing, and it makes

0: you now. Eén na laatste plaat.
1: De slingerplaat.
0: Want wat wordt de laatste? We hebben nog geen idee. We hebben een mooi lijstje voor ons neus. Allemaal artiesten met bijnamen. Ja, je hebt het rad naast je staan.
2: Jazeker, daar gaan we dan.
0: Ja.
2: De bijnamen die dwarrelen me gewoon voor de ogen.
0: Maar ik vind dat
2: ik
0: leuk.
2: Heb zoveel voorbij zien komen, ook bijnamen waar ik nooit van gehoord had.
0: Ja.
2: Hebben ze wel allemaal even gecontroleerd. Ze bestaan wel echt. En we gaan het doen met de plaat, Anouk, die we gekoppeld hebben aan de letter D.
0: De letter D.
2: Letter D.
0: Oké, dan kan ik in mijn lijstje alvast de letter D opzoeken. En dan zie ik dat de bijnaam is The Father of Rock'n'Roll. En dat Jenny die suggestie doorgaf. Ik heb het over...
1: De slingerplaat.
0: Chuck Berry.

0: zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
4: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
7: Voor speelgoed ga je naar Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. De speelgoedspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Groot assortiment, persoonlijke service en gratis parkeren. Warenhuis Intertoys Stegeman in Bijlen. Daar moet je zijn.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Hey, Remo!
13: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
16: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: stiekem gedanst van Toontje Lager.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Hij kwam voorbij, hè? Het hechtalarm.
2: Hij kwam onverwacht. Ik schrok er zelf ook een beetje van als ik heel eerlijk ben.
0: Het is niet onopgemerkt gebleven, want de telefoon gaat massaal. Wij hebben geteld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Want jij hebt gezegd, de 11e beller gunnen we of nemen we mee voor die noodradio. Dus even kijken, wie zit er onder de knop? Goedemiddag, 11e beller.
3: Goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Jantje.
0: Jantje! Gefeliciteerd, je hebt de noodradio gewonnen.
3: Nou, dankjewel.
0: Komt die van pas of had je al eentje?
3: Nee, het kwam heel goed van pas. Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, heb je een vette noodpakket al op orde?
3: Nee.
0: Nee, helemaal niks?
3: Nee, natuurlijk wel wat.
0: Oh ja?
3: En blikjes in en een pakjes en ja, dat heb ik wel. Maar ik heb nog geen noodradio, dus dat is wel heel mooi.
0: Nou, bij deze dus wel. Blijf even aan de lijn. Dan vertelt Milko hoe je de noodradio zo snel mogelijk krijgt. En hopen dat je hem niet nodig hebt, Jantje.
3: Nee, dat heb ik allemaal.

zingen houdt ze zich ook bezig met paarden. Ze zegt van het fokken met paarden ook en handelen. Jewel Stoughton en Queen of Hearts. En dit is Big Mountain. Oh.

Mountain and Baby, I Love Your Way. Ja, en ik had gezegd, deze halen we van de lijst. Want die was geskipt als laatste plaat voor tweeën. Want toen draaiden we natuurlijk de slingerplaat uitkomst. En dat was Chuck Berry. Maar ik dacht, ik vind hem zo mooi. Te mooi om te laten liggen. Dus komt hij alsnog, Fast Car.

0: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
1: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Het is 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorlopig nog geen nieuwe cliënten aannemen. In juni greep de inspectie in bij Uzorg Noord omdat er van alles mis was. De zorginstelling die moest onder andere cliënten met een zwaardere zorgindicatie overdragen aan andere zorgbedrijven. Dat is inmiddels gebeurd. Uzorg Noord maar heeft nog tot 12 november de tijd om ook aan andere eisen van de inspectie te voldoen. Tot die tijd mag Uzorg geen nieuwe cliënten aannemen. Vorige maand werd de mede-eigenaar van Uzorg Noord veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een cliënt en het aanranden van een sollicitant. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Qbuzz en Arriva die leggen het werk neer en daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen uitvallen, dat kan Qbuzz nog niet zeggen. De chauffeurs die mogen namelijk zelf bepalen of ze meedoen met de actie. De Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle en de NS-treinen die rijden wel gewoon. Maar daar staken de schoonmakers en daardoor zijn de treinen mogelijk viezer dan normaal. De vakbonden die willen de komende tijd 1 dag per week staken in het streekvervoer vanwege een CAO-conflict. En in Noord-Sleen, daar is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. De auto die botste op de Emmerstraat tegen een boom en kwam daarna in de sloot langs de weg terecht. De vrouw die zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel, Milko. Het weer nog van Hans Nienhuis.
7: Hoogdruk boven Frankrijk zorgt voor een zwakke wind uit zuid- tot zuidwestelijke richting. En de aangevoerde lucht is mild. Het is vanmiddag een graad of 17. De zon heeft veel ruimte, maar er zijn ook hoge wolken. En hier en daar zijn er wat stapelwolken. Vanavond gaat de wind liggen en vannacht koelt het af tot een graad of 8.
5: We gaan het zo meteen hebben over plaatsnamen bij ons in de provincie. Want sommige plaatsnamen die hebben gewoon 2 verschillende namen. Hoe komt dat? Hoor je zo?
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
16: Anouk in de middag. Met

situatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Instant Karma op Radio Drenthe. John Lennon.
1: Zoek het uit.
0: Op woensdag zoeken we altijd dingen uit. En meestal schuift Greetje aan. Maar het is herfstvakantie, dus Greetje heeft even een beetje vrij.
2: Ja.
0: Ja, en dan neem jij het over,
2: Emmet.
0: Ja. Maar er zijn mindere klussen, hè?
2: Ja, wat eng, ja.
0: Het is meestal zo dat jij dat dan een beetje opvangt als Greetje met vakantie is.
2: Ja.
0: Hey, de zoek het uitvraag van deze week die kwam van Alice van Veen. Zij stuurde ons namelijk een vraag in. Omdat haar vader vroeger altijd het had over Weerdingemond. En zelf kent ze vooral de naam Nieuw Weerdingen.
2: Ja.
0: En Weerdingemond niet. Dus ze dacht van, hoe zit het nou met die verschillende namen? Ja. Ik ga het gewoon naar de Zoek het Uit redactie sturen van RTV Drenthe om het uit te zoeken.
2: Ja, dat was goeie.
0: Ja. Dus, want hoe gaat het dan? Dan moeten we eerst terug naar het oude Weerdingen.
2: Ja, het heeft te maken met de geschiedenis van het gebied. We moeten daarvoor behoorlijk ver terug ook. Naar de tijd dat veengebied in die omgeving werd ontgonnen.
0: Oké. Ja, en dan gaan we naar Oud-Weerdingen.
2: Ja, dan gaan we naar Oud-Weerdingen. Ja. Ja, Weerdingen, dat op de Hondsrug ligt, bestond al eeuwen voordat Nieuw-Weerdingen ontstond. Het is ook echt een ander dorp op een andere plek, zo'n 6-7 kilometer verderop. De naam Weerdingen wordt al genoemd in een oorkonde uit 1327. Volgens het boekje 100 jaar Nieuw-Weerdingen wordt de naam in verband gebracht met Wagdingen of Weerdingen. Wat zoveel zou betekenen als goede weidegrond.
0: Oh, en dat oude Weerdingen, dat had ook een groot gezamenlijk grondgebied dan?
2: Ja, dat klopt, ja. Het gebied rond Weerdingen maakte deel uit van de Weerdingenmarken.
0: Mm-hmm.
2: Dat was een groot gezamenlijk grondgebied met verschillende soorten grond. Zand, weide, heide en veen. En dat veen in de buurt van Weerdingen werd ontgonnen en daar ontstond een dorp dat nu Nieuw Weerdingen heet.
0: Ja, en dan komen we uiteindelijk bij die naam Weerdingenmond, hè, want daar had haar vader het steeds over. Waar komt dat mond dan vandaan?
2: Ja, dat heeft te maken met de manier waarop het veengebied werd ontgonnen. Mond is eigenlijk zijrivier. Mm-hmm. Vanuit bestaande kanalen werden het veen en de omgeving ontsloten. Zo ontstond er een nieuwe nederzetting in het gebied van de Weerdingenmarken. In oudere bronnen zie je daarvoor verschillende namen. Weerdingenmarken, Weerdingenveen, Weerdingenmond en Nieuw-Weerdingen.
0: Jemig, om het een beetje makkelijk te houden.
2: Ja.
0: Dus mensen gebruikten dus allemaal verschillende namen voor eigenlijk gewoon hetzelfde gebied.
2: Ja, en dat maakt het niet overzichtelijk erop ook. Nee, want de veenkolonie bestond al voordat de naam Nieuw-Weerdingen officieel werd vastgelegd. De ontginning en ontwikkeling waren al begonnen voordat in 1880 het veenschap Weerdingen officieel werd gesticht.
0: Oké, en wanneer begint dan echt die naam Nieuw-Weerdingen, zoals wij het kennen, op te duiken?
2: Ja, de aanleg van een verbinding met de Groningenkanalen was daarbij belangrijk. Vier mannen worden in het boekje genoemd als de stichters van Nieuw-Weerdingen. Philip Lindeman, Pieter Beugel, Harm Elder Timmerman en Berend Nijenhuis, Nieuwenhuis. Uiteindelijk kwam er een kanaalverbinding en kon de turf worden afgevoerd.
0: Maar officieel was het toen nog niet de enige naam.
2: Nee, mensen bleven verschillende namen door elkaar gebruiken. Pas op 1 mei 1902 kwam daar officieel een einde aan.
0: Oh, waarom dan? Wat gebeurde er dan?
2: Op verzoek van het toenmalige plaatselijk nut, dat is een soort dorpsvereniging, werd Nieuw-Weerdingen vanaf die datum de officiële naam van de nederzetting.
0: Oké, en die naam verwijst dus eigenlijk gewoon terug naar dat oude Weerdingen.
2: Ja, de naam Nieuw-Weerdingen verwijst naar het oudere dorp Weerdingen dat in de buurt ligt, waar de veenkolonie uit was voortgekomen.
0: Oké, dan is Elisa's vraag denk ik wel beantwoord. Weerdingenmond was dus geen andere plaats.
2: Nee, het was een oudere benaming voor het gebied dat later Nieuw-Weerdingen zou heten. De naam past bij de manier waarop de veenkolonie ontstond en zich langs kanalen ontwikkelde.
0: Ja, en dus bleef er één naam over, Nieuw-Weerdingen.
2: Precies.
0: Ja.
2: En een gebied in het verleden verschillende namen had, werd uiteindelijk één dorp met een officiële naam.
0: Nou, Nieuw-Weerdingen. Hartstikke goed, wat fijn uitgezocht.
2: Nou.
0: Nieuwe vragen, kan je nog wat gebruiken of zit je tot je...
2: Nee hoor, we kunnen altijd wel vragen induiken, zeg maar. Zoek het uit @rtvdrenthe.nl.
0: Ja, daar kan je je vragen naartoe mailen. Dus iets dat je opvalt bij ons in de provincie of waarvan je denkt, hè, hoe zit het eigenlijk?
2: Ja.
0: De redactie van Zoek het uit.
2: Ja, wij duiken overal in.
0: Zoekt het graag inderdaad uit. Zoek het uit @rtvdrenthe.nl. Daar kunnen alle vragen naartoe.

Crosby, Stills, Nash en Young, America's Express. Het is alweer bijna 3 uur, zie ik. Dat betekent dat het voor mij erop zit. René Steenbergen gaat zo meteen verder met heel veel lekkere muziek. Veel plezier erbij.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Hey Remo!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Hey Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
7: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: Ik dacht, ik begin eens even stichtelijk op deze woensdagmiddag met deze van The Birds en Turn, Turn, Turn.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Gebaseerd op een stuk uit Prediker, uit de Bijbel. En door Piet Seeger, de volkszanger, bewerkt tot het liedje dat we uiteindelijk allemaal kennen in deze vorm. Turn, Turn, Turn van The Birds. En daarmee is het 3:07 op de woensdagmiddag. We zijn weer begonnen met het jaren 60 en 70 uurtje. Altijd weer een fijn moment, hè, op die Drentse Radio. Nou, we zitten er weer klaar voor. Tussen nu en 4:00 hoor je weer allerlei fraaie pareltjes voorbij komen. Dus even kijken wat er voor het komende uur zoal in mijn muzikale schatkistje zit. Nou, Tom Jones bijvoorbeeld. Yeah.

0: pittige zet ik ook bij hem hoor, van Foreigner. En ook Van Morrison.
1: A bright girl.
0: En wat dacht je van Supertramp? Ga je allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1979. En de jukebox aan het eind van dit uur staat in het teken van een jarige Britse muzikale legende. Nou, lekker cryptisch, hè? Nou ja, als je de jarige van vandaag opzoekt, dan zou je het wel kunnen weten. Sterker nog, deze Britse muzikale legende heeft, je zou kunnen zeggen, een echte verjaardagsklassieker op zijn naam staan. Gaat er al een belletje rinkelen? Mooi. Zo niet, dan is er één advies. Gewoon

0: 60 jaar oud is dit liedje inmiddels. En Tom Jones is nog altijd bezig. Sterker nog, die klinkt eigenlijk nog altijd zo als 6 decennia geleden. Dit liedje zingt hij ook nog altijd, hè, tijdens zijn concerten. The Green Green Grass of Home. En daarvoor nog Bill Withers met Lovely Day. 3:15 zo'n beetje. Een mooie tijd om de geschiedenisboeken weer eens even door te bladeren. En daarin valt te lezen dat het op deze dag in 1964 is dat bekendgemaakt wordt dat de zwarte Amerikaanse mensenrechtenstrijder Dr. Martin Luther King de Nobelprijs voor de vrede krijgt voor zijn geweldloze strijd tegen de rassendiscriminatie in Amerika. Nou, 2 maanden later, dan neemt Dr. King de prijs in ontvangst.
1: I accept this award on behalf of a civil rights movement which is moving with determination. I think Alfred Nobel would know what I mean when I say I accept this award in the spirit of a curator of some precious heirloom, and in whose eyes the beauty of genuine brotherhood and peace is more precious than diamonds or silver or gold. Thank you.
0: Prachtige, bijna bezwerende stem en manier van spreken had die man toch altijd, hè? Martin Luther King. En dan op deze dag in 1966, of beter gezegd, de afgelopen nacht in 1966. Die zal de geschiedenis ingaan als de Nacht van Smeltzer. Het kabinet stelt fikse belastingverhogingen voor om de uitgaven te dekken. Maar Norbert Smeltzer van de KVP die is het daar niet mee eens. Dient een motie in, die wordt aanvaard en het kabinet valt. En dat betekent politieke paniek.
2: Het Binnenhof, de middag na de nachtelijke val. Een snelle auto bracht de koningin uit Soestdijk voor een consultatie van de politieke leiders ten einde een oplossing van de crisis te zoeken. Minister-president Kals was de eerste bezoeker. Hij bracht Hare Majesteit de ontslagaanvragen van zijn kabinet. De volgende dag verscheen de voorzitter van de KVP-fractie, Smeltzer, wiens motie de regering deed tuimelen en die nu inmiddels is aangezocht als formateur. De vraag was, hoe waait de wind? En dat moesten de politici op Huis ten Bosch duidelijk maken.
0: Ja, zo ging dat. Ja, het is trouwens de eerste keer dat een kabinet viel in een rechtstreekse tv-uitzending. Nou, daar zijn we tegenwoordig wel wat meer aan gewend, hè? En dan gaan we naar vandaag in 1972. Dat is de dag dat dit gezellige liedje binnenkomt in de top 40.

0: schat, weet je dat? Van Theo en Marian, oftewel Theo Diepenbrock. Die later nog een hit scoort met Oh Darling. En die Marian van Marian en Theo, dat is Marian van Kampen. En die komen we later dan nog weer tegen als Mirella, bij Frank en Mirella. En nog weer veel later, dan maakt ze ook nog soloplaten onder haar naam Marian Berger. En dan is het op deze dag in 1977 dat dan nog prinses Beatrix en prins Klaus het eerste deel van de Amsterdamse metro openen. De Oostlijn. En die loopt tussen het centrum en de Bijlmer.
1: Ruim 50.000 mensen wonen er nu in de Bijlmer, de satellietstad van Amsterdam. Die door het gereed komen van het laatste stuk van de metro Oostlijn nu een rechtstreekse verbinding heeft met het Centraal Station. Na de openingsdag, die overigens niet zonder rellen verliep, heeft het publiek in grote getale kennis gemaakt met de metro. En op de nieuwe 15 strippenkaart kon men voor rond een gulden heen en terug.
0: Ja, dat waren nog eens tijden. Goed, we gaan weer terug naar de muziek. Terug in de top 40 geschiedenis. Met drie grote hits van exact 47 jaar geleden. De lijst van die dag, de top 40 van 14 oktober 1979. Met straks het prachtige Task van Fleetwood Mac. Daarvoor is het een beetje zwijmelen met de Commodores en Sail On. En eerst, ja, toch een beetje dat oud en nieuw gevoel krijg ik er altijd een beetje van. Hier zijn de Whistars en A Brand New Day.

0: een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
7: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
8: Het is zo goed als 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Zorginstelling Uzorg Noord mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorlopig nog geen nieuwe cliënten aannemen. In juni greep de inspectie in bij Uzorg Noord omdat er van alles mis was. De zorginstelling moest onder andere cliënten met een zware zorgindicatie overdragen aan andere zorgbedrijven. En Uzorg Noord heeft nu nog tot 12 november de tijd om ook aan de andere eisen van de inspectie te voldoen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Chauffeurs van Qbuzz en Arriva hebben het werk neergelegd en daardoor rijden er veel minder bussen. Hoeveel bussen er precies uitvallen, dat kan Qbuzz niet precies zeggen, omdat chauffeurs zelf mogen bepalen of ze meedoen met de actie. En de Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. En Tas neemt daardoor de leiding in het klassement over van Lieke Nooyen uit Coevorden. De Belgische heeft nu een seconde voorsprong op Nooyen. En dan naar het weer, Hans Dienhuis.
9: Hoge druk boven Frankrijk zorgt voor een zwakke wind uit zuid tot zuidwestelijke richting. En de aangevoerde lucht is mild. Het is vanmiddag een graad of 17. De zon heeft veel ruimte, maar er zijn ook hoge wolken. En hier en daar zijn er wat stapelwolken. Vanavond gaat de wind liggen en vannacht koelt het af tot een graad of 8.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
17: Studio Steenbergen.
18: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

natuurlijk eigenlijk alles van het Motown-label. Dat zijn eigenlijk allemaal meesterwerkjes. Maar dit is dan toch wel echt eredivisie, hè? Daar zijn we het toch wel over eens. Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough. Daarvoor nog Foreigner en Cold as Ice. En ook nog Van Morrison met Brown Eyed Girl. 12 minuten over 4 is het. Het is de woensdagmiddag, het jaren 60 en 70 uurtje op Radio Drenthe. Zoals je dat elke dag gewend bent. Gelukkig is dat vandaag ook weer zo. En ik dacht vanochtend, ik ga weer eens even zo'n leuke eendagsvlieg tevoorschijn proberen te toveren. Vind ik altijd leuk, van die liedjes die soms helemaal geen hits geweest zijn in de periode dat ze uitgebracht zijn. Maar ja, soms dan werkt de muziekwereld toch merkwaardig. Dan gaan de jaren overheen, dan rijpt het een beetje. En uiteindelijk wordt het dan toch een soort van klassieker met terugwerkende kracht. En je hebt natuurlijk ook wat meer voor de hand liggende eendagsvliegen. Gewoon liedjes die destijds zijn uitgebracht. Dat werd dan een dikke hit. En daarna werd er gehoopt op een gouden toekomst. En dat lukte dan weer niet. Nou, ik heb daar nu zo'n voorbeeld van gevonden. Dit vond ik dan weer een keertje leuk. Een liedje uit het voorjaar van 1978. Van een duo. Duo dat gevormd werd door Julian Marshall en Kit Hain. Nou, die hebben niet lang nagedacht over een bandnaam. Die hebben hun duo gewoon Marshall en Hain genoemd. Nou, die kwamen met gelijk met hun debuutsingle, Dancing in the City. Nou, dat werd een grote hit. In Nederland stond hij hoog in de top 10. Ik geloof nummer 6 of 7 of zo. Daarna dachten ze van, nou, ons kostje is wel gekocht. Maar dat is dan toch niet meer helemaal gelukt. Je weet het ook maar nooit, hè, in de muziekwereld, hoe het kan lopen. En dan kom je in die gevreesde bak met eendagsvliegen terecht. Maar keerzijde is dan wel dat het vaak de moeite waard is om zo'n eendagsvlieg dan af en toe weer eens uit te halen. Nou, dat is wat ik vandaag doe. Marshall en Hain dus, en Dancing in the City.

Ja, Dreamer van Supertramp. En daarvoor dus die muzikale eendagsvlieg Marshall en Hayne en Dancing in the City. 3:59 alweer. En dat betekent 2 liedjes uit onze jukebox om het dagelijkse 60s en 70s uurtje mee af te sluiten. En vandaag hebben we weer een muzikale jarige. Dat is een behoorlijke muzikale legende ook wel, hoor. 86 is hij vandaag geworden. 86 jaar geleden geboren als Harry Roger Webb. Nou, dat klinkt natuurlijk niet heel showbiz-achtig. Dat klinkt niet heel erg entertainend. Hij nam een artiestennaam aan. Die artiestennaam die hij trouwens jaren later ook als officiële naam is gaan voeren. Deze Harry Roger Webb. De hele wereld kent hem als Cliff Richard. Ja, die draaide al een tijd mee, hoor. Zijn eerste hit scoorde hij al in 1958. Moet je nagaan. Move It was dat. En werd toen een beetje gezien als een soort Engelse Elvis Presley. En dan een beetje braver misschien nog. Nou, hij is nog altijd bezig. Ook nog op zijn 86e. Vorig jaar heeft hij nog een uitgebreide tour door Australië gedaan. En ook altijd vast te prikken, dat hij elke zomer opduikt op Wimbledon. Dan zit hij altijd graag op de tribunes naar het tennissen te kijken. Nou, mooi dat hij nog altijd bezig is. En uit dat rijke oeuvre haal ik 2 klassiekers om dit uurtje mee af te sluiten. 2 klassiekers uit onze jukebox. Zometeen hoor je The Young Ones. En ja, als je jarig bent vandaag en je bent Cliff Richard, dan ontkom je er niet aan om natuurlijk ook deze te draaien.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
5: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Hogeveen.
8: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Aren graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
18: Ik ben flexibel.
17: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
18: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
17: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: klinkt een beetje als een alarm.
1: Nou, ook weer niet. Nee, het was gewoon Xanadu van Olivia Newton-John samen met ILO.
2: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.
1: Milko, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag René.
1: Ja, het is alarmweek op Radio Drenthe.
4: Ik wou dan zeggen, pas nou een beetje op met het woord alarm. Want als jij dat woord noemt...
1: Dan gaat de telefoon al.
4: Dan gaat het al los hier.
1: Of als er een of ander gek geluid voorbij komt, dan... Ah ja, hier, heb je het alweer.
0: Is dit hem?
1: Nee, dat is het niet.
0: Oh. Nee.
1: Gespitste oren, die zijn deze week essentieel. Het zal je denk ik ook niet ontgaan zijn dat we deze week noodradio's uitdelen. Ja, het is nou helemaal nodig. Ja, dan geven we dan maar een slinger aan.
4: Ha.
1: Letterlijk en figuurlijk. Want die radio heeft een slinger. Werkt niet op batterijen. Ja, die kunnen er geloof ik ook wel in...
4: Nou, er zit natuurlijk een zonnepaneeltje op het dakje. En dat helpt als de zon schijnt. Maar mocht de zon nou niet schijnen, dan moet je er een slinger aan geven.
1: Ja, en dan daar gaat het zaklampje mee aan, de radio zelf. En het is een hartstikke mooi ding. En essentieel tegenwoordig.
4: Je wil het hebben.
1: Ergens dit uur gaat het luchtalarm weer klinken. Hou dat goed in de gaten. Zodra je dat hoort, dat is dat maandagmiddag 12 uur alarm. Hè? De eerste maandag van de maand. Dat geluid, als je dan belt, 0592 33 11 88. En je bent een bepaalde beller. We gaan straks nog wel even een aantal bepalen.
4: Even een conclaaf met elkaar daarover.
1: Dan is die radio voor jou. En wat wel goed is, het is natuurlijk essentieel om zo'n ding snel in huis te hebben. Nou, de RTV Drenthe Bezorgservice, die wint er geen doekjes om. Ik heb echt al van mensen berichten gekregen. Die hebben gisteren gewonnen, die hadden hem vandaag al.
4: Nee, ja. Serieus?
1: 1 of 2 dagen.
4: Wow, dat is echt heel snel.
1: Ja, die inpakafdeling van ons, dat is hartstikke goed. Nou, houd het een beetje in je achterhoofd, want het zou maar zo kunnen dat... Dat binnen nu en 5 minuten dat alarm voorbij komt. Kan ook nog een half uur duren. Dat is een beetje de charme van het spelletje. Andere zaken zijn er ongetwijfeld ook, denk ik, Milko. Hè?
4: Zeker weten, start er maar in.
2: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
1: En voor de goede orde, dat was een haan. Dat was geen luchtalarm.
4: Nee, klopt, inderdaad. Nee, we blijven even bij de dieren. Want de dolfijnen in het dolfinarium in Harderwijk, die gaan verdwijnen.
1: Ja, dat zat er op zich wel een keer aan te komen misschien. Hè? Dat is wel vaker onderwerp van gesprek geweest.
4: Klopt, inderdaad. Zo denkt de regering er ook over. Die zegt, het is wel mooi geweest met die dolfijnen in gevangenschap. En dus komt er een uitsterfbeleid. Er zijn nu nog 22 dolfijnen. Die mogen dus blijven. Maar er mogen dus geen kleintjes meer bij komen.
1: Oh, ja, dus laat een beetje natuurlijk... Ja, ik zou bijna zeggen doodbloeden, maar...
4: Uitsterfbeleid, ja, hè? Precies, ja, daar komt het gewoon aan kaart op neer. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik wil dit nog gaan meemaken. Ik moet erbij zijn. Nou, hè,
1: we hebben nog wel even.
4: Je hebt nog even, inderdaad. Want een dolfijn die kan wel 50 jaar oud worden. En de jongste daar in Harderwijk, die is nu 9.
1: Oh,
4: dus tegen die tijd ben ik 70.
1: Het dolfinarium kan nog wel 40 jaar vooruit.
4: Zo is dat, zo is dat. Dus nou ja, dit is wel een einde van de tijdperk. Daar in Harderwijk kan ik mij voorstellen.
1: Ja. We blijven ik weet nog wel, even terug. Toen ik daar als klein jochie voor het eerst kwam. Toen dat allemaal nog kon en mocht. En we daar verder niet bij nadacht en zo. Dat ik altijd steekjaloers was op de kinderen die dan in het bootje achter de dolfijnen aan mochten. Dat wilde ik ook, maar ik werd er natuurlijk nooit uitgehaald.
4: Ja, maar dat is van alle tijden volgens mij, inderdaad. En op het laatst, hè, nu praat ik over 15 jaar geleden. Dan kon het wel. Maar dan moest je ervoor betalen.
1: Ja,
4: en papa en mama die zeiden dan van... Nee, dat gaan we niet doen. De dag is al duur genoeg.
1: Ja, dat hebben ze wel een beetje doorgekregen. Later ben ik trouwens nog een keer, toen ik professioneel mannetje van de radio werd... toen ben ik nog eens naar een cd-presentatie van Frans Bauer geweest.
4: Oh?
1: Ik weet niet meer wat daar het idee achter was... maar Frans Bauer die kwam dan zelf op zo'n dolfijn binnen... en die kwam zijn nieuwe album daar presenteren. Dat was wel leuk.
4: Frans Bauer komt op een dolfijn binnen.
1: Ja.
4: Dit roept meer vragen dan antwoorden.
1: Het was legendarisch.
4: Nou, ik geloof
1: ik denk er nog vaak aan.
4: Ja. Ja, laten we bij die dieren blijven.
2: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
1: Nog meer dierennieuws.
4: Jazeker, ik heb uitgepakt. Want het was gisteren het gesprek van de dag. Hè. Dat hele toestand bij dat zeehondencentrum in Pieterburen. Ja, we blijven in die hoek zitten. Dat centrum dat zit diep in de problemen. En dat moet mogelijk sluiten. Nou, in de dagtijd kan er heel veel veranderen. Want er werd een crowdfunding opgestart. En daarmee is, let op René, nu al... €310.000 opgehaald.
1: Hoeveel zegt u?
4: €310.000. Die kassel, die rinkelt echt wel daar in Harderwijk.
1: Ja, wat kun je daar dan mee? Kun je daarmee zo'n centrum in de benen houden?
4: Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, ja, die 3 ton, dat is niet niks. En toch moet er een hele welkome meevaller zijn voor het zeehondencentrum.
1: Ik zag wel een kritische Leni het hart voorbij schieten. Die allemaal zei, nou geloof die jankverhalen allemaal niet. Dus,
4: je had een berichtje op Facebook geplaatst, hè?
1: Ja.
4: En die stak niet haar kritiek onder stoelen of banken. Ja, ik heb zoiets van, we blijven dit volgen. Ik vind dit wel heel interessant. En ik hoop natuurlijk, en met mij iedereen verwacht ik... dat dit toch wel op op de benen blijft.
1: Ja, want moet je anders doen daar in dat waddengebied, hè? Alhoewel, je kunt nog wel iets verzinnen.
5: Ik van mijn studiebiologie ben ik gaan watlopen. Van Lauwershoog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen. Watlopen, watlopen. Of, zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo? Watlopen, serieus, meneer? Watlopen dan, serieus? En ik had ontzettend veel zin om te gaan watlopen. We stonden met al die 20 biologen van mijn studiebiologie, stonden we allemaal klaar en iedereen had zin om te gaan watlopen. Behalve één meisje, Amber. En Amber was zeg maar uitgeloot van medicijnen, zeg maar. Dan maar biologie gaan studeren, zeg maar. Tien van die aardappels in de strot, zeg maar. Nou, die zat alleen maar, oké, maar moet ik over die smurrie heen lopen? Moet ik over die smurrie heen lopen? We kunnen toch gewoon met de vuurboot of met de speutboot of desnoods met de helikopter van mijn puppen naar Schiermonnikoog? What the fuck? En wij zijn niks van, we gaan gewoon watlopen. Nou, en ik keek naar al mijn biologiestudenten. Dit is grappig. Ik heb de brief kennelijk niet eens zo goed gelezen. Want iedereen had hele oude gymschoenen aan om te gaan watlopen. Maar ik had mijn laars aan. Ik heb namelijk altijd laars aan. Ik vind laarzen namelijk geweldig. Ik vind laarzen namelijk magisch schoeisel. Laarzen is toch magisch schoeisel? En ik begreep meteen waarom het niet handig is om met laarzen op het wat te lopen. Van na 10 minuten lopen was ik kapot. En mijn sok was uit. Toen heb ik iets heel doms gedaan. Toen ben ik als een soort lepelaar met overgiet op één been op een wat gaan staan om mijn sok goed te doen. Mijn rechterlaars werd opgereten door het wat. Eén vleugje wind en bam, daar lag ik. Precies in een plas. Zeik en zeik en zeik dat. Amber, kom voorbij lopen. Eeuw, je zit onder de mudder.
2: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: and the Fate of Ophelia.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ellie, het lijkt mij geen straf om op Chuck te wezen vandaag. Wat een prachtige dag, heden voor u te zacht.
3: Och. René, echt fantastisch. Ja, het is een prachtige dag. En als je dan ook nog afsluiten mocht in een van de meest bijzondere dorpen van Drenthe, dan hey, helemaal een feestje natuurlijk. Want ik ben in Urvelte. Door is in het Drentehof een fototentoonstelling Urvelte, toen en nu. Nou, zeg eigenlijk wel al genoeg. Maar ik wil er toch nog een klein beetje meer van weten. Goedemiddag, Ingrid.
4: Goedemiddag, Ellie.
3: Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, wij zijn een werkgroepje met 4 vrouwen in dorp Urvelte. Uiteindelijk hebben wij veel meer dingen al dan voor de dorpeling. Maar we zeggen, wij willen toch nog een keer wat voor de toerist doen. Dus dat was al een stap. En wat gaan we dan doen? Nou, dan willen wij wel graag alle foto's die er al bent. En dan een identieke foto laten maken door een fotograaf hier in het dorp. En dat naast elkaar hangen uiteindelijk, dat was de basis. Ja, en hoeveel ga je dan doen? Dus eerst zoeken, Drents Archief. Eén dame, Joke Wolf, werkt bij Drents Archief. Dus zij kunnen mooi doorzoeken. Een verzameling aanzichtkaarten kunnen we ook mooi uitzoeken. Dus zo bent die alle foto's bij elkaar komen. Ja, en toen ben die nieuwe foto's maken worden natuurlijk ook een hele klus.
3: Ja. Dan bij het uitzoeken van de foto's denk ik dat je ook wel rekening houdt met van wat is er voor fotograaf dan haalbaar om eenzelfde soort foto te maken?
5: Oh, dat was zeker het geval. En we hebben daarom ook echt gezocht op de beeldbank. Wat leuk is, ook voor de toeristen en voor iedereen om naar te kijken. En dat het ook een beetje dezelfde foto wordt, nieuw.
3: Ja, dat je het ook herkent.
5: Dat je het herkent nog, ja. Maar we vonden het ook wel heel erg leuk dat er allemaal mensen op stonden. Of karren. Omdat ze vroeger heel anders bijvoorbeeld stonden. Hè? Dan staan ze gewoon helemaal te poseren.
3: Ja, te poseren.
5: Oude foto's. Ja, ja, ja, ja. Dus dat vonden we wel heel erg leuk.
3: Dus. Ja, dat snap ik. Nou, een paar foto's, Inge, die hier hangen. Dat bijvoorbeeld. Kun je die in beschrijven? De mensen dus die zien niet alles met. Dus die willen graag weten. Een fotootje dat hier tegenover hangt. Wat is dat voor foto?
4: Nou, uiteindelijk vind ik het heel knap wat de fotograaf gedaan heeft. We kijken het bakkershoes aan. En eigenlijk is de foto zo identiek gemaakt. Op de millimeter nauwkeurig zie ik zelf hier ook. Want links is een klein stukje van de boerderij. Nou, dat is een centimeter. Dat zie je boom ook een centimeter. Nou, de boom is ook identiek. De middenboom is er dan niet meer.
3: Die is er niet meer,
4: Is er niet meer. Maar je ziet de banendeur. Kijk maar, zoals het nou is, is het natuurlijk lintiger.
3: Ja, en de banendeur is ook gewoon nou helemaal van glas. Ja. Dat is etalage, denk ik. Ook is dat ook de entree naar het bakkershuis?
4: Ja, dat is de entree. Ja, en vroeger was de banendeur dicht. Ja,
3: precies.
4: Mooi contrast.
3: Ja, klopt. En dan zie ik, door even verderop zag ik café, het café. Ja, precies.
4: Ja, café is ook prachtig om te zien, inderdaad. Eigenlijk is er heel weinig veranderd.
3: Warmolts, hè?
4: Ja, café Warmolts. Nou ja, Paula zei het net ook al, van hoe leuk is dat op die oude stad dan de mensen echt als statieportret, komt ze op de foto. Kijk, dan de limpigheid van nou eigenlijk de naast in kleur. En de oude is zwart-wit en de net mooi in kleur.
3: Ja, nou dat is ook wel een heel groot verschil. Het ene is zwart-wit, andere kleur. Door is, neem ik aan, ook speciaal verkozen worm. Of ligt dat aan de fotograaf?
5: Nee, dat ligt aan de foto's die vroeger gemaakt werden. Toen waren er nog geen kleurenfoto's.
3: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dan nou verkiest om ook in zwart-wit te doen.
5: Ah, op die manier. Dat zou kunnen. Daar hebben we helemaal niet over nagedacht, Ellie.
4: Dat is ook wel hoe het nou is, natuurlijk.
3: Dat is ook zo.
4: De kleur, ja. Dat maakt het denk ik nou ook wel extra mooi. Ik ben zelf ook altijd van mening, als je op een televisie of op een plaatje ziet, is het nog mooier dan in het echt.
3: Dat is ook absoluut waar. Hoeveel foto's hebben jullie hier hangen?
4: 11.
3: De fotograaf.
5: 11

0: geweest.
1: Ja. Precies, ja. Precies. Nou, wat zien we hier verder? Dit hier achter ons, Drentehof, doorstaan we nou. Met, dit was vroeger waar we nu staan, was de schaapskooi, toch?
2: Ja, we staan in de schaapskooi hier inderdaad.
1: En die onderste foto is de Drentehof toen het was. En dat is dan door de schaapskooi ook nog
2: bij. De schaapskooi van die boer inderdaad. Ja, ja, klopt inderdaad, hoor, ja.
1: Waren er meerdere schaapskooien hier in Rotterdam?
2: Elke boer had zijn eigen schaap.
1: Oh echt?
2: Ja, soms aan de boerderij vast, maar ook wel losstaand, hè, naast de boerderij. Dat kan ook, ja.
1: Nou, dat is weer wat nijs leert, dames. Hartstikke leuke fototentoonstelling. Als je hem terug wilt kijken in de tijd, welke periode ben die foto's een beetje?
0: De oude foto's, de meeste zijn zo rond eind jaren 60, begin 70 jaren. Want toen kwam er een stichting Oorvatten. En die kocht al de boerderijen op. En toen zijn er allemaal foto's gemaakt. En sommige, zoals inderdaad van Warmels en even kijken, de Schenkerij. Ja, die zijn echt van 1930.
1: Dus ja, dat ben echt hele oud.
0: Dat zijn hele oude foto's en dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja.
1: Zeker. En Wichter, mooi dat ik in langs mag komen. Deze fototentoonstelling is niet altijd te bekijken. Wat zijn de dagen en tot wanneer?
2: Nou, 2 oktober is het inderdaad opend door de Historische Vereniging in Westerbork. En de woensdagen en de zaterdagen en de zondagen in oktober en november ben we luis.
1: Hartstikke goed. Wanneer nog even kijken naar het alle Urvelte. Het is altijd al oud natuurlijk, maar nog ouder zoals het toen was. Kom even langs op de woensdag, de zaterdag en de zondag in oktober en november.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
5: Het is zo goed als 4:30. We gaan naar het regionale nieuws en dat krijg je van Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Zorginstelling Youzorg Noord mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorlopig nog geen nieuwe cliënten aannemen. In juni greep de inspectie in bij Youzorg Noord omdat er van alles mis was. De zorginstelling die moest onder andere cliënten met een zware zorgindicatie overdragen aan andere zorgbedrijven. Dat is inmiddels gebeurd. Youzorg Noord die heeft nog tot 12 november de tijd om ook aan de andere eisen van de inspectie te voldoen. Tot die tijd mag Youzorg geen nieuwe cliënten aannemen. Vorige maand werd de mede-eigenaar van de zorginstelling veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van een cliënt en het aanranden van een sollicitant. In Noordsleen is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. De auto die botste op de Emmerstraat tegen een boom en kwam daarna in de sloot langs de weg terecht. De vrouw die zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de Belgische wielrenster Sandrine Tas die heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. En Tas die neemt daardoor de leiding in het klassement over van Lieke Nooyen uit Coevorden. De Belgische die heeft een seconde voorsprong op Nooyen. De rittenkoers die duurt nog tot en met zondag. En zaterdag is er nog een etappe hier in Drenthe die in Hogeveen begint en op de Vanberg eindigt. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Voor het weer dan naar Hans Nienhuis.
7: Hoge druk boven Frankrijk zorgt voor een zwakke wind uit zuid tot zuidwestelijke richting. En de aangevoerde lucht is mild. Het is vanmiddag een graad of 17. De zon heeft veel ruimte, maar er zijn ook hoge wolken. En hier en daar zijn er wat stapelwolken. Vanavond gaat de wind liggen en vannacht koelt het af tot een graad of 8.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Theo Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Ashford en Simpson. Meestal zaten ze aan de andere kant van de showbizmuur, zeg maar. Zaten ze liedjes te schrijven, grote hits voor andere artiesten. Maar soms konden ze het zelf ook niet laten en dan namen ze zelf wat op. En dat leverde onder andere deze grote hit op. Solid van Ashford en Simpson. En daarvoor nog hadden we Neil Diamond en Cracklin' Rosie. Laten we eens even gaan kijken wat we verder nog moeten doen. Want ik heb hier nog een hele berg aan administratie liggen. Eerst even een telefoontje aannemen. Goedemiddag.
1: Meneer Zolstra, goedemiddag. Ik zit te wachten op de alarm.
0: Ja, dan bent u niet de enige.
1: Nee.
0: Nee, maar ik heb nog niet gehoord.
1: Ik ook nog niet.
0: Nee, hou die oren gespitst, hè.
1: Ja, ik hou hem gespitst.
0: Oké, misschien tot later, hè.
1: Ja.
0: Oké, succes.
2: Maak kans op een noodradio.
0: Ja, want Wilco...
3: Ja, René.
0: Dit programma duurt nog tot 6 uur.
3: Ja.
0: Zou het in principe zo kunnen zijn dat het nog duurt tot 5 voor 6? Theoretisch?
3: Nou, volgens mij wel.
0: Ja, toch?
3: Het is vrij in te vullen wanneer dat alarm komt. Dus ja, 5 voor 6, het kan gewoon.
0: Dat is de grap van dit spelletje. Tegelijkertijd ook het super irritante van dit spelletje. Want het draait allemaal om dat luchtalarm dat we zo goed kennen van de eerste maandag in de maand. Klokslag 12 uur. Nou, soms ook wel eens een beetje later.
3: Ja, een paar minuutjes. Dan denk je van,
0: ja,
3: hé. Hey,
0: ja. Ik denk dan toch altijd, als ik kwaad in de zin had en ik plande iets, dan zou ik dat doen op een eerste maandag om 12 uur.
3: Breng ze nou niet op ideeën.
0: Nee, want het is een serieuze zaak. Helemaal in wat er in de wereld allemaal aan de hand is. Nou ja, noodpakketten, je kent al die verhalen wel. Nou, een noodradio is daarbij essentieel. Die mag niet ontbreken in dat pakket. En dan zijn wij er voor jou, je vrienden van RTV Drenthe. We delen deze week noodradio's uit. Met een zaklamp erin en een zonnepaneeltje erop en een slinger eraan. Kortom, dat ding doet het altijd.
3: Dat is zeker waar. En vergeet die oplader ook niet, hè?
0: Nee, oh ja, je kunt je telefoon er ook aan hangen.
3: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, hartstikke goed ding om te hebben. En dat kan dus, en dat draait dus allemaal om dat luchtalarm. En dat komt ergens in dit programma voorbij. Misschien wel over een minuut, maar misschien duurt het ook nog wel 5 kwartier.
3: Ja, het wachten. En ja, dat is, wat je zegt, dat is het irritante natuurlijk van dit spelletje.
0: Ja, en ook tegelijkertijd de charme. En ja, hou die oren dus gespitst. En als je dan iets geks hoort, dan... ja, nee, dit niet. Dit lijkt mij geen alarm.
3: Die keuren we af.
0: Nee, nee. Nou, je kent het wel, die grote loeiende sirene. Zodra je die voorbij hoort komen, onmiddellijk bellen met 0592-331188. Laten we ook gelijk even de administratie hier onderling afspreken, Milko. Want ik vind het wel leuk om dan een bepaalde beller te nemen, de zoveelste.
3: Juist. Ik ga even kijken. Ben jij akkoord met beller nummer 19?
0: 19.
3: Ja.
0: Ik vind het ambitieus, maar we gaan er gewoon op.
3: Ja, akkoord.
0: Dat lukt, ja.
3: En als we hem niet halen, dan is het jammer, toch? Dan, ja, dan gaat hij weer bij ons mee naar huis.
0: Ja, dat is ook weer zo. Bellen nummer 19, dus daar draait het allemaal om. Op het moment dat je het luchtalarm hoort, 0592-331188. Ja, het kan zomaar zijn tussen twee plaatjes, misschien wel dwars door een plaat heen. Wie zal het allemaal zeggen? Ik zit trouwens net te denken. Als we in het kader van deze actie een liedje draaien, Milko, dan is dat natuurlijk eigenlijk een...
2: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Beetje flauw, maar ja, ik wil hem niet laten liggen.
3: Nog nooit zo toepasselijk geweest.
0: Nou, misschien is dit de alarmschijf wel. Hou het goed in de gaten, misschien komt die sirene wel voorbij. En meld je dan onmiddellijk, hè.

0: liedje uit een toptijd kunnen zijn. Niks is minder waar. Het is gewoon splinternieuw. En nou zijn Agda en de Munnik, Milko, die zijn er niet vies van om af en toe een samenwerkingsverbandje aan te gaan.
1: Nee.
0: En dat hebben ze nu ook wel gedaan, al is het wel achter de schermen. Weet je wie hierachter zit?
1: Is het heel hard na te denken, maar nee.
0: Finn.
1: Daar moet je mee helpen.
0: Dat is de zoon van Thomas.
1: Dat meen je niet.
0: Leuk, hè?
1: Dat is heel leuk.
0: Hartstikke leuk.
2: Maak kans op een noodradio.
0: Niets doen heet het nieuwe liedje van Agda en de Munnik. Volgend jaar zomer staan ze trouwens in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat is ook wel ambitieus. Mooi.
1: Zeker, dat hebben ze vorig jaar of 2 jaar geleden al gedaan. En dat was een succes.
0: Ook nog, ja.
1: Ja, joh.
0: Nee, dat is goed dat die de handen weer ineengeslagen hebben. Hey Milko, ik hoor allerlei spannende geluiden. Ik zie hier, sirenes wil ik niet zeggen, maar ik zie hier wel lampen knipperen en zo. Wat betekent dat allemaal?
1: Dat betekent dat wij bijna in een noodsituatie openland zijn. En dat we die radio zelf ook wel kunnen gebruiken. Want de lijnen, die staan op springen. Ik ga er een paar doorpluggen naar je. En dan gaan we eens kijken hoe en wat.
0: We gaan eens even kijken. Hallo, wie is dit?
3: Jan Klomp.
0: Dag Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel het eens, waarom bel je?
3: Omdat de alarm net gehoord uit.
0: Dat heb je op zich goed gehoord, alleen je bent beller nummer 16. Gaan we door naar de volgende. Hallo, wie is dit?
4: Ja, dat ben ik zeker.
0: Ja, dat ben jij zeker. Wie is dit?
4: Theo Verma.
0: Theo, je bent nummer 17. Gaan we meteen door. Ja, dan zal dit nummer 18 wel zijn. Hallo?
1: Hallo? Hey, doe je zelf ook mee, René? Dat vind ik leuk.
0: Daar staat wel een noodradio aan op de achtergrond, denk ik.
1: Ja, dat moet ik je wel teleurstellen, aangezien je zelf meedoet. Ja, jij bent nummer 18.
0: Maar wie is dit met het echoapparaat? Hallo?
5: Maar wie is dit met het echoapparaat?
0: Nou, die durft van schrik niks meer te zeggen. Maakt ook niet zoveel uit. Want dat is dan nummer 18. En dat kan dus nog één ding betekenen. Wie hebben we hier? Hallo? Hallo?
6: Hallo?
0: Hallo?
6: Ja.
0: Wie bent u?
6: Riek Halting uit Emmen.
0: Riek, verstond ik dat goed?
6: Rini.
0: Rini.
6: Ja.
0: Ja, het is een beetje een haperende telefoonlijn, maar Rini, dat is duidelijk. Rini, ik heb goed nieuws voor je. Je bent nummer 19. Ja, het blijft een beetje ongemakkelijk. Ik hoorde het Anouk of Judith vanochtend ook al zeggen van... ja, of je er nou echt blij mee moet zijn met zo'n noodradio. Ja, het is goed dat je er een hebt. Laten we het daarop houden, hè?
6: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Hoe is het met je noodpakket? Nog niet helemaal voor elkaar, hoor ik al wel.
6: Ik heb een heleboel kaarsen.
0: Kaarsen? Nou, dat is in elk geval wat, hè?
6: Ja.
0: Ja. Nee. Nou, die noodradio die wij weggeven, er zit ook van alles op en aan. Zit er ook een vaccinelichtje in, Milko, voor zover je weet?
1: Dat hebben ze nog net weggelaten.
0: Oh, wel een senseo-apparaat, hè?
1: Dat wel, maar de pets die moet je zelf halen.
0: En een privézwembad. Okay. Een privézwembad zit erin. Zit er allemaal in. Hé, hey, we gaan het naar je toe sturen, dus dan ben jij helemaal goed voorbereid.
6: Absoluut.
0: Blijf even aan de lijn en de radio komt zo snel mogelijk naar je toe. Ja, dat is hoe het spelletje werkt. Beller nummer 19. Ik vind dat wel leuk. Morgen weer een nieuwe kans. Wat zeg ik? Morgen weer 4 nieuwe kansen. De eerste ronde van dit spel. Morgenochtend weer bij Judith.

0: Milko.
1: Hey, ja, nee.
0: Je hebt er druk mee, hè, met de hele administratie en de afhandeling.
1: Ja, het is wat.
0: Het is wel weer een succes, hè?
1: Ja, maar goed, ik ben blij dat we de mensen ook zo blij kunnen maken.
0: Zeker. Nou, Rini was er ook blij mee met die noodradio. Het is een mooi ding. En ja, de hele week geven we ze nog volop weg. Tot en met zaterdag nog volop kans om zo'n felbegeerd apparaat, zo'n gadget, want dat is het ook wel een beetje, ik ben er altijd gek op, om dat te winnen. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, bij Rini komt heel goed terecht. En we hadden het er eerder dit uur al over, Milko. Onze bezorgservice is er ook supersnel mee, hè?
1: Jazeker, want ik kreeg net een berichtje binnen van Berend. Hoi, hoi allen. De noodradio ontvangen en wat ziet hij er gaaf uit? Bedankt hiervoor. Groetjes, Berend en Joke Pleiter. En volgens mij, als ik me goed herinner, hebben we Berend gisteren blij gemaakt met die radio.
0: Hey.
1: 24 uurtjes en dan heb je hem gewoon lekker op jouw schoorsteenmanteltje staan.
0: Kijk, vandaag winnen en is met een beetje geluk dan morgen al in huis. Nou, dat is hartstikke mooi. Morgen dus weer 4 keer kans op zo'n radio. Overmorgen weer, zaterdag nog. Kortom, hou dat luchtalarm goed in de peiling. Voor wat betreft dit programma is hij eruit. Dat is mooi, kunnen wij ons opmaken voor een uurtje tussen 5 en 6... en kijken we terug op de afgelopen radiodag. Met daarin natuurlijk de staking in het openbaar vervoer. Een dramatische oproep van liedjesmaker Leon Moorman. En de verbouwing van het ontmoetingscentrum in Bessen. Dat zijn zo wat dingen die voorbij gaan komen.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkjas gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kas die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drentetours.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 5 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gesmolten. gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: Ja, ik dacht vroeger altijd dat het een duo was. Nou, niks bleek minder waar. Steve Harley is de naam van de zanger. En de band heette dan Cockney Rebel, Make Me Smile.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Bijna 5:10 is het. Het is de woensdagmiddag. Milko, wat rolt hier zoal van de nieuws Telex?
3: Nou, het schoonmaken van de roestschade in de monumentale synagoge in Emmen, dat blijkt nog weken te gaan duren. Het roet zit in alle gaten en kieren. En daarom heeft de gemeente een specialistisch bedrijf ingeschakeld. Eind september toen werd de brandschade...

0: daar met vakbondsbestuurder Stijn Duursma van vakbond FNV. En hij vindt die stakingen hard nodig.
1: Nou, eigenlijk omdat de werkgevers in het openbaar vervoer een potje van maken. Dus er wordt weinig geld verdiend. Er zijn heel veel haltes en lijnen die verdwijnen. Concessies die gewoon halverwege stoppen. En dan willen ze dus gaan bezuinigen op werknemers. Dus we hebben heel vaak onderhandeld ook voor een nieuwe cao. En aan het eind van de 9 keer van het half jaar onderhandelen is er nog steeds ontzettend veel wat er bezuinigd moet worden. En onze leden hebben gewoon massaal gezegd van daar gaan we niet mee akkoord. Dus gaan we staken.
2: En dat doen jullie dus om ervoor te zorgen dat het, het, ja,

0: En was het eigenlijk ook onderdeel van een strategische reserve in tijden van Koude Oorlog?
1: Maar op een gegeven moment is hij dus weer deze kant op gekomen.
0: Ja, een groep enthousiaste Zwitsers die heeft de locomotief weer richting Duitsland gehaald in de jaren 90. Want de locomotief zou gesloopt worden en is dus daar helemaal weer gereviseerd. En in 2006 hebben wij van een Duitse vereniging overgenomen. En we hebben vanaf 2007 tot en met 2014 mee gereden. En toen verliep de ketelkeuring en moest hij aan de kant.
1: Ah, en daar staat hij nu al sinds die tijd gewoon te niksen?
0: Daar staat hij nou helemaal te niksen ook weer niet. We hebben een aantal jaren geleden zijn voorzichtig begonnen met de eerste werkzaamheden. Ook met inventariseren van wat moet er allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Nou, je kunt wel zeggen, nou ga er domweg mee aan de slag. Maar je moet wel weten wat je gaat doen en wat je wil doen. En wat dat eventueel gaat kosten allemaal. En,
1: zijn er nog onderdelen, vraag ik me dan ook af.
0: Ja, nou, we hebben het geluk. We hebben ook een paar andere grote locomotieven rijden. En die zijn eigenlijk van hetzelfde type. Maar die hebben altijd in Duitsland gereden. En veel onderdelen zijn uitwisselbaar. En wat ook meespeelt, we hebben natuurlijk veel ervaring opgedaan met het reviseren van dit soort locomotieven. Dus onze vrijwilligers hebben ook heel veel ervaring onderhand opgebouwd.

0: Ja, dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Want het moet natuurlijk wel allemaal in de vrije tijd van de vrijwilligers gebeuren.
1: Ja, en het kost wat, hè?
0: Het kost wat, ja, zeker.
1: Hebben jullie dat?
0: Nou, daarom hebben we een crowdfundingactie opgestart om toch de grootste kostenpost, dat is de ketel, om daar middelen voor ter beschikking te stellen.
1: Ja?
0: En men kan dus delen van de ketel of de pijpen die in de ketel zitten, kan men dus sponsoren. Dat gaat vanaf bedragen vanaf 50 euro al.
1: Oké, okay, je kunt mede-eigenaar worden als het ware.
0: Van de ketel kun je een stukje mede-eigenaar worden. Inderdaad, zo zou je het kunnen stellen, ja.
1: Ja, ja. En hoeveel hebben jullie nodig? Wil het echt kunnen lukken?
0: Nou, hebben we voor de ketel alle bouten en buizen voor de ketel hebben we 30.000 euro nodig.
1: 30.000.
0: Ja, ja. En ja. Daarnaast nog wel meer kosten natuurlijk. Maar dit is wat we hiervoor afgebakend voor de ketel hebben staan.

0: zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
1: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
2: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designenmerken.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Zo goed als 17:30 en dat betekent tijd voor het regionale nieuws. Hier is Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorlopig nog geen nieuwe cliënten aannemen. In juni greep de inspectie in bij Uzorg Noord omdat er van alles mis was. De zorginstelling die moest onder andere cliënten met een zware zorgindicatie overdragen aan andere zorgbedrijven. Dat is inmiddels gebeurd. Uzorg Noord die heeft nog tot 12 november de tijd om ook aan de andere eisen van de inspectie te voldoen. Tot die tijd mag Uzorg geen nieuwe cliënten aannemen. Vorige maand werd de mede-eigenaar van de zorginstelling veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van een cliënt en het aanranden van een sollicitant. In Noordsleen is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. De auto die botste op de Emmerstraat tegen een boom en kwam daarna in de sloot langs de weg terecht. De vrouw die zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de Belgische wielrenster Sandrine Tas die heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. En Tas die neemt daardoor de leiding in het klassement over van Lieke Nooijen uit Coevorde. De Belgische die heeft een seconde voorsprong op Nooijen. De rittenkoers die duurt nog tot en met zondag. En zaterdag is er nog een etappe hier in Drenthe die in Hoogeveen begint en op de Vanberg eindigt. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: En zoals te doen gebruikelijk gaan we dan in één streep door naar het weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
7: Mooi René, goedemiddag.
5: Mooi Hans, wat een perfect woensdagje vandaag zeg. Lekker.
7: Ja, het was niet verkeerd hè. De temperatuur deed het goed en de wind was zwak tot matig. Dus dat gooide ook geen roet in het eten. Alleen die stapelwolken die schermden de zon toch af en toe even af. Dus echt zacht aan het gezicht was het niet, laat ik het zo uitdrukken. Maar voor de tijd van het jaar was het een hele fijne dag.
5: Ja, en de grote vraag is dan natuurlijk, hoe gaat dit verhaal weer verder?
7: Nou, het koelt vannacht af naar een graad tot 8 met een zwakke zuidenwind. Dus eigenlijk een hele rustige nacht. Komt wel wat meer bewolking. En dat merken we dus morgenochtend ook wel. Dan heeft de zon het moeilijker. Hoge bewolking en ook bewolking op middelbaar en laag niveau. Dus een hele mooie mix van uitzicht in de lucht. Maar de zon die krijgt geleidelijk aan steeds meer kans morgen. Dus in de middag dan heeft hij de helft van de lucht voor zich. En dan zien we dat de temperatuur ook wat verder omhoog gaat dan vandaag nog. We gaan naar ruim 18 graden. Op sommige plekken in de wat grotere dorpen en steden denk ik dat 19 ook wel mogelijk is. Nou, is voor midden oktober een prima temperatuur. Er staat een matige zuid- tot zuidwestelijke wind bij. Dus eigenlijk is het morgen opnieuw een hele aangename najaarsdag. Vrijdagochtend lijkt ook een beetje op hetzelfde pad te beginnen. We komen dan uit een warme nacht van een graad of 13. Er staat een matige zuidelijke wind. De temperatuur gaat naar 17 tot plaatselijk bijna 18 graden met nog een laatste beetje zon. Ja, en dan hoor je het al een beetje aan mijn stem. Dat gaat dus veranderen. Want vrijdag midden overdag, dan passeert er vanuit het noordwesten een front. Dat is een restant van een oud koufront. En die markeert in dit geval de overgang naar een ander hoge drukgebied. Zo'n front hoort eigenlijk bij een depressie, maar dit restant van het oude front, ja, is eigenlijk opgesloten geraakt tussen twee hoge drukgebieden in. Wordt steeds meer onderdrukt, activiteit gaat eruit. Er valt vrijdagmiddag halverwege de middag nog een enkel los klein buitje uit, dat is alles. En daarna draait de wind naar het noordwesten. Ja, van zuid naar noordwest is een hele overgang en dat zien we vooral op de thermometer goed terug. Morgenavond begint de temperatuur te dalen en dan is het een graad of 6 tot 7 in de nacht naar zaterdag. Zaterdag overdag. De zon die komt er wel weer bij, maar we zien ook stapelwolken waaruit misschien een enkele hele lichte bui kan vallen. De meeste plekken houden het droog. De temperatuur gaat dan nog naar een graad of 13, 14, misschien iets te boven, maar wel met een noordenwind die het gevoelig kouder maakt. Uiteindelijk zien we op de zondag dat de wind naar het noordoosten gaat. Hoge druk boven Engeland gaat naar Scandinavië toe. Wij zien uiteindelijk een temperatuur van 12 of 13 graden die dag. Nou, vergeleken met wat we vandaag en morgen hebben, is dat flink wennen.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Warenhuis Tegenman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Tegenman in Bijlen, daar moet je zijn.
19: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
20: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
21: Studio Steenbergen.
22: Met René Steenbergen.

0: Tina Turner en Simply the Best. En daarmee is het alweer 11 minuten over 5:30. Voorrang geven aan een kudde koeien terwijl je over de Oude Willemsweg in Oude Willem rijdt. Dat wordt straks de normaalste zaak van de wereld, want in het nieuwe begrazingsgebied zijn koeien straks de belangrijkste verkeersdeelnemers, vertelt Lisander van Ozane van Staatsbosbeheer.
1: Het is eigenlijk een weg waar straks de koeien eigenlijk van links naar rechts de weg over kunnen steken. Niet over de hele weg, het zijn eigenlijk een aantal passages gemaakt waarin dus de koeien echt van links naar rechts kunnen oversteken. Dus als je straks met de auto rijdt, ja, dan kan het zijn dat je een koe op de weg tegenkomt die eigenlijk van de ene kant van het gebied naar de andere kant van het gebied wil. Nou, het grote voordeel is dat je er één gebied van maakt, is dat het ook echt als één gebied gebruikt wordt door de koeien. En dat is ook inderdaad letterlijk de zaden van de ene kant naar de andere kant van de weg gebracht worden. Door de koeien zeg maar, aan de ene kant eten en aan de andere kant zeg maar, weer de zaadjes uitpoepen. Maar dat je dus echt het gebied veel meer vorm krijgt, omdat het vee dus hier ook loopt.
0: Dat zei Lisander van Ozane van Staatsbosbeheer. Ja, dat natuurgebied bij Oude Willem was jarenlang landbouwgrond, maar het is de afgelopen jaren omgevormd tot natuur, zegt Alex Schuiling van uitvoerder Prolander.
2: Ja, een van de belangrijkste doelen hier was toch wel het meer vasthouden van water, langer vasthouden van water. Dus we hebben de hele grote waterloop, de Tilgroep, hebben onder andere gedempt. We hebben een slenk gegraven hier in het hele gebied. We hebben heel veel sloten gedempt. Afspraken met Vitens gemaakt over het reduceren van de waterwinning, om maar te zorgen dat het gebied hier natter zou worden. De verwachting dat de overgraasbaarheid afgerond is, dat zal ongeveer half december zijn. Dat het helemaal klaar is, dat iedereen hier weer gewoon overheen kan rijden. En als er dan koeien ingezet gaan worden, dan kunnen ze hier op bepaalde plekken de weg oversteken.

van de soundtrack van de gelijknamige film. De titelsong zou je ook kunnen zeggen, Alles is Liefde. Een goede bekende in de hulplijn bij Anouk vanmiddag. Namelijk zanger Leon Moorman. Heeft namelijk hulp nodig.

0: Vaker beter bangen heet het liedje. Mooi liedje, regelmatig te horen hier op Radio Drenthe. Maar er mist nog iets, vertelt Leon.
1: Ja, het mist nog een hele mooie videoclip.
2: Ja, en die ga je opnemen.
1: Ja, daar zoek ik dus nog figurant voor. Dat ga ik over een week al doen.
2: Ja.
1: Dus het is vrij kort termijn. En ja, daarvoor zijn we op zoek. Nou ja, vaker beter bangen. Dan moet je natuurlijk iets stoers doen. Hè? Want ja, we willen graag laten zien dat je dus inderdaad niet zo gauw je angsten de voorrang moet geven. Dus gewoon je angsten overwinnen.
2: Ja.
1: Dus wij zoeken eigenlijk mensen die, nou ja, met liefste tieners, jonge lui, die goed zijn in bepaalde sport, zoals skaten en dan echt mooie trucs kunnen doen, zeg maar. Of misschien zelfs schoonspringen of freerunnen. Maar iets waar je echt wel lef voor moet hebben om te doen.
2: En dat wordt dan gefilmd en gebruikt in die videoclip?
1: Ja, ja, dat is het. We hebben een verhaallijn. Ik heb een scriptje geschreven. En ja, de bedoeling is eigenlijk dus inderdaad dat we dat op korte termijn nog fixen. Want hoe meer, hoe beter. Maar in ieder geval 2 of 3 zou al heel mooi zijn. En we hebben dat aanmeldingen. Maar ja, we zijn er nog een beetje op zoek naar iets wat dan op beeld heel spectaculair is. Dus ik hoop eigenlijk dat jullie daar misschien bij kunnen helpen.
2: Ja, en hoe ga je dat doen dan? Dan heb je nu een opnamedatum geprikt.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is allemaal kort dag. Dus vandaar ook dat alle hulp welkom is. Ik doe dit in samenwerking met een opleiding in Zwolle, een filmmakersopleiding. En die hebben dus een opdracht. En nou, vorige week ben ik aan een drietal filmmakers in opleiding gekoppeld. Ja, en het moet deze maand gebeuren. Dus vandaar, dat is zeg maar de opdracht vanuit die school. En ik wil natuurlijk graag meewerken, want ja, een leuke video, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee.
2: Nee.
1: Maar ja, het moet even op korte termijn gebeuren.
2: Hoe gaat dat dan? Als mensen dit horen en denken, oh, maar ik kan het wel. Of mijn buurjongen, of mijn neefje of nichtje, ja, of wat dan ook. Hoe gaat dat?
1: Nou, dat is een goeie. Ik doe dat vooral zelf ook, de oproepjes via social media. Dus ik zit op Instagram bijvoorbeeld of op Facebook. En daar kunnen mensen mij gewoon heel makkelijk een berichtje sturen via de privéberichtjes en dat soort dingen. Of je reageert onder de post die ik heb gemaakt.
2: Mm-hmm.
1: En dan neem ik wel zo snel mogelijk contact op. Want ja. Nou ja, de tijd dringt.
0: Ja, dus hopelijk zitten de mensen te luisteren die het leuk vinden om mee te doen in die clip van Leon Moorman. De clip bij het liedje Vaker bij te bangen. Vind je dat nou leuk? Zoek Leon dan even op de socials. En dan is het, dan zijn de lijntjes heel kort. Dan komt het allemaal goed. En als je dan denkt, ja, dat liedje, ik weet het nog niet. Nou, dan draai ik het toch gewoon eventjes helemaal.

0: is dus het liedje waar Leon videoclip kandidaten voor zoekt. Nou, als je het leuk vindt om daar aan mee te doen, zoals gezegd, zoek Leon dan op. Goed, in Meppel is deze week het Puppet International Festival aan de gang. En Ellie was vandaag op jak, reed naar het oude Diaconessenhuis in Meppel, waar Master of Puppets Ellie Bakker druk in de weer was.
1: Puppet International is een internationaal poppen- en figurentheaterfestival wat om de 2 jaar in Meppel plaatsvindt. Er komen ongeveer 45 verschillende poppengroepen of beeldend theatergroepen naar Meppel om hier voorstellingen te geven. Hele kleintjes en hele grote. Van alles door elkaar en ook allerlei vormen van poppen- en beeldend theater.
2: Eens in de 2 jaar halen jullie dat. Ja, en dan op allerlei locaties, overal gekke locaties ook in Meppel. Vandoor dus het Diaconessenhuis. Maar wat voor soort locaties moet ik er nog meer bij voorstellen?
1: Nou ja, we hebben nu natuurlijk Ochterop niet, omdat dat verbouwd wordt. Dus we zitten nu, we hebben een hele grote tribune opgebouwd in de Groenmarktkerk. In de Samenstroom heet dat tegenwoordig. En er is een voorstelling in de Grote of Mariakerk. Er zijn allerlei voorstellingen in de Plataan, in allerlei scholen. Dus overal vinden er voorstellingen plaats.
2: Het is een internationaal festival. Waar komen de mensen allemaal vandaan?
1: Ze komen uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, België. Ons focusland is dit jaar België. Dus daar komen heel veel Belgische poppenspelers naar Nederland om hier te spelen. Maar onze gasten komen ook echt overal vandaan. Want we zijn kwalitatief een hoog aangeschreven festival in Nederland. Want we zijn eigenlijk nog het enige festival in deze vorm die nog over is.
2: Mensen komen hier naartoe?
1: Ja, die komen hier heel graag naartoe. En alle poppenspelliefhebbers. Ja, die duiken hier dan ook echt 5 dagen onder.
2: We hebben hier achter ons binnen mensen aan het repeteren. Dat is binnen mensen van Garage TDI. Dat is eigenlijk het enige voorstelling die op de plek zelf markt is. Dus in dit alle Diaconessenhuis, ja, dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Maar de rest, dat binnen allemaal vaste voorstellingen.
1: De andere zijn allemaal voorstellingen die door de theatergroepen zelf gemaakt zijn op hun eigen werkplek. En die ze misschien soms net spelen, maar soms ook al jaren. Maar inderdaad, Garage TDI vragen we elk jaar om een theater te maken op locatie. Dan krijgen ze ook begeleiding van een professionele poppenspeler. Want er moeten wel poppen of beelden in zitten. En volgens mij zit er in deze voorstelling...
2: Ik zag hem al!
1: Ja, ja. Maar ook Schimmenspel zit hierin, geloof ik. En ook Black Theater. Maar bij deze voorstelling worden de kinderen en de ouders is meegenomen in groepjes van 20 door bijzondere plekken van het oude Diaconessenhuis van Meppel. Het is allemaal met een lach en een traan, maar ze komen dus ook langs plekken die tot de verbeelding spreken, zoals het mortuarium. En hier is nu een operatiekamer nagebouwd. En ze gaan dus ook echt met de trappen naar boven naar het voormalige intensive care afdeling, want die is ook nog steeds leeg.
0: Ja, van alles te beleven dus tijdens dat Puppet International Festival in Meppel. En dat duurt nog tot en met het komend weekend. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur. Johan Derksen met Muziek voor Volwassenen. Ik wens je daar veel plezier bij. En een mooie avond.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
4: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
6: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emme. Sisters Emme. Vier het leven, proef het samen.
7: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocalendrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
7: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
14: Goed voor het water
13: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Radio Drenthe.
7: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

de Sutherland Brothers en Quiver. Dat is een band uit Schotland rond de broers Kevin en Ian Sutherland. In 1976 had de band de grootste hit. Het was een nummer 1 hit in België, Ierland en Nederland. Het nummer eindigde 5 in Engeland, 28 in Australië, 32 in Nieuw-Zeeland en 71 in Amerika. De Sutherland Brothers en Quiver. Arms of Mary.

Sutherland Brothers en Quiver, Arms of Mary. Betty Smith komt uit Chicago, maar zij was verantwoordelijk voor de punkrage in New York. En ze kreeg dan ook de bijnaam The Godmother of Punk. Haar ouders waren overigens Jehovah-getuigen, maar daar trok zij zich niets van aan. Na New York vertrok ze naar Parijs en daar verbleef ze enige jaren. En terug in New York groeide ze uit tot een punklegende. Betty Smith, The Warrior.

Betty Smith, The Warrior. Singer-songwriter Randy Van Walmer komt uit Colorado, maar hij overleed in 2014 in Seattle. Hij werd slechts 48 jaar. Dit was zijn grootste hit. Het was nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 5 in Canada, 8 in Engeland en 17 in Australië. Randy Van Walmer, Just When I Needed You Most.

Defend Warmer, Just When I Needed You Most. Het nummer komt van het album Escape van Journey. En het nummer werd geschreven door zanger Steve Perry. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 43 in Australië, 49 in Nieuw-Zeeland. Journey, Open Arms.

platenmaatschappij wilde dat Willie Nelson het nummer als duet met Merle Haggard zou zingen. Maar dat wilde Merle Haggard niet. En toen nam hij het alsnog solo op. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 8 in Australië en 49 in Engeland. En er verschenen de covers van Elvis Presley, Chris Stapleton, Brenda Lee, Gwen McRae en de Pet Shop Boys. Willie Nelson, Always on My Mind.

Alabonov, personally. Randy Meisser groeide op in Nebraska, maar hij vertrok naar Los Angeles. En daar was hij actief in The Poor, Poco, Rick Nelson, Stone Canyon Band, James Taylor, Waylon Jennings, Gold Rush, Linda Ronstadt en The Eagles. Dit is een solo-opname van hem. Hij overleed in 2023 op 77-jarige leeftijd. Randy Meisner, Hearts on Fire.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: God's Country van Blake Shelton is het album van deze week. En Blake Shelton had heel veel problemen met zijn platenmaatschappij Sony Music. En daardoor kwam zijn debuutsingle uiteindelijk uit bij Warner Bros. Records. En het werd meteen een nummer 1 hit. En van het debuutalbum werden meteen meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Blake Shelton, Every Time I Hear That Song.

Shelton, Every Time I Hear That Song. Het is een eigen compositie van Roseanne Cash en het was haar eerste nummer 1 hit in Amerika. En het nummer werd ook nog gecoverd door Chris Norman, de voormalige zanger van Smokey, Tricia Yearwood en Mike Adams. Roseanne Cash, 7-year ache.

Suzanne Cash, 7 Year Ache. Garland Jeffries uit Brooklyn, New York, trok in New York veel op met zijn muziekvrienden Lou Reed, Felix Cavalier en John Cale. Hij was jarenlang de zanger-gitarist van de band Grinders Switch, maar hij heeft ook nog 15 soloalbums gemaakt en dit was alleen een hit in Amerika. Garland Jeffries, 96 Tears.

James Jeffries, 96 Tears. Heart, dat is een band uit Seattle met de zussen Anne en Nancy Wilson. En dit is een cover van Aaron Neville uit 1966. En dat nummer werd ook al opgenomen door Otis Redding samen met Carla Thomas, Percy Sledge, Betty Swan, Paul Jones, Paul Anka, Etta James, Mariska Ferris, Freddie Fender en Michael McDonald. Heart, tell it like it is.

apart. Tell it like it is. Charlie Daniels, dat was een studiomuzikant uit North Carolina. Hij schreef nummers voor Elvis Presley, hij speelde op albums van Bob Dylan en hij is de violist op de albums van de Marshall Tucker Band. Maar hij had ook een eigen Southern Rock Band. Dit is een opname uit 1979, het nummer MC3 in de Amerikaanse hitparade. De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. J.D. Souder schreef een vervolg op Only the Lonely van Roy Orbison. Hij creëerde in ieder geval dezelfde sfeer. En hij nam dat nummer op met gitarist Danny Kotsmar. En hij was de gitarist van Linda Ronstadt, James Taylor en Don Henley. Phil Everly en Jackson Browne zijn de achtergrondzangers. Het werd de nummer 1 in Amerika, het nummer 2 in Canada, 17 in Australië. J.D. Souder, You're Only Lonely.

J.D. Sauer, You're Only Lonely. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een nummer 1 hit voor Huey Lewis en The News in Amerika, Spanje en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Nieuw-Zeeland, 4 in Engeland, 5 in Zuid-Afrika en IJsland en 16 in Nederland. Huey Lewis and the News, Stuck With You.

0: Haal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt. Voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
6: Geeft ruimte. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
2: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

jij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg. Zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf...

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.